0: vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk. And you can dance.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen probeert

0: proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst

0: eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: van jou.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Elias den Hollander.

Joan Farnham en You're the Voice. Het is precies op de seconde af, 9 minuten over 7. Goedemorgen, dit is de speciale uitzending over het marathonweekend. Met vandaag de beurt aan de wandelaars. Die lopen van Burghaamstede naar Zoutelanden. En de start was zojuist om 7 uur. En het kan tot 8:30 en gestart kan worden vanuit de sporthal aan de Dalebautsweg in Burghaamstede.

0: Je hoort John Farnham. Dat is natuurlijk het lied van het evenement dat wordt gedraaid bij elke start van welk onderdeel dan ook van de marathon. En ja, we gaan zo eens even schakelen met Burg om te horen hoe het daar gaat. Maar eerst nog even Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elias.
0: Ja, we gaan dan natuurlijk ook weer de lijnen opengooien vandaag.
1: Nou en of, die zijn al geopend. 0118-499-999, dat is ons reactienummer. Naar dat nummer kun je een appje sturen. Dat vinden wij hartstikke leuk. Bijvoorbeeld als je iemand wil aanmoedigen of gewoon wil reageren op deze uitzending. Laat van je horen.
0: Of als je een van die mensen bent die nu aan het wandelen is en luistert naar deze uitzending. Dan willen we natuurlijk graag weten
1: dat zou helemaal
0: hoe het
1: leuk zijn.
0: Met je gaat. We gaan even contact zoeken met verslaggever Marieke Kerklaan in Burg Haamstede. Achter jou zie ik die wandelaars vertrekken. Zijn ze er allemaal klaar voor, denk je?
2: Ja, het is echt heel erg bijzonder om te zien hoe dat gaat met die start. Je ziet eigenlijk alleen maar blije gezichten. De meneer die helemaal vooraan staat, die heb ik even gesproken bij de start. Die gaat ervan uit dat hij om 3:15 al finished in Zoutenlande. Dus die ging er met volle energie in, maar eigenlijk iedereen hier wel. En je ziet dus ook inderdaad dat mensen nog steeds aankomen. Er komen ook nog steeds bussen aan hier. Ik ga eens even kijken of ik deze meneer heel even kan charteren. Iemand? Heel eventjes. Mag ik jou heel even wat vragen?
3: Waarvoor?
2: Voor Omroep Zeeland? Nou, wilde iemand iets zeggen? Helemaal niemand. Iedereen heeft er zin in. Mevrouw, u wel eventjes, hè?
4: Ja hoor, zeker.
2: Vertelt u eens. Waar komt u vandaan?
4: Wij komen uit Eindhoven.
2: Uit Eindhoven?
4: Ja. Ja.
2: En voor de
4: achtste keer. Voor de achtste keer, ja.
2: Kunt u eens vertellen wat u er zo mooi aan vindt?
4: Alles. De hele omgeving, de sfeer. Maar het parcours is natuurlijk fantastisch. Je begint hier op het vlakke land. Dan ga je prachtige Neeltje Jans over. Dat vind ik geweldig. En dan over het strand als Wikkelen, 8 kilometer. Ja, en dan is het een feestje daarna. Want dan is het door de duinen en ja, noem maar op. Het is gewoon een feestje. We gaan ervan genieten.
2: Heeft u zich nu ook door het jaar heen hierop voorbereid?
4: Ja. Ja, met name ook wel trainen op het strand. Vorig jaar was ik een beetje stuk gegaan. Ook met de harde wind natuurlijk. En toen dacht ik, nee, nu ga ik wat meer op het strand trainen. Dus dat heb ik gedaan. Ja.
2: Dat is ook wel een betere editie, hè? Nu, in ieder geval met het weer.
4: Ja, helemaal. Dit wordt vandaag echt een feestje met dit weer. Ja. Ik ga er helemaal van genieten. Heerlijk.
2: Goeie tocht gewenst.
4: Ja, dankjewel. Doeg.
2: Nou, mensen dus uit Eindhoven. Ik sprak net ook twee fans hier die bij het hek stonden met een vlaggetje. Die moedigden mensen aan uit Bergen op Zoom. Die gingen ook op verschillende plekken staan met koffie om daar hun familieleden op te vangen. Dus ja, en in totaal dus 5000 lopers. En ja, je hoort het dus uit alle windstreken.
0: Marieke, jij gaat ze op de voet volgen. Dus we schakelen nog een paar keer met jou in deze uitzending. Ja, en die mevrouw zei, het is een feestje. Steve, gaan wij er ook een feestje van maken?
1: Zeker weten, Elias. Dat ben ik wel van plan.
0: Heel goed.
1: Hoop jij ook.
0: Het is vannacht helderder geworden en er zijn nu brede opklaringen. Maar verspreid zijn er ook nog mistbanken met soms dichte mist. En die mistbanken die kunnen zich vanochtend nog uitbreiden. Maar vanmiddag is het daarna zonnig. En er staat ook een zwakke oostenwind. Maar vanmiddag is er een zwakke veranderlijke wind. De temperatuur begint rond de 10 graden. En de maximumtemperatuur is opnieuw 19 graden tot 21 graden. Dus een beetje hetzelfde als gisteren. Sam Fender en Olivia Dean bij Omroep Zeeland. Rain Me In.

0: Tall Sister met die ukulele. Een lekkere wandelplaat, denk je, Stefan?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Denk het ook wel, hè? Zullen we dat eens vragen aan collega Sophie Willeboortse? Want zij wandelt mee met de wandelmarathon vandaag. En nou ja, ik zou willen zeggen... Hey, Tall Sister, goedemorgen, Sophie.
2: Hey, goedemorgen. Ja, wij zijn begonnen. Wij stonden om 7 uur stipt aan het start. Dus we lopen hier lekker in de pas richting de finish. Nou ja, richting de finish. Ik moet nog wel een stukje. Maar ik heb 4 vriendinnen achter me. Die gaan mij, wij gaan met z'n 5 elkaar die finish overhelpen. En we hebben er tot nu toe nog heel veel zin in. En ik ga jullie natuurlijk vandaag de hele dag meenemen met hoe het gaat. Nu ben ik nog fit, nu ben ik nog gemotiveerd. Maar is dat over een aantal uur ook nog zo? Dat weet ik niet, maar dat ga ik jullie natuurlijk meenemen.
0: Ja, en nu is het nog gezellig en wordt er nog flink gekletst. Maar over een tijdje, ik denk na de kering, dat weet ik uit eigen ervaring. Zodra jullie het strand op gaan, dan ga je het wel merken.
2: Zeker. Ik heb 1 keer eerder meegedaan en ik kan me inderdaad herinneren dat op het strand, toen vielen we allemaal stil en toen moesten we muziek opzetten om weer een beetje de motivatie terug te krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat. We gaan het zien.
0: En waarom doe jij dit keer weer mee?
2: Ja, we hadden eigenlijk, we vonden het heel erg leuk om te wandelen. En een van mijn vriendinnen zei toen, zullen we dan niet gewoon inschrijven voor de wandelmarathon? Want dan heb je een doel in het leven. Dus dat hebben we gedaan. Zij vanaf mei ongeveer gaan trainen. Dus hebben ook wel flink serieus aangepakt. Langs de wandeling was 24 kilometer. Dus hebben wel wat kilometertjes in de benen. Dus ik hoop dat we daar de vruchten van gaan plukken vandaag.
0: Goed, Sophie, wij spreken jou later in deze uitzending. En heel veel succes voor jou en ook voor

0: Zoo-oe-oe-oe van Shakira. En dit komt uit de film Zootropolis 2. Omroep Zeeland, ook deze zondag zijn we weer bij de marathon, de wandelmarathon vandaag. En er zijn nog een aantal andere onderdelen, daar hoor je straks meer over. We hebben ook een live blog en dat kun je vinden op omroepzeeland.nl. En daarin zie je een foto van Saskia en Valeska uit Maastricht. Die hebben net hun mannen bij de start afgezet voor de wandelmarathon. En ze kregen gezelschap van hun hond Neva. En hoe die hond eruit ziet, dat kun je zien op het liveblog. En ook de start zojuist om 7 uur van die wandelmarathon. Daar kun je ook een filmpje van vinden. Ja, en reageer vooral. Als je meedoet nu op dit moment, je luistert naar Omroep Zeeland, pak je telefoon en stuur ons een appje. Dat hoeft niet per se nu, maar dat kan ook in de loop van de dag. We horen graag van je.
1: Het wordt in ieder geval al volop gedaan, Elias. Irene Overdulven laat ons weten. Mijn man Chris staat met de clubbus in de file, 4 kilometer. En ze kunnen helaas niet starten om 7 uur.
0: Clubbus?
1: Ja, de clubbus. Ik weet niet wat voor club dat is. Daar staat er niet bij, Elias. Maar met een bus in de file. Het zal later worden, jammer. Maar als ze gestart zijn, iedereen succes. En ze keek bij ons op tv naar de start. En ze waren trouwens al om 5:30 vertrokken vanuit Schoondijken. Nou, Ridderbos, goedemorgen Stefan en Elias. Nou, goedemorgen Nel. Ik wens Jeller Stapper veel succes. Zet hem op, jongen. Je kan dit. Nou, dat denk ik ook wel. Rudy van Breda, heel veel succes gewenst voor Marcella, Bart, Daan en Hieke. Hopelijk hebben ze het snel warm. Maar dat zat toch wel, denk ik?
0: Het is toch wel lekker warm?
1: Volgens mij ook wel. Hier in de studio wel in ieder geval. Maar volgens mij bijt het ook wel. Groeten van Rudy, Mees en Laura. En tot slot nog voor nu dan Jasmin. Wij willen Leslie en Michel veel succes wensen. Ongetraind, maar dat komt vast goed. Veel liefs, Jasmina. Als je ook wat kwijt wil, iemand wil aanmoedigen, wil reageren op deze uitzending, app ons 0118 499 999.

0: Nou, Stefan. Genieten dit, hè?
1: Lekkere plaat.
0: Ja, heerlijk. Het is precies 7:30. We gaan weer eens even schakelen met Marieke Kerklaan bij de start van de wandelmarathon. En jij hebt de organisator bij je.
2: Ja, klopt. Ik heb net even geïnformeerd. Er zijn inmiddels 3600 wandelaars gestart. En inderdaad, hier is van de organisatie Chris Simons. Meneer Simons, ja, hoe kijkt u naar de start?
3: Ja, goedemorgen. Hartstikke leuk. Het ging weer hartstikke goed. Dus ja, we zijn om 7:00 gestart. Het was hier erg druk. En in een 30 minuten inderdaad meer dan 3000 mensen al lekker aan het wandelen.
2: Ik zie nog steeds wel bussen aankomen.
3: Ja. Ja, ze mogen tot 8:30 starten. Dus de bussen die zijn vanuit Zoutelanden en alle andere dorpen vertrokken. En die druppelen dan langzamerhand binnen. En dat werkt hartstikke goed.
2: Hoe kijkt u tot nu toe op de kustmarathon terug?
3: Ja, hele mooie editie. En fantastisch met al die deelnemers die ja, toch voornamelijk lachend over de streep komen. En ja, meer dan 11.000 starters. Dus dat is heel mooi.
2: Ja, je ziet het hier ook. De mensen die voorbij komen, grote glimlach op het gezicht. Zwaaiend met vlaggetjes, sommigen ja. Al aan de appel. Sommigen ook echt heel fanatiek, hè, die echt een soort persoonlijk record neer willen zetten.
3: Ja, nou, voor de ene is het de eerste. En voor een aantal is het gewoon de 21ste keer. Hè. Die lopen alles. En je hebt een aantal snelwandelaars die als eerste willen starten. Ja, dat heb je altijd. Maar de meeste mensen genieten van het landschap, van de kust. En dat ze zelf gewoon 42 kilometer kunnen wandelen. Dat is mooi.
2: Het is natuurlijk een hele andere editie ook als vorig jaar. Ook al als je kijkt naar het weer alleen al.
3: Ja, ja, dit is grote contrast is er niet. Hè? Eerst windkracht 8. Gewoon tegen de wind inbeuken. En nu moet je zonnebrand meenemen. Ja, dat is een groot verschil.
2: En ik vroeg net aan u, ik zeg, heeft u al iets bijzonders gezien? Maar heeft u al wat bijzondere mensen tegengekomen ook, hè?
3: Ja, er komen mensen, ja, maar ene met vlaggen. We zagen net een paar kippen voorbij komen. Dus ja, die komen ze onderweg ook allemaal weer tegen.
2: Dank u wel. Ja. Dus ja, je hoort het, Elias. Inmiddels 3600 mensen. Nou ja, we hebben er alweer een paar honderd gepasseerd, denk ik. Dus misschien zetten we al wel tegen de 4000 aan. En ja, kijk eens hier een jonge gast die zegt van... We zijn gestart en die nog even een hupsje maakt. Dus ik hoop dat hij dat bij de finish nog een keer haalt.
0: Marieke, wat wij horen van een aantal mensen is dat het ook wel druk is. En dat er sommige mensen ook nog in de file staan. Zie jij ook bepaalde deelnemers echt last minute uit hun auto rollen en dan heel snel naar die start gaan?
2: Ja, het is inderdaad druk. Dat viel ook al onderweg hier naartoe op. Het is inderdaad een constante stroom van auto's. En nu zie je ook nog steeds bussen aankomen. Dus het is inderdaad, ja, mensen zullen soms geduld moeten hebben. Maar je hoorde het de organisator ook net zeggen. Mensen kunnen nog starten tot 8:30. Dus er is nog tijd. Maar het is inderdaad wel druk.
4: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd

0: Lange bij Omroep Zeeland en Get It Right. We zijn er lekker vroeg bij, hè, Stefan?
1: Zeker.
0: 8:10.
1: Maar volgens mij hebben wij niks te klagen, toch?
0: Nee, absoluut niet. En dat is allemaal vanwege de wandelmarathon. En wij vragen aan mensen om vooral even een appje te sturen naar 0118 45 9. Als je iemand nog eens even wil aanmoedigen. Of als je nu zelf meedoet, willen we ook even iets van je horen als dat kan.
1: Het mag allemaal. En die lijnen staan rood gloeiend. Joyce Gijsselink wenst Chantal van As succes. En het is wel een bijzonder verhaal. Debutant voor de kustmarathon. En ze viert vandaag haar 40ste verjaardag. Dus Chantal van As is de naam. Mocht je haar tegenkomen, dan kun je haar feliciteren. Een toffe manier om dat te vieren, schrijft ze erbij. En het zou helemaal leuk zijn als Omroep Zeeland daar ook even bij stil zou staan.
0: Dat
1: doe ik nu ook. Maar jij ook?
2: Congratulations and celebrations.
1: Nou, kijk eens aan. Ik hoop dat ze luistert, dat ze misschien oortjes in heeft en Omroep Zeeland op heeft staan. En anders wordt ze misschien nu door anderen gefeliciteerd. In ieder geval nu ook door ons. Levi, heel veel succes. Romy, Merel en Lisanne. Vooral Lisanne na het krijgen van een drieling vorige maand. Dat is ook nogal wat. Ik zie weer een soort verbazing in je ogen, Elias.
0: Daar moeten we ook even voor zingen.
1: Nou,
2: congratulations and celebrations.
0: Een drieling, dat is wel heel bijzonder.
1: Er komt de volgende felicitatie, Elias. Nee, geintje. Cornieke die appt ons nog. Jos Siebels uit Maastricht loopt mee. Mijn topper, veel succes. En Brenda wenst Keanu en Rens succes. Zet hem op, ik ben nu al trots op jullie.
0: Fantastisch. Nou, dat soort berichten willen wij horen, willen wij zien in de appbox van Omroep Zeeland. Dus blijf ze sturen naar 0118 45 9. En wij zijn deze hele dag jouw steuntje in de rug. Mocht je meedoen met de wandelmarathon of een van de andere onderdelen. De 4 Tops zijn dit en Reach Out, I'll Be There. Goedemorgen.

0: is een rotsvaste classic Belmoek Zeeland. I'll be there, reach out, I'll be there van de Four Tops. Dus even kijken bij collega Sophie Willeboortse. Onderweg, lekker aan het wandelen met haar vriendinnen. Wat is jou de eerste kilometers het meeste opgevallen, Sophie?
1: Het meeste opgevallen is dat het tempo er al gelijk behoorlijk in zit bij iedereen. Ik denk dat iedereen nu nog gemotiveerd is. Ik merkte het al bij de start. Iedereen wil zo snel mogelijk die boog onderdoor. Dus iedereen is echt gemotiveerd om te vertrekken. Ik weet niet of de mensen ook een hele goede tijd willen halen. Of dat dat gewoon is omdat ze er gewoon zin in hebben. Weet ik niet. Maar een van die meiden is Daisy. En dat is mijn vriendin. En die loopt vandaag ook mee. En Daisy, jij doet het voor de eerste keer vandaag.
2: Ja, klopt. Zeker. Ik moet zeggen dat ik een beetje overgehaald ben door mijn vriendinnen die hier voorlopen. En door Sophie. En ik ben het gaandeweg eigenlijk steeds leuker gaan vinden. Dus ik ben om.
1: Maar jij was een van de enigen van ons vijven die echt ontzettend zenuwachtig was. Waar ligt dat? Waar zit dat hem nou in?
2: Ja, ik denk toch een beetje... Ja, jullie zijn allemaal net iets sportiever dan ik. En ik moet zeggen dat ik wel vertrouwen heb doordat we best wel veel getraind hebben. Maar ik weet niet, gewoon 42 en bijna 42,5 kilometer is toch best wel lang.
1: Hey, en als leek, we hebben allebei een rugzak op ons rug. Wat stop jij nou allemaal in je rugzak als overlevingspakket vandaag?
2: Nou, ik heb natuurlijk een flesje water, elektrolyten op advies.
1: Wat is elektrolyten?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de stoffen die je door het zweten natuurlijk gaat missen. Die vul je dan eigenlijk weer aan in je water. En ik heb een vriendin heeft voor een overlevingspakketje gezorgd. En er zitten onder andere krentenbollen, bananenbrood, dextro natuurlijk. Dus ja, ik denk dat het daar wel op gaat lukken.
1: Nou, jullie horen het. Wij zijn goed voorbereid. Daisy is goed voorbereid. Het is even spannend of zo enthousiast als nu ook de finish overkomen. Maar daar gaan we jullie natuurlijk helemaal in meenemen vandaag.
0: Hebben jullie ook speciale schoenen gekocht of aangetrokken en speciale sokken?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik loop inderdaad op wandelschoenen. En Daisy is denk ik 5 keer geswitcht.
2: Ja, ik heb denk ik wel 10 pakketten met wandelschoenen binnengekregen. Dus ja, het was toch eventjes... Maar toch zaten mijn hardloopschoenen het lekkerst. En ik heb wel wandelschoenen, maar die liggen thuis.
1: Ja, ze had wandelsokken, wandelschoenen. Heeft ze niet aan. Het zijn hardloopschoenen met hardloopsokken geworden. Oh. Nou, we gaan het zien, Daisy.
0: Nou, de stemming zit er in ieder geval heel goed in. Dankjewel, Sophie. En we horen later... meer van jou of over een uurtje of half uurtje daar nog zo gelachen wordt. Want dat vraag ik me dan wel af natuurlijk. Hè. Dit is Sting en Love is the Seventh Wave.

0: Lena Marlin en Sitting Down Here. Omroep Zeeland, een speciale uitzending vanwege de wandelmarathon. Maar het is natuurlijk al vanaf vrijdag zijn we volop bezig met het marathonweekend. Een van de mensen die meeloopt is mijn collega Roeland van Vliet. Gisteren verslaggever bij de wedstrijd. En vandaag bikkelen als wandelaar. Je bent er net gestart. Is het jouw eerste keer, Roeland?
1: Ja, het is mijn allereerste keer deze wandelmarathon. Best bijzonder, want ik heb al voor de 20ste keer dit weekend de kustmarathon gevolgd. Verslag gedaan, eerst natuurlijk voor de PZC, de laatste 3 jaar voor de Omroep Zeeland. Ja, en ik was nog nooit bij die wandelmarathon geweest, dus ik wilde dat eigenlijk wel eens een keer meemaken.
0: En ga je hem uitlopen? Want je bent al flink aan het hijgen, hoor ik.
1: Ja, maar dat is ook omdat ik hier nog allemaal alles moest installeren. Even de microfoon vasthouden, dingetje opzetten allemaal. Ja, ik ben net begonnen. Meestal kom je dan na een paar kilometer, dat is wel mijn ervaring uit de trainingen, kom je gewoon lekker in je ritme. En dan, dan begint het eigenlijk echt letterlijk te lopen. En ja, ik heb goed getraind hiervoor. De langste afstand was 2 weken geleden, ongeveer 31 kilometer. Dus ik weet wel ongeveer wat het is. En ze zeggen, ja, die laatste 10 kilometer, die loop je dan ook wel uit op karakter.
0: Nou, we gaan het zien. We gaan jou spreken. Hopelijk ergens nog deze dag. Roeland van Vliet, ga ik ook even schakelen met collega Marieke. Jij was net bij de start, maar je bent verplaatst, hè?
2: Ja, we zijn naar het haventje van Burgsluis gegaan. En ik zal even beschrijven wat ik zie. Als je hier over het water kijkt, zie je hier achter me zo de zon opkomen. En de sluierbewolking erdoorheen. Het is een prachtige plek. En als je dan zo naar links kijkt, ga je zo richting de kering. En dan zie je al die wandelaars hier voorbij komen. Hier zelfs nog een hondje erbij die lekker even gaat snuffelen. Aan het snuffelen is bij zijn baasje. En ja, 2 wandelaars die hier staan te wachten in plaats van wandelaar. Ja. Vertel eens.
3: Ja, we wachten even, want onze familie is even naar het toilet.
2: Oh ja.
3: Moet ook gebeuren, hè?
2: Moet ook gebeuren. Ja, waar komen jullie vandaan?
3: Uit Eindhoven.
2: Ik zie het, want je hebt een PSV.
3: Ja.
2: Ja, ja. En de eerste keer of de hoeveelste
3: keer? De tweede keer. Tweede keer.
2: Vroeg vertrokken?
3: We sliepen in Middelburg, dus om 6 uur werden we hier naartoe gebracht. Dus viel al mee.
2: En je staat er vrij relaxed bij?
3: Ja.
2: Je hebt nog 40 kilometer te gaan, denk ik.
3: We zijn nog niet zo ver, hè?
2: Nee. Nee, dat wou ik zeggen, je hebt nog 40 kilometer te gaan. Je kunt ook zoiets hebben van, nou schieten ze een beetje op.
3: Ja, het is wel ver, maar we zien het wel.
2: Hey! En hoe sta jij erin?
4: Stilstaan. Ja, niet dat het te lang bij stilstaan, denk ik, om het dat het nog een tochtje is, maar ook een beetje van genieten. Dus ja.
2: Lukt dat wel?
4: Jawel, tot nu toe wel. 3 kilometer was gelukt. Maar er staan waarschijnlijk nog wel familie en vrienden onderweg, dus die gaan we nog wel zien. Dus dat denk dat het wel moet lukken.
2: En hoe hier vanuit Eindhoven gekomen?
4: Met de auto gisteren en familie woont gewoon in Middelburg. Dus dan is het nog maar een kort stukje.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar waarom kom je helemaal vanuit Eindhoven hier meedoen aan de kustmarathon?
4: Nou ja, omdat we toch wel zoiets hadden van, dat moeten we toch een keertje gedaan hebben. En ja, als geboren Zeeuw toch een keertje dat gedaan te hebben. Ja.
2: Kijk je al uit naar de finish of veranderen de tocht onderweg?
4: Ik denk onderweg. Tot nu toe valt het allemaal mee.
2: Zet hem op en ik hoop dat jullie niet meer al te lang hoeven te wachten op, op het.
3: Dat komt goed, dankjewel.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Stefan Daan.
13: Goedemorgen, het is zondag, de laatste dag van het marathonweekend. Met vandaag de beurt aan de wandelaars die lopen van Burghaamstede naar Zoutelanden. Wij volgen het ook allemaal op de voet, natuurlijk de hele dag via radio, tv en de website. Een live blog vind je op omroepzeeland.nl.

0: onze app. En Elias is hier ook. Elias, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Reageren mag altijd eigenlijk wel.
1: Altijd,
0: hè?
1: En het liefst zoveel mogelijk. 01 845 9. Dat is ons appnummer. Mees stuurt bijvoorbeeld een berichtje. Lieve Bart, Daan, Kira en mama, veel succes met de marathon. Groeten van Mees en ik hoop dat iedereen het haalt. Nou, dat soort berichtjes kun je ook gaan sturen.
0: Hartstikke leuk. En jouw appje kan daar dus bij via het appnummer 018 499 999.

0: Dit lijkt me wel een lekkere wandelplaats. Soul Sister met The Way to Your Heart bij Omroep Zeeland. Wij doen de hele dag verslag van de wandelmarathon. Ja, we gaan dus naar collega Marieke Kerklaan. Ze staat bij het haventje van Burgsluis. De eerste kilometers zitten erop voor wandelaars. Alleen nog lachende gezichten, denk ik, Marieke.
1: Ja, dat klopt. Iedereen loopt hier heel erg relaxed langs. En die geniet ook van de zon die hier zo mooi boven het water uitsteekt. Ja, het is natuurlijk al een paar keer eerder gezegd. Het is wel een heel andere editie dan vorig jaar. En ik kijk natuurlijk naar die stroom van mensen die hier voorbij komt. En dan kijk ik wie zou er nu een mooi of een bijzonder verhaal hebben. En toen zag ik Henry uit Driehuis. En die liep hier met een apparaatje rond, hoog in de lucht. Kunt u het even laten zien?
2: Zo, ja. Nou ja, dit is een 360 camera. Ik liep hier ook vorig jaar ongeveer rond dezelfde tijd. En toen waarde het ding bijna uit mijn handen. Dus het is mooi om die twee naast elkaar te zien straks morgen.
1: Ja, u viel op. U bent een lange man en heeft u zo'n apparaat en dat houdt u dan in de hoogte. Wat doet u daarmee?
2: Nou ja, in principe kan je natuurlijk aan allebei de kanten kijken. Dus je hoeft niet altijd te filmen wat je ziet. Dus je kan later, als je gaat editen, kan je gewoon straks vooral op de Oosterscheldekering, kan je dan de zee zien, je kan even draaien. Dus het is wel heel mooi om dat in de montage terug te zien.
1: U vertelde net van u bent een fervent wandelaar, hè?
2: Nou, er zijn er wel mensen die wel meer wandelen. Maar ik loop 3-4 dagen per jaar. En dan een heleboel van dit soort tochten van 40, 50 kilometer. En ik heb genoeg tijd, dus het houdt je gezond. En je ziet nog wat van Nederland.
1: U bent gepensioneerd, zei u. Wat vindt u er zo fijn aan om te wandelen en onderweg te zijn?
2: Nou, je ontmoet natuurlijk heel veel mensen. Ik loop met mijn vriendin, dus dat scheelt ook wel heel erg leuk dat je dan tijd hebt om met elkaar te praten. En je ziet wat van Nederland. En dit is natuurlijk een heel bijzonder stukje Nederland. Want ja, hier zijn de Nederlanders trots op. Hè. Dat heeft het duurste stukje infrastructuur wat we hebben betaald met z'n allen. En dan eroverheen lopen, dat is altijd wel een hele bijzondere ervaring.
1: U moest heel even wachten voordat u de uitzending in kon. Ik zeg, we zijn zo aan de beurt, maar u komt hartstikke relaxed over.
2: Nou ja, dit is ook niet dat ik nou hier erg nerveus voor word. Vorig jaar was het wel iets anders. Toen heb ik hem uitgelopen. Het was goed te doen, maar mijn vriendin is toen wel halverwege uitgevallen. Want die trok het niet meer op een gegeven ogenblik.
1: Het was een beetje een slagveld, hè, vorig jaar.
2: Ja, vorig jaar was het wel een hele bijzondere editie. Maar het is leuk om het een keer meegemaakt te hebben. Dus ik klaag er niet over.
1: Nou, u heeft er veel gelopen. Wij zijn natuurlijk als Zeeuwen heel erg trots op deze kustmarathon. Hoe hoog staat hij bij u in de top?
2: Nou, ik probeer alles wel natuurlijk. Je moet er echt je best voor doen op 1 januari om erin te komen. Een paar keer ook mislukt. Dus dit is wel een van de leukste eendags tochten die ik heb. Omdat het is een bijzondere afstand. En de mensen die hier lopen, die doen heel veel moeite om dit te doen. Want je moet erheen en je moet terug. En niet iedereen komt natuurlijk uit Zeeland. En logistiek is natuurlijk ingewikkeld. Je moet 's morgens om 5 uur opstaan om in die bus terecht te komen. Dus de mensen die hier lopen, die hebben wel een commitment aangegaan. En dat merk je natuurlijk wel. Iedereen heeft er natuurlijk heel veel plezier in.
1: Ik wens u een goede wandeling toe.
2: Oké, dank u wel.

0: Tommy Kitten met Hall Again. Omroep Zeeland is vandaag de hele dag bij de wandelmarathon. Ja, ken jij iemand die onderweg is? Dan kun je die wandelaar een extra zetje geven, Elias, of niet dan?
1: Ja, en dat wordt volop gedaan op dit moment. Bijvoorbeeld Denise stuurt een appje. Bericht voor papa Guus van Spaandonk. Hoi, lieve papa. Zet hem op en we houden van je. Een dikke kus van Suus, Kees en Ries. Ja, Ingrid die appt mijn zoon Olaf en kleinzoon Mels. Die zijn uit Zweden overgevlogen om de kustmarathon te wandelen.
0: Oh, wow.
1: Vandaag samen met zijn vader en opa Ger. En onze grote vriendin Marise uit België. Respectievelijk de eerste keer voor mijn kleinzoon en de zevende keer voor mijn zoon en man. En Marise de tiende keer. Dus er zijn inderdaad mensen die doen het voor de eerste keer. Maar ook heel veel mensen die doen dat dan voor de tweede of de misschien wel tiende keer.
0: Ja, wat een bijzondere gezelschap ook
1: ja,
0: al.
1: Ja, schrijft Ingrid. En we hebben ook nog wat foto's binnengekregen vanuit Roosendaal. Het is natuurlijk een prachtige zonsopkomst vanochtend. En daarbij wordt geschreven door Nicole Roosendaal. Ontwaakt. Veel wandelplezier bij de kustmarathon en vooral Nicole uit Nispen, dat ligt bij Roosendaal, die loopt nu voor haar vader Adrie. Vorig jaar liep hij nog mee, had hij nergens last van en na een paar dagen was hij er niet meer.
0: Och.
1: Sterkte en veel wandelplezier van Nicole. Ook nog iemand anders schrijft, hup hup, papa Leon en mama Lydia van Lauren en opa en oma, doe je best. Het gaat echt van links naar rechts, van boven naar beneden, deze berichten.
0: Ja, ook wel mooi om te lezen dat iedereen zo een motivatie heeft om mee te lopen vandaag.
1: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke motivatie, zijn eigen persoonlijke verhaal. En dat kun je aan ons doorgeven via de app 0184 5x9.
0: Ja, en je mag natuurlijk ook een foto meesturen. Ik zag al allerlei foto's ook voorbij komen. Ook, het ziet er ook echt mooi uit, hè? Nu met die zonsopkomst, een beetje mist ook. En over die mist gesproken, de ANWB die waarschuwt daar ook voor. KNMI heeft code geel afgekondigd sinds vanochtend al. Dus op sommige plekken kan het best wel dicht zijn, die mist. Dus dat is misschien even goed om rekening mee te houden als je onderweg bent. Je luistert naar Omroep Zeeland. Wij doen de hele dag verslag van de kustmarathon. Vandaag de wandelmarathon. En dit is Shanna Spyro.

0: Shanna Spyro met Great Expectation. Elias, ik ben wel een beetje jaloers op die stem van Shanna Spyro.
1: Ik ook.
0: Waanzinnig, hè?
1: En goed geschreven liedjes, een mooie melodie.
0: Gaan we
1: nog heel veel plezier aan beleven.
0: Ik denk dat we daar nog heel veel van horen. We gaan eens even kijken bij die wandelmarathon. Collega Roeland van Vliet, jij bent net gestart. Hoe gaat het?
2: Ja, inmiddels al wel 2,5 kilometer onderweg, hoor. Loop nou langs de Oosterschelde richting de stormvloedkering. In één grote lange sliert. Echt heel mooi om te zien. Nu lopen natuurlijk de hardlopers op zaterdag door het bosgebied van Staatsbosbeheer. En dan een stukje over het strand al opschouwen. Wij hebben een andere route als wandelaars. En ja, dat is ook helemaal niet verkeerd, hoor. Dat is echt geen straf om via Burgsluis te lopen. En je krijgt een prachtig gezicht met die zonsopkomst. Het was natuurlijk mistig vanochtend. Maar die mist is onderhand weggetrokken. Ik laat hier een beetje de stroom zien. Echt prachtig om te zien. Ja, en dus het tempo zit er flink in, hoor. Lopen ongeveer 6 kilometer per uur, denk ik. En ja, dat ook wandelaars die hijgen dan af en toe, dat hoor je.
0: Hey, Roeland, jij had natuurlijk een hele serieuze voorbereiding. Je zei net ook al dat je in je voorbereiding 30 kilometer had gewandeld. Je hebt waarschijnlijk ook op je dieet gelet. Heel veel voor gelaten, dus het is nu nog peanuts, denk ik.
2: Nou, zo zou ik het wel niet zeggen. Ik denk dat ik die kilometers inderdaad wel eronder krijg. Maar heel veel voor gelaten. Ja, ik heb toch wel een beetje een korte nacht gehad, hoor. Want het is vroeg opstaan. Je moet, als je met het gezamenlijke busvervoer vanuit Zoutelanden gaat, dan moet je toch wel behoorlijk bijtijds daar zijn. Ik was daar om 4:15 ongeveer. En ja, dan moet je toch ook nog even wachten voordat je in de bussen komt. Dan staat een enorme lange rij. 6:15 moet ik eigenlijk zeggen. En dan staat er een enorme lange rij. Dus voordat ik hier was het 7:30. Maar dan heb je er toch eigenlijk best wel een kort nachtje op zitten.
0: Dan heb je er al bijna een marathon op zitten. Hey Roeland, heel veel plezier en we spreken jou later weer in deze uitzending natuurlijk. Ja, veel succes. Ik moedig jou natuurlijk aan, Roeland. En aanmoedigen, dat kun jij ook natuurlijk, hè, Elias.
1: Ja, dat wordt volop gedaan, hoor, via de app 011845x9. Ook bijzondere verhalen. Maud Wichman die loopt vandaag samen met haar vriendin Maxime de wandelmarathon. Vrijdag liep Maud de Ladies Run met een smaal. En gisteren renden ze de kustmarathon met een smaal. Vandaag dus weer met een smaal gestart. Dat meldt Jacqueline. En ik heb ook nog een... De deelnemers die komen echt van heinde en ver. Mm-hmm. Niet alleen maar uit Zeeland, maar ook bijvoorbeeld uit Bonaire. Harriet is overgevlogen uit Bonaire om met dochter Sumini te lopen. Succes dames van oma. En oma is dan Ingrid. Jan, goedemorgen. Wij wensen Mario Geldof en Rino Kunst heel veel succes. Brigitte, succes. Mark, Rob, Jeske en Sabrien. En ook nog een oud collega van ons, Tom Remijn. Al vroeg voor de televisie zouden ze papa en mama zien. Succes, Ronald en Lilian Remijn. Lieve groet van Sven, Minnestans en ook Tom.
0: Nou, heel veel succes. Dat wens ik ook iedereen. En je mag natuurlijk appen. Jouw appje kan erbij. 0118-499-999. Je luistert naar Omroep Zeeland en tot 6:00 weer doen wij verslag van de kustmarathon. En vandaag is het de beurt aan de wandelaars. Dit is Gabriel Rios met Broad Daylight.

0: Broad Daylight van Gabriel Rios. Verslaggever Marieke Kerklaan is in de stroom met wandelaars meegegaan. En ziet die stroom nu volgens mij passeren bij het haventje van Burgsluis, toch Marieke?
1: Ja, dat klopt. En het grappige is, hier staan ook wel af en toe wat mensen te wachten. En dan denk je, waar zitten ze nou op te wachten? Ze zijn nog maar een paar kilometer onderweg. Maar daar staat de eerste Dixie en voor die Dixie staat een rij. Dus de meeste mensen die hier staan te wachten op mensen die staan te wachten voor de wc.
0: Nou, je hebt een goede plek uitgekozen. Ja,
2: het is een wandelmarathon of een wachtmarathon eigenlijk geworden.
1: Ja. Even kijken, Tim en...
2: Kevin.
1: Ja, Tim en Kevin. En jullie komen uit...
3: Ik heb Middelburg.
4: En ik uit Goes.
1: Ja, en jullie staan te wachten op mensen die staan te wachten op de wc.
2: Ja, we wandelen met vier vrouwen. Die moeten nog even plassen. Dus we gaan nog even duren.
1: Gaan nog even duren, hè? Ja. Ja. Maar goed, de eerste kilometers zitten erop.
2: Daarom, ja. We zijn nog niet heel moe. Dus het gaat er nog, tot nu toe.
1: Hebben jullie er voor getraind? Of hebben jullie hem gewoon, bam?
4: Niet echt. Eén keertje, vorige week, 20 kilometer. Dus ja, daarmee moeten we het denk ik maar gaan doen. Dus.
1: En dat ging goed, die 20?
4: Ja, op zich wel.
1: Ja. Dus. Heb je van jezelf al een goede conditie misschien?
4: Moi. Wandelen wel, maar voor de rest valt eigenlijk wel tegen. Maar, ja.
1: En als ik jullie zo gehoor, dan zijn jullie dus met een groepje met 6 aan het lopen.
2: Ja, 6 zijn we inderdaad, ja. En gisteren gekeken naar de hardlopers. Dus een beetje inspiratie opgedaan. En dan weten we nu een beetje hoe het moet.
1: En vertel, hoe zijn jullie op het idee gekomen om mee te gaan doen?
2: Ja, het was eigenlijk een ideetje van mijn vriendin, van de vriendengroep zelf. Die zei van, wil je meedoen? Ja, dat is toch oud en nieuw om 12 uur 's nachts dat je denkt, nou, zullen we het maar doen? Ja, dan zie je er toch eenmaal aan vast. En dan, voordat je het weet, is het oktober en dan doe je toch mee. Ja.
1: En jij, heb jij er nog voor getraind?
2: Nee, dat niet. Ik denk er misschien ook wel iets te makkelijk over. Misschien moet je aan het einde nog een keer interviewen, kijken hoe het dan gaat. Maar nou ja, aan het einde denk je, ja, het is wandelen. Als je het gewoon een beetje rustig aan doet, dan moet het wel lukken. Maar ik denk toch wel tegen gaat vallen.
1: En neem ons nog even terug naar het moment dat je ging aanmelden. Dat was het inderdaad zo een beetje net na middernacht.
2: Ja, inderdaad. Ja, dan denk je, oh, dat is wel leuk. En dan 40 kilometer, dat moet wel lukken. En dan een paar biertjes op en dan voordat je 2 ben je aangemeld. Maar ja, dat is toch wel leuk. Leuke uitdaging, dat wel.
1: Hey, en jullie komen dus uit Zeeland. Staan er nog familie support ergens langs de kant van de weg?
4: Nou ja, mijn familie is net op vakantie, dus dat zat aardig tegen. Maar wel nog vriendinnen die niet mee konden lopen, die komen nog kijken. Dus voor mij is er nog wel wat support langs de kant.
1: Dus wil je voor jou?
2: Ja, mijn schoonouders die komen ophalen, dus dat is ook wel lekker. Maar behalve dat, dan is het gewoon op karakter doorlopen. Dus.
1: Nou, ik wens je heel veel succes en nog heel eventjes wachten totdat de dames terug zijn. En dan op naar de rest van de, ja, toch wel min of meer 40 kilometer, denk ik.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel Marieke voor dit moment. Ja, ik zal af en toe ook even de file-informatie van de ANWB in de gaten houden. Maar die rij bij de Dixie op het parcours van de kustmarathon staat nog niet tussen de files in ieder geval. Elias, ja. Hallo, ik zie jou een beetje met stoom uit het oren tegenover mij zitten. Ik zie jou niet heel vaak zo hard werken.
5: Er wordt zoveel gereageerd en dat is hartstikke leuk. 011845x9, dat is de app. Kun je even een berichtje sturen als je iemand wil aanmoedigen? Ja, en er wordt gekeken en geluisterd, niet alleen hier in Zeeland, maar ook in het buitenland. Vanuit Zweden, Jela heeft een berichtje gestuurd. Mijn man Olaf en onze zoon doen mee samen met hun opa. Heel veel succes voor hun. Mama kijkt mee vanuit Zweden, veel liefs. En Thomas, heel veel succes. Iedereen, als ik oud genoeg ben, doe ik ook mee, schrijft Thomas.
0: Nou, daar houden we maar aan.
5: Geen idee hoe oud Thomas nu is, maar blijkbaar te jong om de wandelmarathon te doen. En Ilse, ik wens mijn vriend Jordi en zijn zusje Esmee heel veel succes met hun eerste wandelmarathon. Helaas zonder de vriend van mijn zusje die 2 weken geleden zijn voet heeft gebroken. Wij supporteren jullie langs de route.
0: Nou, succes met het herstel en mooi om te merken hoe allerlei mensen samenkomen bij die kustmarathon, de wandelmarathon vandaag. En dat volg je allemaal bij Omroep Zeeland.

0: L. Stewart met Year of the Cat. Zeg, wat leuk dat je erbij bent bij deze speciale uitzending van Omroep Zeeland rondom de Kustmarathon. Vandaag is het de beurt aan de wandelaars. En Elias, die wandelaars worden volgens mij volop aangemoedigd.
1: Ja, hè? Een dikke duim voor mijn man Johan uit Zelzaat, schrijft Corine. We wachten hem op aan de finish. We zijn enorme fan van dit prachtige evenement in het mooie Zeeland. Succes voor alle deelnemers en geniet ervan. Dat is toch een heel mooi bericht van Corine. Vanuit Roosendaal wensen we de onder onsjens, Kim, Kevin, Beata en Francine Bierbooms heel veel succes. Geniet ervan. Jullie kunnen het, schrijft Christ. En Pim, ik wens mijn vader en mijn zussen heel veel succes met deze lange tocht. Maar ik heb vertrouwen in ze. En Edwin schrijft ook de Limburgse Emmy en Stefan Egge. Succes vandaag. Geniet van Zeeland.
0: Ja, Roosendaal, Limburg, Cordionet.
1: Bonaire, Zweden hebben we al gehad.
0: Nou, laat vooral weten waar je vandaan komt, hoe je het volgt. En misschien doe jij zelf al mee. Heb jij Omroep Zeeland nu in je oortjes? Volgen dit ook allemaal?
1: Ja, want er zijn ook wandelaars die Omroep Zeeland volgen, hoor. We krijgen ook foto's binnen van onderweg en dergelijke. Ook van die prachtige zonsopkomsten van zojuist. Ja. Er zijn toch heel veel wandelaars die daarvan hebben genoten.
0: Nou, wat leuk. Laat van je horen via 0184999999. En speciaal voor die wandelaars heb ik weer een opbeurend plaatje, hoor. Alex Warren met Emerald Eyes.

0: Alex Warren met Emerald Eyes. We gaan eens even kijken bij collega Roeland van Vliet. Een van die vele wandelaars onderweg naar de finishlijn in Zoutelanden. Roeland, wat is jou het meest opgevallen in die eerste kilometers?
1: Nou, dat het tempo er toch best wel flink in zit, hoor, bij sommige mensen. Ik was als een van de laatste, ik zat er volgens mij bij de laatste 1000 starters. Maar die hebben er toch wel flink de sokken in, hoor. En ik begrijp ook wel eens af en toe dat mensen 7, 8 kilometer per uur lopen, hè. Dat die sneller zijn, de eerste wandelaars sneller zijn dan de langzaamste hardlopers van gisteren. Dat vind ik altijd een bijzonder verhaal. Wij moeten natuurlijk wel allemaal op tijd binnen zijn. Ik ga even stoppen, anders word ik helemaal buiten adem. Het is toch participerende journalistiek, dit.
0: Ja, je moet nog een eind, Roeland.
1: Ik denk dat iedereen toch een beetje aan het begin toch een flink tempo wil handhaven tot aan 20 kilometer. En dan weet dat het strand komt en ja, dan gaat natuurlijk de gemiddelde snelheid wel omlaag. Dus iedereen wil al een beetje een buffertje opbouwen, denk ik.
0: Ja, dat snap ik. Nou, Roeland, dankjewel voor nu. Zet hem op en hou ons vooral ook op de hoogte. Ga ik weer even naar Elias, want volgens mij wordt er nog steeds heel veel aangemoedigd, hè?
2: Ja, ontzettend veel. 011845x9, dat is ons appnummer. Er zijn berichten die binnenkomen, dan krijg je toch wel een beetje een brok van in je keel. Peter schrijft, wij willen mijn vrouw Iris en haar dochter veel succes wensen. 2 maanden geleden is hun oma en mijn schoonmoeder plotseling overleden. En nu, doordat ze aan het lopen zijn, is ze er toch een beetje bij. En Peter en Fleur die reageren vanuit Tegelen in Limburg. En dan Julian, we wensen Leon Teunen superveel succes. Knuffel van Julian, Hanna en Noam. Deze kan je schande voor, schrijft iemand. Mijn man Leo, dochter Helene, zoon Dennis, kleindochter Danique. Ik moedig ze aan en support onderweg met kleinzoon Sam. En mijn moeder en mijn zus doen mee, Lotte en Iris. Zet hem op, aldus Fleur.
0: Nou, laat vooral van je horen, dat vinden wij heel leuk. En natuurlijk ook degene die meedoen om zo'n aanmoediging te krijgen. Appen kan altijd via 0118 499 999.

0: Gelukkig heeft hij zijn ukulele weer meegenomen. Mark Amber met Good To Be. Collega Sophie Willeboortse is vanaf 7 uur onderweg, hè, samen met vriendinnen. Op hoeveel kilometer staat de teller inmiddels, Sophie?
1: Oeh, dan moet ik even op mijn horloge kijken. 8 kilometer in
0: 8
1: de beetjes.
0: 8 kilometer, kijk eens aan.
1: En het gaat nog steeds, het gaat nog steeds hartstikke goed. En onderweg ga je natuurlijk een beetje kijken van waar zitten die mensen die net iets speciaals hebben of net iets anders dan de anderen. En toen vond ik Emily uit Schavenpolder. En die loopt gewoon. Ja. Op de sneakers. Ja. Waarom?
2: Nou ja, ik loop hier gewoon dagelijks op. En ja, als je dan toch een marathon moet lopen, waarom dan niet gewoon op je schoenen waar je altijd op loopt? Want dat loopt uiteindelijk toch wat lekkers dan van die grote wandelschoenen. Maar iedereen doet het op zijn of haar manier.
1: Hé, jij vertelde mij net dat jij hem vorig jaar ook al hebt gelopen. Heb je toen ook op je sneakers gedaan?
2: Ja, ik heb het toen ook gewoon op deze sneakers gedaan. Dus ik heb er nu ook wel weer een goed gevoel over. En na het strand gewoon wisselen door het zand. En dan komt het helemaal goed.
1: En wat ga je nou doen als je per ongeluk volle bak door het water lopen, want dan heb je met sneakers wel een probleem.
2: Nou ja, dan is het maar even doorbikkelen op natte schoenen. Maar daarna na het strand is het toch weer een schoenenwissel en dan komt het ook weer helemaal goed.
1: Nou, je bent in ieder geval gemotiveerd, dat heb ik al gehoord. En wie heb jij meegenomen? Met wie loop jij vandaag? Je loopt niet alleen.
2: Nee, ik loop dit keer niet alleen. Ik heb mijn broertjes meegescharreld en mijn nichtje, die gingen mee. Dus dat is echt superleuk.
3: Die lopen hier.
1: Hallo.
2: Dus ja, superleuk. Die hadden ook zoiets van, ja, oké, vorig jaar hebben we gesupport en nu gaan we kan ik het ook gewoon meelopen. Dat is superleuk.
1: Ga ik heel even naar de broertjes. Broertjes, zijn jullie er klaar voor?
4: Zeker.
1: Hoe gaat het tot nu toe? 8 kilometer hebben in de benen?
4: Ja, gaat tot nu toe goed, maar we moeten nog een stukje.
5: Verder heb ik niet getraind. Nee. Dus we komen nu in een onbekend gebied.
1: Je hebt niet getraind?
4: Nee. Nou, 1 keer 6 kilometer.
5: Even om de schoenen in te lopen, maar voor de rest niet zoveel.
1: Nou, jullie hebben wel goede sport. Aan. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. En misschien dat ik jullie straks op het zand nog even tegenkom. Succes!
0: En jij ook natuurlijk heel veel succes, Sophie. Je gaat richting een kwart. Dus hou vol, hou vast, zou ik zeggen. Nog even snel naar Elias, wordt er nog gereageerd?
6: Ja, Anton en Anita Hagen uit Wilhelminadorp, die hebben geappt naar 011845x9. Tijdens onze werkzame leven hebben zowel mijn vrouw als ik diverse malen meegedaan aan de wandelmarathon. En nu we met pensioen zijn, valt onze zomervakantie tussen aanhalingstekens stevast in oktober. Prima periode, maar wel jammer dat we niet met de wandelmarathon mee kunnen doen deze keer. Op dit moment maken we in onze camper een prachtige reis door Turkije. Dus zij luisteren en kijken vanuit Izmir, en daar is het zonnig.
0: Kijk eens aan. Nou, reageer vooral via dat appnummer 0118 499 999.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden.

0: en toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
10: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland. Met Elias den Hollander.
16: Het is 9:05. Dat betekent dat de wandelaars die om 7:00 zijn gestart in ieder geval 2 uur al onderweg zijn. Maar men kon starten tot 30 minuten geleden. Dus 8:30 voor de wandelmarathon. En dat kan vanuit Burghamstede richting Zoutelanden. En wij volgen de wandelaars op de voet de hele dag via radio, televisie en ook online. En Stefan, reacties?
17: Zeker. Geef die wandelaars een extra zetje door een appje te sturen naar 0118-499-999. Zoals Marco en Diana. Zij wensen de buurtjes veel succes. Bianca, Marco en zoon Dylan. Vader en moeder hebben de kustmarathon al meer gewandeld, maar voor Dylan is het de eerste keer. Zet hem op.
16: Ja, wat mij opvalt is, de reacties komen echt ook uit het buitenland, hè.

0: hebben net Turkije gehad. Ik heb iets voorgelezen over Zweden. Limburg, daar luisteren en kijken ze ook. Wat hadden we nog meer? Roosendaal. Bonaire. Mensen zijn vanuit Bonaire hier naartoe gegaan om te wandelen vandaag.
1: Ja, heel bijzonder. Buiten de provinciegrenzen, maar ook buiten de landsgrenzen. Blijf dat vooral lekker doen, zou ik zeggen.

0: luistert naar Omroep Zeeland. Of misschien kijk je wel, we besteden aandacht aan de wandelmarathon die vanochtend om 7 uur is begonnen. En vanaf dat moment is deze uitzending ook begonnen. En we blijven gewoon de hele dag bij je verslag doen van de wandelaars. En verslaggever Marieke Kerklaan, die staat op dit moment op de kering. Vlakbij, volgens mij, de Veerse Gaddam, zeg maar. Aan die kant sta jij. Heb jij het idee dat het tempo er nog een beetje goed in zit?
1: Ja, Elias, ik sta net zeg maar halverwege de kering, een stukje voor het Topshuis. Het zonnetje schijnt en als je op het water kijkt, nog een hele mooie, een beetje de mist. En dan zie je zo in de verte het strand. Het is een prachtige plek. En wat ik vooral zie is hier op dit moment, dus een kilometer of 8 zijn de mensen hier nu aan het lopen. Blije gezichten, zonnebrillen, flinke pas en nog geen pijntjes. Dus so far so good voor de meesten hier.
0: Nou, dat zijn in ieder geval positieve berichten vanaf de Oosterscheldekering. Dankjewel, Marieke. En later kom jij nog een keer bij ons terug. Ja, en dan ga ik nu eens even contact leggen met mijn collega Katie van Essen in Zoutelanden, of in ieder geval daar in de buurt. Want over een klein half uurtje is er een nieuw onderdeel dat van start gaat van de Kustmarathon Zeeland, namelijk de Kanitrail. Katie, wat is de Kanitrail?
2: Ja, ik moest dat zelf ook eventjes opzoeken wat dat nou precies is. Maar dat is hardlopen met je hond samen. En zo'n 16 kilometer lang gaan 125 deelnemers hier van start. Zo straks op het strand. Je zou het nog niet zeggen, het is nog verdacht leeg. Maar één iemand die hier als eerste was, dat is deelnemer Tirza samen met Mint. Jullie zijn er helemaal ready voor.
3: Ja, zeker. We hebben er superveel zin in inderdaad. We waren hier op tijd bij inderdaad. Ja. Ik dacht even vroeg aan de start aanwezig. Dan kan ik nog even kijken hoe het er allemaal uitziet.
2: 16 kilometer samen met de hond. Die is al begonnen om een gat te graven. Die heeft nog niet goed de energie gespaard. Jij wel?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb goed geslapen, goed gegeten vanochtend. Dus dat komt wel goed, denk ik. Ja.
2: Nou, heel veel succes zometeen. Geniet ervan. Dus 125 deelnemers hier straks in Zoutelanden samen met de hond. Ik ben benieuwd.

0: Bruno Mars en Risk It All. Het is precies 9:15. Ik ga eens even praten met weerman Jules Gernaert over het weer natuurlijk. Jules, vanochtend mistbanken, zijn die verdwenen inmiddels?
1: Nou, nog niet, Elias. Er zijn nog wel vrij veel mistflarden of mistvelden. Het begint wel een beetje oplossen door de zon ook uiteraard. Maar er is toch op vrij veel plaatsen mist geweest. Sowieso is Vlaanderen, Midden-Zeeland ook wel, nevelig in ieder geval. Met wat opkomende mist. En zo na zonsopkomst nog schouwduivelend ook wat nevel en mistflarden. Ja, op het water is het allemaal wat minder. Je hebt het gezien op de tv natuurlijk, met die ook wat stapelwolken die boven het warme water ontstaan. Misschien dat er nou, vanaf Noord-Beveland nog eventjes wat mist op de kering komt, want daar is een zwakke oosten- tot zuidoostenwind. Maar goed, in het restant van de ochtend, van de wandelochtend, zal die nevel daar ook wel oplossen. Dus een mooie zonnige dag zit er in het verschiet, met nou, misschien nog 1,5 uur wat mistbanken. Het is natuurlijk nog steeds fris na die vrij koude nacht. Minimumtemperaturen 7 en 8 graden landinwaarts. Bij zee 10 tot 12 graden. En nu is het zo'n 9 tot 12 graden. En het wordt rond de middaguren graden 15, 16. Prima om te lopen natuurlijk. Vanmiddag is het dan toch al behoorlijk zacht of vrij warm, zo je wilt. Want er is ook vrij felle zonneschijn. Er is dus ja, vrijwel geen sluierbewolking ook, in tegenstelling tot gisteren. Dat maakt allemaal wat warmer voor het gevoel. Er is ook maar weinig wind vanmiddag. Een beetje zwak uit de tegenlopende richtingen. Maar bij strand op de route bij de lopers nog wel een klein briesje van het westen tot noordwesten. En de maximumtemperatuur is middags 19 tot 21 graden. Dus al met al eerst dus wat mistflarden of mistvelden nog tot een uur of 11, denk ik. Na een schitterende herfstdag, om het zo te zeggen, met een zwakke wind en temperaturen dus later in de middag rond de 20 graden.
0: En hoe verloopt deze dag verder?
1: Ja, vanavond dan weer vrij zacht. Het koelt wel redelijk af. En nou, vannacht is dan de kans op mist, want het blijft al erg rustig. Nu helder dus ook, met ja, weinig sluierbewolking. Er komt wel iets bij weer vannacht, maar er is op veel plaatsen toch al mist. Vannacht plus morgenochtend, ook voor het verkeer, kans op dichte mist. Vooral in Midden-Zeeland en in Zuid-Vlaanderen. En morgen krijg je de dag met vrij veel zon, na oplossen van de mistvelden met wat wolkenvelden. En de maximumtemperatuur is morgen zelfs 20 tot 22 graden.
0: Kijk, zon, zon, zon. Blijft dat de rest van de week zo?
1: Nou, dat niet. Alles loopt op zijn eind. Ook dit weerplaatje. Hoge drukgebieden zakken dus het weg naar Zuid-Europa en naar het oosten. Dit valt mee, nog een vrij rustige dag. Wel wat meer wolkenvelden. En vanaf woensdag gaat het af en toe wat regen. Als de wind gaat draaien naar het noordwesten daarna, dan wordt het ook een stuk koeler.
0: En donderdag dan gaat het harder waaien.
1: Ja, harde waaien, waarschijnlijk uit het noordwesten dus. Dat betekent temperaturen dan van 14 tot 16 graden en enkele buien. Dus dan wordt het een beetje frisser allemaal, wat meer herfst aandoenend.
0: Oké, goed, helemaal duidelijk. Dankjewel, Jules. En dat weerbericht dat kun je ook nalezen op onze site omroepzeeland.nl. En natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.

0: Ka-ching.
1: Ka-ching. Ik heb altijd het idee dat ze een sampletje van het liedje van Pink Floyd Money heeft gebruikt. De Shania Twain.
2: Ja, die rinkelende kassalade.
1: Ja, ja, ja. Dark Side of the Moon. Hoe is het op de Oosterscheldekering? Daar staat onze verslaggever Marieke Kerklaan.
3: Ja, zo. Het is op het moment wat rustiger, maar het komt ook met vlagen. Of zoals het hier een beetje hoort, natuurlijk met golven. Maar ik ga met deze meneer meteen meelopen, met deze mevrouw dan. Hallo, goeiedag. Hoe heet u? Waar komt u vandaan?
4: Nanja, en ik kom uit Vlissingen.
3: En hoe gaat het?
4: Goed, goed. Ja, de eerste kilometer zitten erop.
3: Ja, 8 heb ik begrepen nu ongeveer.
4: Ja, ongeveer, inderdaad.
3: Bent u het ook aan het bijhouden misschien? Of,
4: Klopt. Dus ik weet niet, eens even kijken. We zitten inderdaad op 7,75. Dus we zijn op weg naar de 8 kilometer.
3: En hoe bent u zo bijgekomen om hiermee te gaan meedoen?
4: Ja, dit idee is 6 jaar geleden gekomen. Dus het is de 6e keer dat ik er mee loop. Maar ja, het leek me leuk om een keer een andere uitdaging te hebben. Dus daar ben ik mee begonnen. En sindsdien loop ik elke keer met mijn broer samen. Ja. En dan nu met een collega vriendin ook.
3: Ah, dus je weet ook al wel heel goed wat je te wachten staat.
4: Ja, ik weet wat me te wachten staat. Voor haar is het de eerste keer. Dus kijken hoe goed ze het ervan af gaat brengen.
3: Wat vind je er zo mooi aan?
4: Ja, de uitdaging. En gewoon de omgeving en zo. En het strand toch wel een stukje uitdaging. Ja, het is gewoon een mega mooie wandeling.
3: Heb je nou zelf ook een favoriet stukje?
4: Ja, alles behalve het strand. Dus ja, nee. Verder is alles wel leuk. Zeker het laatste stuk over de duinen en zo. Vind ik altijd wel leuk.
3: Ja, dan komt het einde in zicht. En,
4: dan ben je er bijna.
3: En verwacht je nog wat mensen onderweg die je staan te supporteren?
4: Ja, als het goed is komt mijn vriend sowieso nog. En verder misschien wat mensen bij de finish. Maar even afwachten.
3: Train je er veel voor door de week?
4: Ja, wij
3: door het jaar?
4: Ja hoor, ik loop best wel wat per week qua kilometers. Dus met gewoon korte afstandjes, zeg maar. 3 keer per week of zo. Klein rondje om.
3: Dus. En doe je ook nog aan anderen mee? Aan anderen, of zeg je van, dit is echt hier werk ik een jaar naartoe?
4: Nee hoor, we doen tegenwoordig ook die van Zeeuws-Vlaanderen mee. Dus die pakken we altijd in april.
3: Welke is je favoriet of vind je ze allebei mooi?
4: Ik vind ze allebei mooi. Het is net allebei toch weer wat anders. Dus het heeft allebei wat. Ja.
3: Zet hem op.
4: Ja, dankjewel.
3: Goeie wandeling.
4: Ja, dankjewel.
1: Dat was collega Marieke op de Oosterscheldekering. En daar staat ook collega Roeland. Ik maak me een beetje zorgen om jou, Roeland, want je staat stil. Je moet wandelen.
5: Ja, ik sta even stil om even ook een beetje te genieten van het uitzicht. Ik draai even de camera om voor de mensen die ook meekijken. Ik sta vlakbij Topshuis. Ben dus ongeveer op een kwart. Ongeveer op, daar is het 10 kilometer bord, weet ik nog van gisteren, van de hardloopmarathon. En daar staat ook altijd lekker veel publiek. Dus maak je over mij geen zorgen. Ik haal zo meteen weer een hele hoop in, denk ik.
1: Goed, succes Roeland. En wij horen jou en hoe dat allemaal verder gaat. Reageren mag natuurlijk. Hè. Als je nu luistert en wandelt, stuur dan even een appje naar 0118 45 9. Of als je ergens anders bent. Iemand aan het aanmoedigen bent, bijvoorbeeld.
2: Zeker, dat mag allemaal, Elias. Riet laat van zich horen. Hoe je morgen daar aan de overkant. Piet en José en collega's, zet hem op. Mooi weer, geniet ervan. Wat een toppers zijn jullie. Ik ben nu al super trots op jullie. En als jullie vanmiddag aankomen, zoek dan de ballonnen en de grote bosbloemen voor jullie.
1: Nou, ik denk dat jullie niet de enige zijn met de grote bosbloemen.
2: Nee.
1: In de Langstraat in Zoutelanden.
2: Nee, en ballonnen. Dus nou, dat belooft wat. Lize, wij willen you, Arjen, Tanja en Marjan heel veel succes wensen vandaag. De hele familie staat jullie aan de kant aan te moedigen. Groetjes van Lize dus. En dan zag ik nog een hele grappige foto wel. Erik stuurde die. Ik doe de groeten aan Asterix en Obelix. En heel veel plezier. Groeten van papa. En een foto erbij. Ja, met twee mannen verkleed als Asterix en Obelix. Dus best kans dat je die tegenkomt daar bij de wandelmarathon. Ik weet alleen niet of ze toverdrank uitdelen langs parcours. Dat zou nog wel mooi zijn dan.
1: Nou, sommige mensen zullen dat ongetwijfeld nodig hebben. Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat met die Kani-trail waar we net over hoorden? Dat rennen
2: ja,
1: met een hond.
2: Zeker, zeker.
1: Nou, daar gaan we zo meteen veel meer over horen bij Omroep Zeeland.

0: Waiting for the Star to Fall van Boy Meets Girl. Het is bijna 9:30 en dat betekent dat we nu gaan schakelen met onze collega Katie. Want Katie, jij bent bij de start van de Kani Trail. Dat is dat hardlopen met een hondje. En er zijn heel veel hondjes daar bij jou in de buurt.
1: Er zijn ontzettend veel hondjes hier in de buurt. En zelfs een hele bijzondere. Want Natasja, wat voor hond is dit?
2: Dit is een poelie. En dat valt onder de Hongaarse herdershonden. En ze komen dus uit Hongarije.
1: Ja. Ze hebben een hele bijzondere vacht.
2: Ja, dat zijn de koorden, noemen ze dat. Dus die doe ik dan wel bijhouden met schuren. Ja.
1: Ja, en voor de mensen die misschien zitten te luisteren. Ja, hoe zou je dit omschrijven? Het lijkt een beetje eigenlijk op een soort dreadlocks.
2: Ja, maar in de Hongaarse noemen ze het koorden.
1: Ja. Het ziet er prachtig uit. Jullie gaan straks 16 kilometer lopen. Als het goed is van start. Zometeen hebben jullie er een beetje vertrouwen in.
2: Ja hoor, zeker. Maar douche is een sprinter. Dus die moet ik wel temperen dat ze niet te hard meegaat.
1: Ja, want hoe doe je dat? Want ik zie ook een soort lijn.
2: Ja, daar zit een speciale lijn. Dus het elastiek dat bouwt.
1: Ja.
2: Daar hebben we dus geen last van. En dan, rent ze gewoon vooruit.
1: Dus je wordt eigenlijk een soort voorgetrokken?
2: Nou, zij trekt niet zo hard. Ik denk als je andere honden hebt, zoals een Visla of een... grote honden die trekken harder.
1: Nou, volgens mij gaan ze zo meteen beginnen. Dus ik zou zeggen, ga naar de start. Heel veel succes. Geniet ervan. Ja, de start die gaat gefaseerd hier beginnen. Ik ben ontzettend benieuwd. Je ziet mensen echt helemaal voorgetrokken worden door de honden. Dus het wordt volgens mij een hele leuke eerste editie.
0: En is het dan de bedoeling dat al die mensen zich opstellen in één lijn? En dat iemand roept start? In fases?
1: Ja, ze starten één voor één. Ze starten één voor één, want het is met al die honden. Je wil natuurlijk dat allemaal goed gaat. Dat dat niet te veel op een kluitje gaat. Één voor één gaan ze van start. Nu ook Petra met de hond die voorbij komt gescheurd.
0: Het is wel een heel bijzonder onderdeel van de marathon dit hoor. Dat rennen met honden. Meer aandacht komt daar zeker voor in deze uitzending. Want ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal afloopt, zeg maar. Fiels, sans mieux is dit.

0: Sam Jeu bij Omroep Zeeland. We doen verslag van de wandelmarathon. En dat doen we deze hele zondag. Maar ook doen we verslag van andere onderdelen. Nieuwe onderdelen bijvoorbeeld. Zoals de Canitril. Als je nou een hond hebt, dan kun je volgens mij op zo'n dag als vandaag, Stefan, twee dingen doen. Je kan hem gewoon simpelweg uitlaten op het strand. Of je kan meedoen met dat evenement. Of dat onderdeel van de kustmarathon, toch?
1: Ik heb geen hond, maar ik overweeg het nu wel om er eentje te nemen.
0: Zullen we eens even horen van Katie hoe het daar is op het strand bij Zoutelanden, bij die Canitril?
2: Ja, het gaat hier hartstikke goed. Kijk even op horloge. 5 minuten zijn ze hier nu bezig met starten. Ja, en dat gaat er gefaseerd aan toe. Ze gaan niet allemaal tegelijk de streep over. Nu gaat er toevallig wel een hele bubs. Jullie gaan zo meteen beginnen. Hebben jullie er een beetje zin in?
3: Ja, ik heb er zeker zin in, ja.
2: Uw hond is vrij rustig. Sommige mensen die worden echt voortgetrokken, joh.
3: Deze hond is op leeftijd. Bijna 12 jaar. En deze is de eerste editie, dus vond ik wel erg leuk om mee te doen.
2: Het is 16 kilometer. Gaat dat dan goed?
3: Ja, hij heeft ervaring.
2: Jullie doen dit vaker?
3: Ja, heel vaak een wedstrijdje lopen. Dat is erg leuk en mooi weer nu. En top, ja.
2: Ja, nou, één hond die misschien iets meer energie heeft, dat is deze hond. Meneer, ik hoor uw hond de hele tijd blaffen. Ik word ook helemaal besprongen. Heeft u er een beetje zin in?
4: Ja, wij allebei wel.
2: Want hoe gaat het eraan toe met zo'n hond die ontzettend veel energie heeft? Is het dan dat u echt getrokken wordt? Of hoe gaat dat?
4: Het mooie van Koos is, ze wil niet ingehaald worden. Dus ze wil alleen maar inhalen. Dus zolang er toch iemand voorloopt, is prima. Maar als gauw niks meer voor me hebt, dan wil ze alleen maar naar achteren. Dus ik hoop wel dat de mensen voor me blijven lopen.
2: Dan is het voor u makkelijker.
4: Ja, dat klopt.
2: Nou, succes tijdens deze run.
4: Dank je wel.
2: Ja, het gaat hier helemaal los. Je hoort heel veel blaffende honden. Het is ontzettend leuk om dit zo te zien. Mensen hebben er zin in. Dus mocht je denken, ik heb geen zin om een standaard rondje te doen. Ja, misschien kan je nog aansluiten.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad, Katie. Maar die deelnemers zelf, dan de mensen bedoel ik, die moeten dus ook sportief zijn.
2: Ja, je moet wel een beetje sportief zijn inderdaad. Want 16 kilometer is echt niet niks. Ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen, ja, die hele kustmarathon, dat is het toch niet helemaal voor mij. Dan doe ik dit. Dan is het en een kortere afstand. En je hebt gewoon een gezelligheid, een compagnon bij een maatje.
0: We horen vast van jou nog hoe deze deelnemers, de honden en de mensen, dit hebben beleefd. Stefan, ja, veel reacties komen er binnen via 011845x9. Zijn er eigenlijk al mensen die iemand van de Canitril aanmoedigen?
1: Zeker. Een appje van André en Alet 10 pond. Canitril, kleinzoon Tijn Straatmans die meedoet samen met Daisy. Succes jullie beiden. Heb je eigenlijk een hond, Elias?
0: Ik heb geen hond. Ik heb twee katten. Maar ik heb wel jarenlang honden gehad.
1: Zou dat voor jou zijn?
0: Ik weet wel hoe dat is. Ja, dat ligt een beetje aan wat voor hond het is. Hè? Ik bedoel, als die inderdaad van veel wandelen en lopen houdt en niet heel erg op leeftijd is en geen gebreken heeft, dan kan dat wel, denk ik.
1: Meestal lijken ze op het baasje, toch?
0: Ja, hè?
1: Ik weet niet hoe dat in jouw geval is.
0: Wat voor een hond stel je bij mij voor, Stefan?
1: Een rustige hond die gewoon lekker de hele dag in zijn mand ligt.
0: Ja, dus nee, die doet dus niet mee met elkaar, die trillen dan.
1: Misschien komt er ooit nog een categorie voor met je katten. In ieder geval, weer even terug naar de appjes. Want het is fantastisch om te zien hoeveel er gereageerd wordt. Loes, goedemorgen. Wij willen onze kleinzoon Jaden van der Molen, die 12 jaar is en voor de eerste keer meedoet aan de kustmarathon, samen met zijn moeder Ingeborg, heel veel succes wensen. Wij zijn trots op jullie.
5: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste.

0: Van Emilia, Omroep Zeeland. De hele dag doen we verslag van de wandelmarathon via de radio, de televisie en ook online. Online hebben wij een live blog waarbij je even kunt teruglezen wat er tot nu toe allemaal is gebeurd. Omroepzeeland.nl. Bijvoorbeeld hadden we het net over die Kani-trail. Tirza en haar hond Mint, die staan op de foto. Maar je kunt ook helemaal naar beneden scrollen en dan zie je ook de start van de wandelmarathon om 7 uur. Sophie, jij was een van de mensen die gestart is om 7 uur vanochtend. En volgens mij zit de moed er nog goed in, hè, bij jou?
1: Ja, absoluut. Ik heb wel al een laagje uitgepeld, zoals je kan zien. Ik loop nu in mijn t-shirt, want het wordt al behoorlijk warm. Ik ben vanochtend in de dauw begonnen, dus dan was het nog een beetje koud. Dat is nu absoluut niet meer het geval. En ik zie om me heen dat ook veel mensen hun shirt hebben uitgetrokken. Hun shirt niet, maar hun jas wel hebben uitgetrokken. Dus ik merk dat iedereen het wel een beetje warm begint te krijgen. Hey, en Roy is een vriendin van mij, die loopt ook vandaag mee. Jij hebt hem al een keer eerder, we hebben hem samen al een keer eerder gelopen. Wat vind je nou anders ten opzichte van de vorige keer?
2: Nou, vooral het weer. Het was een zeer natte editie de vorige keer. Dus we hebben nu een heerlijk zonnetje, dus dat is genieten.
1: En je bent natuurlijk voorbereid nu, omdat je nu weet wat je kan verwachten. Wat heb je nou aan extra voorbereiding gedaan ten opzichte van de vorige keer?
2: Nou, ik denk dat we iets beter getraind hebben. De vorige keer hebben we zomaar eens een keer gewandeld. En nu hebben we toch wel een serieuze training gehad. Dus wat dat betreft zijn we beter voorbereid.
1: Vorige keer dachten we er ook iets te makkelijk over, hè?
2: Ja, dat klopt. Het was een lang stuk. Een lang, nat stuk.
1: Dat is het nog steeds. Maar ik heb wel het gevoel dat we er iets beter bij lopen dan de vorige keer. Heeft dat natuurlijk ook wel te maken dat het gewoon een mooi zonnetje is. Wij lopen nu richting het laatste stuk van de kering. En wij zien Vrouwenpolder al in de verte. En daar staat ook aanhang van ons om ons te voorzien van wat lekkers te drinken en iets te eten. Dus wij zijn tot nu toe gewoon nog steeds vrolijk gestemd.
0: Dat is helemaal goed om te horen. Dankjewel, Sophie. En er kwam nog een kreet achteraan. Heel goed. We horen hoe het met Sophie gaat de komende periode, de komende uren hierbij.

0: Golden Years bij Omroep Zeeland. Collega Marieke Kerklaan staat vlak bij het Topshuis waar wat lekkers te halen is.
1: Ja, zeker, want dat hoort er ook bij, Elias. Kijk eens eventjes, ik zal ze eventjes beschrijven wat ik hier zie. Twee kisten en één dienblad vol met peperkoek. En daarnaast dus heel veel bekertjes met water. José, jij bent hier een van de vrijwilligers?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Vlissingen.
1: En vertel eens, sinds wanneer ben je hier al mee bezig?
2: Ik ben opgehaald door een vriendin, want ik rij niet meer in de donker, zeg maar. Dus toen waren wij hier om 7:45. Dan hebben we al die dozen, 10 dozen met ontbijtkoek naar hier gesjouwd, dingen opgezet. En dan gaat om 8:00 die balk open, hoe noem je dat? Zeg maar. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Dus ik ben er van 8:00 al bezig, zeg maar.
1: Kun je een schatting maken van hoeveel peperkoek je hebt uitgedeeld?
2: Nee. Oh, misschien weet Jan dat misschien nog, Maya. Nee, dat zou ik niet durven zeggen, Marieke. Nee.
1: Honderden, denk ik.
2: Oh, heel veel. En er zijn ook mensen, kijk, die staan daar. Dat is ook een vrijwilliger. Maar mensen pakken ook zelf. En dat is natuurlijk ook fijn. Want er zijn er altijd, die hebben haast, hè. Met wandelen ook, hè, zeg maar.
1: Sommigen nemen even de tijd, hè. Dat zie ik ook als ik er omheen kijk. Ja. Die komen even op adem. Die drinken wat op de gemak. En anderen, die zetten meteen een sprintje in.
2: Ja, zijn een soort snelwandelaars, denk ik. En die willen echt per se op een bepaalde tijd binnen zijn, denk ik. Hè. Dat kan ook, hè. Maar ik heb hem ook vaak gelopen. Maar gewoon voor het plezier, vind ik zelf. En het is een hele mooie tocht natuurlijk, hè. En super weer!
1: Nou, dat wou ik zeggen. Hey, en jij bent dus vrijwilliger. Hoe lang ben je, doe je dat al?
2: Dit is denk ik de derde keer dat ik dit doe, zeg maar. Maar vroeger kon ik wandelen, maar dat gaat niet meer. Dus dan doe ik het op deze manier, hè. En daar ben je er ook een beetje bij, hè.
1: Ja, ik wou zeggen, hoe is dat om hier vrijwilliger te zijn en al die mensen hier voorbij te zien?
2: Gezellig! Dat is echt leuk. En kijk, ik ben allemaal bezig, maar er zijn ook bekenden die meelopen. En dan krijg je weer een knuffel en zo, weet je wel. Dus dat is superleuk, ja. Ik geniet echt. Ja, heel leuk.
1: En wat voor soort reacties krijg je allemaal van mensen die hier wat komen halen?
2: Dank je wel. En super bedankt. En ik roep dat tegen iedereen succes, weet je niet. Want ja, als je het zelf gelopen hebt, dan weet je ook dat het zwaar kan zijn natuurlijk. Hè. Nee, zijn heel dankbaar de mensen. Is echt heel leuk, ja.
1: Zet hem op, nog een paar uur te gaan, denk ik. Hè. Blijf je tot de laatste wandelaar?
2: Hier zeker. En dan gaan we door naar de medailles. In Zoutelanden.
1: Die ga je dan uitreiken? Of?
2: Ja, en uitpakken. Want er zijn dus 5000 medailles. En die hangen we dan allemaal op, op rekken, zeg maar. En dan komen ze natuurlijk binnen. En eerst druppelt dat binnen, dat is hier ook zo. Maar dan komt er ineens een hele stoet. Dus ja, dan moet je echt gewoon doorwerken, zeg maar. Om iedereen een medaille te geven. Maar ja, dat is ook leuk.
1: Dus van de peperkoeken naar de medailles.
2: Ja, zoiets. Ja, maar goed.
1: Ja. En ze kunnen hier natuurlijk niet zonder vrijwilligers, hè, Elias. Het draait hier grotendeels bij die kustmarathon en de wandelmarathon vandaag op die vrijwilligers.
0: Marieke, inderdaad, vanaf Neeltje Jansen. Volgens mij, Stefan, hadden ze daar niet Omroep Zeeland op de achtergrond aan staan.
3: Nee, het klonk wel heel gezellig.
0: Het was hele gezellige muziek, inderdaad. Ja.

0: Ja, zo heet hij, Ed Sheeran bij Omroep Zeeland. Het loopt alweer tegen 10. We zijn al sinds vanochtend 7 uur bezig, hè, Stefan, met deze uitzending. Vanaf het moment dat de wandelmarathon is gestart in Burghaamsteden. En wij volgen de wandelaars op de voet. En we zijn niet de enige, ook veel kijkers en luisteraars die doen dat. En die sturen dan ook tussendoor nog even een berichtje naar ons.
1: Ja, en dat is hartstikke leuk om te zien. Bert Lijnsen appt, onze zoon Edwin loopt voor de eerste keer samen met onze kleindochter Jennifer en haar speciaal uit Londen overgekomen vriendin Georgia deze kustmarathon. Dat is toch ook wel weer bijzonder. Wij wensen hen en alle lopers succes op deze mooie dag. Toi, toi. We hadden wel een soort wereldkaart hier neer kunnen leggen en alle plekken aan kunnen stippen waar wij appjes vandaan krijgen, of waar de lopers vandaan komen.
0: Wat hadden we dus? We hadden Turkije, we hebben nu Londen, we hebben Bonaire gehoord,
1: Zweden. Nou, en dan nog wel een hoop provincies.
0: Ja, als je luistert of kijkt vanuit een andere plek in de wereld, dan horen we graag van je.
1: Ja, en blijf ook gewoon vooral appen als je iemand wil aanmoedigen. Ilse van Loremijn, kom op, Bouw, Nicole, Jikke en Mirjam. Heel veel succes, jullie kunnen het. Groetjes van Levina, Krijn, René, Vivian, opa en oma en natuurlijk Lady. Nou, Ridderbos, zij zit gewoon lekker thuis voor de buis met een bakje koffie. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt gewoon lekker deze uitzending volgen en heel veel van die kustmarathon meekrijgen. Eindelijk de grote dag, zegt Quinn. Vier op kanjer Opie Johan. En een dikke zoen erachteraan. Sylvie van den Hogehof. Carla Teunis met nichtje Nicole lopen voor Adrie Matthijs. Ja, dat is wel verdrietig. Vlak nadat hij de kustmarathon liep, is hij overleden. Dus vorig jaar dan, denk ik. Ja, dat is ook alweer een bijzonder verhaal.
0: Nou, vreugde en verdriet ligt dicht bij elkaar op zo'n dag als vandaag.
1: Het komt allemaal samen, ja. En dat maakt het evenement natuurlijk ook wel mooi en bijzonder. Co, zet hem op, Club van Welen en zeker Sen. Rudy laat nog weten, onze schatjes gaan als een speer. Succes Marcella, Daan, Kira en Bart. En hij stuurt ook een foto bij. En dat mag natuurlijk ook als je ons appt via 0118-499-999. Mag je daar ook een foto bij sturen.
0: En terwijl je aan het praten bent, stromen er weer tientallen appjes binnen. Dus het gaat als een trein dit, hoor.
1: Het gaat als een speer.
0: En dat betekent ook dat we misschien nu niet alles kunnen voorlezen, dat het wat later komt in de uitzending.
1: Ja, we zien alles. Weet dat. En dat is ook hartstikke leuk om te zien. En we proberen wel alles gewoon mee te nemen, Elias.
0: Blijf ons appen. 0118-45x9.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het

0: Toledo.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg...
0: Doei doei.
1: Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
7: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
10: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
11: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
12: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
10: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Stefan Daan.
15: Ja, goedemorgen. Het is de laatste dag van het marathonweekend. Maar wat voor een dag. Vandaag de beurt aan de wandelaars. Die lopen van Burghaamsteden naar Zoutelanden. En ook nieuwe onderdelen, de Kani Trail met honden en de Beach Challenge. Wij volgen het allemaal op de voet, deze hele dag, via radio, tv en online. Op omroepzeeland.nl en in onze app vind je een live blog. En iemand aanmoedigen, dat kan ook, Elias.
16: Ja, absoluut. En jij hebt het over de Kani Trail met honden. Het is natuurlijk ook dierendag vandaag.
15: Ook nog helemaal niet bij stilgestaan.
16: Ja, ik kreeg net een appje van iemand die vraagt van goh, is die hondentrail alleen dit jaar omdat het vandaag dus dierendag is, of blijft dit een vast onderdeel? Dan gaan we misschien nog even achteraan om dat uit te vissen, zeg maar.
15: Het hangt er misschien een beetje vanaf hoe dat vandaag uitpakt. Maar het zag in ieder geval wel leuk uit.
16: Ja, inderdaad. Nou, Kees en Nel die hebben geappt. Succes en veel wandelplezier. Wanda Katsman van Kees en Nel, een berichtje dus. En onze zoon Sander zou vandaag voor het eerst meedoen aan de wandelmarathon. Krijg ik net een berichtje binnen. Maar omdat hij afgelopen zomer een ernstig fietsongeluk heeft gehad, kan hij hem niet meer lopen. Zijn neef Onno is speciaal uit Duitsland gekomen om hem nu voor Sander te lopen. Een emotionele dag voor ons allemaal. Zet hem op, Onno en Bas.
15: Leuk dat je erbij bent bij Omroep Zeeland. Wij volgen dus deze hele dag de marathon, de wandelmarathon, maar ook allerlei andere onderdelen. En appen mag dus naar 0118 499 999.

0: Hoi jong bij Om op Zeeland, come back and stay. Nou, wij gaan eens terug naar Marieke. Marieke, waar ben jij nu?
1: Ja, ik ben nog steeds bij de peperkoek en het drinken. Maar de rij dunt hier echt wel flink uit. Er zijn echt de laatste groepen met wandelaars die niet binnenkomen. En hier ook Edwin en Irma uit Capelle.
2: Klopt, helemaal.
1: Ja, u loopt een beetje achteraan, hè?
2: Ja, klopt. Ik begeleid mijn vrouw nu.
1: En hoe gaat het?
2: Het gaat uitstekend. Helemaal geweldig ook. Helemaal geweldig. Helemaal geen probleem.
1: Hoe vindt u het, mevrouw?
3: Het is een hele ervaring, dus ik ben blij dat ik hem mee mag maken. Ja.
1: Is het voor u de eerste?
3: Klopt, ja.
1: En hoe heeft u zich erop voorbereid?
3: En niet zoals ik zou willen. Nee. Ik heb een paar maanden geleden gekregen dat ik ziek ben. Dus ik had niet verwacht dat ik hem zou lopen. Dus.
1: Ik zie dat het u emotioneert.
3: Ja. Ja.
1: Dat mag ook. Nou, toch bijzonder dat u hier bent.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja.
2: Ik heb gezegd, begeleid je van begin tot eind. Want ik loop er nu voor de zesde keer. Dus ja, voor mij is ik weet wat er komt altijd nu. En ja? Ik weet hoe ver het is. Ja. En als je de eerste keer loopt, dan weet je echt niet hoe ver of waar of wat. Dat is altijd lastig.
1: Ja.
2: Dus, maar ik heb gezegd, ik begeleid je tot aan de finish.
1: Mooi, mooi.
3: Ik ga mijn best doen. Ja, ja. Jazeker. Ja. Ja.
1: En ik wens u heel veel sterkte.
3: Ja, dank u wel.
1: En überhaupt dat u hier nu al bent gekomen en dan op zo'n prachtige dag.
3: Ik zie hoe ver ik kom. Dus iedere stap is meegenomen.
1: Ja. Zet hem op.
3: Ga ik zeker doen.
1: Dank u wel.
2: Goed.
1: Nou,
2: bedankt.
1: Zo hoor je het, Stefan. Iedereen die hier loopt heeft een bijzonder verhaal. En als ik nu zo naar Irma kijk, ja, je ziet ook al wel dat ze al best wel moeilijk loopt. En je ziet ook echt de tranen in haar ogen. Het is voor iedereen een overwinning hier. En ik vind het bewonderenswaardig dat ze zo hier lopen. En zich ook niet laten opjagen door de bezemwagen. Want die rijdt dus achter hun met van die knipperlichten. Ik zou er een beetje zenuwachtig van worden. Maar zij genieten van elk moment. Samen, dat zie je wel. Dus dat zijn ook de mooie verhalen die je hier treft.
0: Absoluut, Marieke. Respect dat ze dat toch maar doen. Dankjewel voor dit moment. Van Marieke gaan we door naar Katie. Want Katie is bij die Kani-trail. Een nieuw onderdeel tijdens het kustmarathonweekend. Lopen met je hond. Katie, hoe is het daar dan?
4: Nou, er is nog een nieuw onderdeel en dat is namelijk de Peach Challenge. Die zit iets verderop, zo'n 300 meter. En mensen kunnen dat misschien kennen van een Hyrox. Het is een beetje hetzelfde, maar dat is dan op het strand. En er worden allerlei verschillende onderdelen gedaan. Momenteel zijn ze aan het tweede onderdeel begonnen. Ze moeten elke keer ook nog een stuk hardlopen. En ik heb hier twee dames die gespannen afwachten of hun moeder en tante hier bezig zijn. Gaat het een beetje goed?
5: Ja.
4: Hebben jullie ze al gezien?
5: Ja, toen ze begonnen hadden we ze zien rennen, ja.
4: Ja.
5: Kijk.
4: En is dat dan spannend? Het is de eerste keer dat ze dit doen. Dus ze hadden ook nog geen vergelijkingsmateriaal.
5: Ja, ik vond het wel spannend om een beetje te doen, ja.
4: Waren jullie tante en je moeder ook een beetje gespannen?
5: Ja, ze waren wel een beetje gespannen. Maar ze doen ook ergens anders sport. En doen ze ook een beetje zoals dit. Dus ik denk dat ze waren er wel klaar voor.
4: Zien jullie ze momenteel? Zijn ze al aan het rennen? Komen ze eraan? Nou, dan moeten jullie gewoon weer lekker gaan juichen. Want dit is natuurlijk een bijzonder moment. De eerste keer tijdens het kustmarathonweekend dat er een beach challenge wordt gedaan. Het is echt ontzettend zwaar. Van zand scheppen en omgooien naar met loodzware dingen over het strand rennen. Dat wel allemaal in een duo, dus je hebt een maatje. Maar ja, het is niet zomaar iedereen weggelegd.
0: Kijk eens aan, ja, net als bij die Kani-trail, nu bij die Beach Challenge. Die kustmarathon is nu veel meer dan alleen een wandelmarathon op zondag. Wat wel blijft, Elias, is die aanmoedigingen volgens mij. Hè?
6: Ja, absoluut. Walter stuurt een appje via 011845x9. De vrienden van de Walking Football Club Old Stars Zwin United. Dat is een hele mond vol. Gevestigd in Oostburg. Die wensen Bram Moerman uit Oostburg heel veel plezier en succes. Wij willen onze schoonzoon Stefan en zijn vrienden uit Krabbendijken veel succes wensen. En in het bijzonder Sen van 11 jaar, die dit jaar voor het eerst meedoet, van André en Mariette Schriek. Franka, die heeft een appje gestuurd. Ik wil alle wandelaars heel veel succes wensen. Zet hem op van Louis en Franka uit Best, komt dat appje. En vanuit Etteleur wensen wij Anthony uit Nieuw- en Sint-Joostland een goede wandeltocht. En dat berichtje komt van Wim en Marika.
0: Oké, nou veel deelnemers volgens mij uit Brabant ook. En ook veel support uit Brabant. Laat vooral van je horen via ons reactienummer 0118-499-999.

0: Master KG met Jeruzalemme. Ja, bij Omroep Zeeland volgen we natuurlijk die wandelmarathon op de voet. En wij volgen ook collega Roeland, die vandaag gewoon meedoet als wandelaar.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen zeg. Hoe gaat het? Waar ben je nu?
1: Ja, ik ben op het tweede deel van de kering. Ik zit volgens mij rond een kilometertje of 14 hoor. Ik ben al ruimschoots het topshuis gepasseerd. Wel grappig trouwens, de kering bestaat vandaag 40 jaar precies. Hè? 4 oktober 1986 werd hij geopend. En ja, dus stonden vandaag, staan vandaag nog steeds, want ook voor, er zijn nog heel veel wandelaars die daar ook nog langs moeten. Daar staan allemaal medewerkers van Rijkswaterstaat. En die delen allemaal lekkere dingen uit voor de mensen die langs het topshuis komen. Gewoon omdat het een verjaardagsfeestje is voor deze kering. En ja, hoe mooi is het dan dat je uitgerekend op die dag de wandelmarathon hier hebt.
0: Nou, gefeliciteerd met die kering. Je valt met je neus in de boter daar. Ja, belangrijker nog, hoe voel jij je nu?
1: Ja, nog steeds wel prima hoor. Ik heb het idee dat het tempo van het begin van de tocht nog steeds hetzelfde is als dit moment. Ik begin natuurlijk wel een beetje mijn voeten te voelen. Dat is helemaal niet erg. Ik denk dat heel veel mensen dat nu al hebben. Maar ik zie ook nog steeds allemaal lachende gezichten om mij heen. Dus, en er wordt nog vrolijk gepraat. Ik zie een buurman een duim opsteken. Dat klopt dus. Er wordt nog volop gepraat. Ik denk dat het straks pas rond de 20ste kilometer, als we echt het strand opgaan, dan wordt het misschien langzamer wat stiller. Maar nu zit er moet er nog heel goed in.
0: Nou, je voeten begin je dus te voelen. Ik vraag me nog wel even af, Roeland, heb je nou ook echt een speciale uitrusting? Of loop je daar gewoon op je sneakers?
1: Nee, ik heb wel speciale wandelschoenen hoor. Ook een speciale wandelsokken. Ja, die heb ik eigenlijk al heel lang. In vakanties doe ik ook lange wandelingen. Dus dat had ik allemaal al gewoon liggen. Ik heb er natuurlijk nog wel extra op getraind. Hier zo in Zeeland. Ook vooral op het strand mee getraind. Maar het is niet dat ik extra dingen heb aangeschaft. En ik heb een klein rugzakje om waar ik wat water heb en wat te eten. En je krijgt volgens mij voldoende onderweg ook nog.
0: Volgens mij ook wel. Nou, goed om even van je te horen. Jij houdt ons de hele dag op de hoogte. Succes en veel plezier natuurlijk ook. Ja, Elias.
2: Nou, heb je nog praatjes in die Roeland?
0: Hij heeft altijd al praatjes, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat straks over een uurtje of twee is. Dat volgen wij allemaal.
2: Isaac heeft geappt. Zet hem op, lieve Rose. Je kunt het. En Willy, die vraagt aan jou en mij. Zouden jullie AUB onze zoon René en schoondochter Karin veel succes toewensen?
0: Veel succes.
2: Van pa en ma Pauwe uit Capelle, dank jullie wel, een bericht van Willy. Jeanette, mijn kanjer Dave uit Roermond, die doet vandaag de wandelmarathon, zet hem op. En ook zijn broer Co uit Limburg loopt mee en zijn oude buurvrouw van onze zoon Yen Yin Ho uit Kortgenen wandelt mee. Allemaal veel succes. En papa en Laila, ga zo door, appt Jesper aan ons en Fenna. Succes mama, Titi, Kaylee en Fenneke, we zitten aan een lekker stukje taart. We bewaren wel een stukje. Groetjes, Fenna, Emily en oma. Moet ik even wel zeggen, ik zou eigenlijk ook aan een stukje taart kunnen zitten, want mijn schoonmoeder is vandaag jarig.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, ik ben even terug aan het denken, dat zei je vorig jaar ook, maar dat kan natuurlijk op, want toen zaten wij hier ook.
2: Ja, en ik ga het volgend jaar weer zeggen waarschijnlijk.
0: Ja, ik weet niet hoe het dan valt natuurlijk. Dus je hebt straks nog een verjaardag, Elias.
2: Ik heb me vooralsnog afgemeld, maar je weet me nog.
0: Je wordt een beetje verkouden nu. Ja. Laat vooral van je horen, dus via dat appnummer, dat vinden wij hartstikke leuk.

0: Coldplay met het prachtige All My Love bij Omroep Zeeland. Voor het eerst in de geschiedenis van de Kustmarathon Zeeland staat de Beach Challenge op het programma. Deelnemers starten in de Langstraat en trekken daarna in duo's het strand en de duinen in. Ja, en daar wacht dan een combinatie van hardlopen en zware krachtoefeningen in het zand. Verslaggever Katie van Essen is erbij. Katie, hoe zwaar is dat?
1: Ja, dat is echt loodzwaar. Je moet voorstellen, 8 verschillende onderdelen die echt variëren van zand scheppen, omgooien en dat een paar keer doen. Tot lunges met zware zakken op je nek in het meulenzand. En dan daartussendoor elke keer 800 meter hardlopen. Nou, dat is niet mals. En daar moet dus hard voor gewerkt worden. En dat gebeurt dus ook door de mensen die hier bezig zijn. Die hebben oranje vestjes aan. Ik ga gewoon kijken of ik er eentje kan strikken. Want ja, zij zorgen dat alles hier een beetje in goede banen verloopt. Want er worden hier de hele tijd kuilen gegraven. En die moeten jullie dichtgooien. Lukt dat een beetje?
2: Ja, zeker.
1: Het is voor jullie ook bijna een hele workout.
2: Nou, eigenlijk wel, ja.
1: Het is de eerste keer dat dit gedaan wordt. Hoe bevalt het tot nu toe voor u?
2: Nou, ik vind het heel leuk om te doen, ja.
1: Ja? Is het voor jullie ook een beetje een challenge?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, ik vind het heel leuk om te doen, om mee te helpen.
1: Je ziet mensen ook wel echt zwaar hebben, ja, want het is niet niks met dit zand.
2: Nee, het is heel zwaar. Daar is ook alleen maar mulzand. Dus het is heel zwaar.
1: Is dit een goede toevoeging zo aan het Kustmarathon weekend?
2: Vind ik wel, ja. Het is echt leuk om te doen.
1: Nou, het is, ik zal u niet langer storen, want volgens mij komt de volgende bubs eraan. Want ze vertrekken dus allemaal in teams. Dan gaan ze uiteindelijk hier finishen op de Langstraat. Nadat ze zoveel zwaar werk hebben verricht. Ja, ik weet niet of ik het erna zou kunnen doen.
0: Nee, nou, ik twijfel er ook aan. Bij mezelf dan. Ik denk dat jij dat wel kan hoor, Katie. Hou dat voor ons op de hoogte daar bij die Beach Challenge. Daar bij de Kustmarathon. Want ja, dat Kustmarathon weekend is nu veel meer op zondag dan alleen maar die wandelmarathon. Of niet, Elias?
3: Absoluut. En er komen heel veel appjes binnen. 0184 5x9. We kunnen ze bijna niet bijhouden, maar we lezen alles en we proberen ook alles even mee te nemen in deze uitzending. Zo heeft Leni geappt. Al mijn kleinkinderen, Stefan, Meike, Rosanne, jullie zijn nu ook weer heel sportief bezig bij de marathon aan de Zeeuwse kust in dat prachtige Zeeland. Oma Leni is super trots op jullie. Nou, dat denk ik wel heel belangrijk. Een mooi steuntje in de rug. Shamila, goedemorgen luisteraars van Omroep Zeeland. Schakel allemaal even jullie radio een tikje luider.
0: Was altijd een goed idee.
3: Ja, want ik heb een belangrijke mededeling. Ik wil namelijk Sandra en Darshana gigantisch veel succes wensen vandaag. Zet hem op, kanjers. Jullie kunnen dit. Groetjes en heel veel liefs van Shamila. Els Peters, goedemorgen. Roze Marie, succes gewenst. Els en Eddy, geniet. Zet hem op. En weer een dag met een gouden randje. En Anja heeft een appje gestuurd. Willen jullie Paul de Graaf even sterkte toewensen tijdens de wandelmarathon? Ondanks dat hij in een akelig ziekteproces zit en dit avontuur toch weer aangaat samen met zijn zoon. Lieve groet van Anja en hij gaat hem zeker uitlopen.

0: Eurythmics met There Must Be An Angel. Ja, voor het eerst dus tijdens dat kustmarathon weekend de Beach Challenge. Ja, dat is best wel zwaar. Hardlopen en zware krachtoefeningen. En dat allemaal in het zand. Katie, hoe gaat het daar met die deelnemers?
1: Ja, het gaat goed. Ik moet zeggen, de hoofden worden steeds roder. Het is namelijk best wel intensief. Maar je hebt natuurlijk ook wel goede support. Want er staat echt een hele rij aan mensen. Er komen steeds meer mensen bij. En ik dacht, ik ga gewoon even vragen hoe het hier eraan toe gaat. Mag ik aan u vragen voor wie u hier staat te supporten?
2: Voor een aantal mensen die ik ken. Ja, ja.
1: U bent lekker aan het kloppen.
2: Ja, ik vind het leuk. Ik heb gisteren zelf de kustmarathon gelopen en was loeizwaar.
1: Jeetje, staat u hier dan nu met hele zware benen?
2: Beetje wel, ja.
1: Maar dan toch gewoon komen aanmoedigen?
2: Ja, op tijd, 10 uur stond ik er om ze aan te moedigen, ja.
1: Is dat ook een beetje omdat u weet hoe belangrijk dat is?
2: Ja, dat is heel belangrijk, ja. Dat heb je nodig, anders haal je het niet.
1: Heeft u dat ook echt nodig gehad tijdens de kustmarathon?
2: Ja, heb ik nodig gehad, maar om duur wilde ik niemand meer zien, want ik was helemaal kapot.
1: Dat kan ik me voorstellen.
2: Dus ik was helemaal blij.
1: Bent u tevreden ook over uw eigen prestatie?
2: Ja, onder deze omstandigheden wel. Het was een beetje te warm. Ik had liever iets meer wind gehad, iets kouder. Ja.
1: Nou, ze hebben hier volgens mij wel perfecte omstandigheden voor die Pinesty Beach Challenge.
2: Ja, zeker. Gisteren lag het strand er ook keurig bij, hoor. Echt goede omstandigheden voor een mooie tijd. Maar mij lukt het gewoon niet. Ik had het echt te warm. Ja.
1: En dan nu hier vandaag, weet dat aanmoedigen, helemaal aan de andere kant. Denkt u misschien ook niet van, goh, dat wil ik volgend jaar ook wel doen?
2: Ik weet het nog niet.
1: Nou, ik hoor een twijfel.
2: Ja, ik weet ook niet of ik de kustmarathon volgend jaar ga doen. Want ik heb echt voor het eerst afgezien in een marathon. Had ik het nooit eerder gehad.
1: Misschien is dit dan een mooi tussenmaatje.
2: Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik moet even opletten, want ze komen weer.
1: Nou, succes.
2: Aanmoedigen.
1: Succes met aanmoedigen. Nou, het is hier een en al gezelligheid. Goed aangemoedigd. Ik zag inderdaad al meerdere shirtjes van mensen die de kustmarathon hebben gelopen. Dus ja, het is gewoon één groot feest hier dit weekend. En iedereen support elkaar.
0: Nou, knap hoor. Volop support dus daar op het strand. En volgens mij ook volop support op afstand, Elias.
3: Ja, in de app van Omroep Zeeland. Ik zat net te denken, als ik voor elk appje een kwartje zou krijgen, dan zou ik nu rijk zijn.
0: Dat zou je wel willen.
3: Misschien moeten we daar nog eens even over gaan onderhandelen. Ja, veel succes aan alle lopers. Krijgen wij een appje vanuit de bevalkamer in Goes in het ziekenhuis van DAF en PAT. Zullen we even zwaaien? Nee, dat kunnen we helaas niet doen, want we zitten te kijken naar...
0: Nou, we zwaaien wel, maar dat zien ze niet.
3: Wij zwaaien in ieder geval naar DAF en PAT. Dat mag je van ons aannemen. Isa, die heeft een appje gestuurd. Mama Evie, Quinn en opa en ome Ruud, jullie kunnen het. En Xandra, ik wil vandaag Peter de Zwarte en Fenneke succes wensen. Tibalt, Jeffrey, Ruud en Joyce en Petra, ik wens jullie heel veel succes met de marathon. Wat een prachtig weer hebben jullie uitgekozen. Zet hem op. En ook nog een appje van Livia en Feline van Iwaarden. Heel veel succes, lieve mama, met het lopen van de kustmarathon. Dit is alweer de tweede keer dat je meedoet. We zijn super trots op je.
0: Nou, ik wens natuurlijk ook iedereen heel veel succes en leuk dat je erbij bent hier bij Omroep Zeeland. Wij doen de hele dag verslag van die kustmarathon zondag, hè?

0: Blauwe lucht, stralende zon. Wat een heerlijke dag voor de wandelmarathon. En alle andere onderdelen vandaag tijdens dat kustmarathonweekend. Dit was Mel Smit en Niall Horan met Drive Safe. Elias, hoe gaat het ermee?
1: Ja, we zitten naar die Beach Challenge te kijken. Naar de beelden daarvan bij Zouterlanden. Ja, sommige mensen hebben toch wel de blik van... ik heb spijt.
0: Ja, nou, spijt heb je morgen maar, zou ik zeggen.
1: Ja, precies. Gewoon doorgaan.
0: Nee. Ontzettend knap. Ik heb natuurlijk heel veel waardering voor de wandelaars. Maar die Beach Challenge, dat is, is ook geen kattenpis.
1: Hardlopen met allemaal obstakels en dergelijke. Het lijkt op High Rocks, maar dan mag het niet heten. Dus vandaar Beach Challenge. En het is ook best wel warm, dus het is wel een uitdaging.
0: Ja, Elias, jij zit weer achter jouw schermpje als een soort callcenter medewerker.
1: Precies.
0: Wederom.
1: Ja,
0: staat je goed?
1: Dankjewel. Ineke heeft een appje gestuurd. Goedemorgen alle deelnemers en alle mensen van dit prachtige evenement vandaag weer mogelijk te maken. Ik wil de hartelijke groeten doen aan, en dan moet ik even heel hard roepen. Opa Frans en tante Marloes uit Middelburg, onze kleindochters, zijn super trots op ze en wij ook. Want het staat in kapitalen namelijk.
0: Sorry, wat zei ik? Verstond je niet goed.
1: Ilse heeft geappt. Lieve loopmaatjes van Napoleon, zet hem op. Jullie kunnen dit. Goedemorgen. Ik wil succes wensen. Jane, Natasha, Tamara, Senna. Jullie kunnen het. Zet hem op. Aldus Nikki. En nog één appje vanuit Wagenburg. Dat ligt in Wagenberg. Dat ligt in Brabant. Achter de televisie volgen wij de kustmarathon. Helaas kunnen we er door de leeftijd niet meer live bij zijn. Veel succes aan alle wandelaars. Een berichtje van Toos en Monique.
0: Kijk, en dankzij Omroep Zeeland ben je er toch een beetje bij. Want wij volgen die kustmarathon ook vandaag de hele dag voor jou. En af en toe hebben wij natuurlijk ook fijne muziek. Zoals deze van ABBA, The Name of the Game.

0: de name of the game bij Omroep Zeeland. Vandaag doen wij de hele dag verslag van de wandelmarathon. Onder andere van de hele zondag, het kustmarathon zondag. Een van de deelnemers is collega Sophie. 7 uur vertrokken natuurlijk, dus bijna 4 uur onderweg. Hoe gaat het, Sophie?
1: Nou Stefan, ik moet zeggen dat het eigenlijk nog steeds wel goed gaat. Maar zoals we hier in Zeeland zeggen, heb ik wel een beetje last van PHPD. Oftewel, pintje hier, pintje daar. Maar daar kan ik mee leven. Het gaat tot nu toe goed. En Daisy is een vriendin van mij, die loopt naast mij. En Daisy loopt hem voor de allereerste keer. Ze twijfelde, vertelde ik een uurtje geleden al. Hoe vind je het tot nu toe?
2: Ja, ik moet zeggen dat het me tot nu toe echt alles meevalt. Het is echt, ik vind het gezellig. Je wordt echt een beetje meegesleept door het publiek. Dus ik moet zeggen, het gaat lekker.
1: Hey, en wij zijn allebei in Vrouwenpolder geboren. En wij lopen nu bijna bij Vrouwenpolder. Verwacht je daar nu ook veel publiek die je kent?
2: Ja, zeker. Dat is wel echt het punt waar ik nu naartoe leef. Dat ik weet dat er daar mensen op ons staan te wachten die het leuk vinden om ons te zien. En die ons voorzien van wat drinken en wat eten eigenlijk. Ja.
1: Heb je bepaalde wensenlijst doorgegeven?
2: Ja, zeker. Mijn blikje cola die wacht dan op mij, hoop ik.
1: Ja, we kunnen wel inderdaad wat suikertjes gebruiken. Het is best blommig warm, Stefan. Maar goed, ja, we mogen niet klagen. Want ik heb een editie gelopen dat we in de zeikende regen liepen met tegenwind. En dat was ook niet heel prettig. Dus het gaat gewoon eigenlijk nog hartstikke goed.
0: Kijk, nou, jullie klinken ook nog hartstikke fris en fruitig. Veel succes nog. En we horen straks weer van jullie, natuurlijk. Muziek uit Zeeland dan nu. Dit is Sykes met Oceaan.

0: golven van de oceaan. Dit was Sykes bij Omroep Zeeland. We gaan eens even naar verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, waar ben jij nu?
1: Ja, waar het echte werk begint, Stefan, in het Mullenzand. Kijk hier, ik vind het bewonderenswaardig, überhaupt 42 kilometer. Maar dit is volgens mij het echte taaie werk. Ik sta hier met twee dames uit Koudekerken. Stefanie en Diane, hoe gaat het?
2: Nou, het gaat tot nu toe redelijk. Het is de eerste keer dat ik hem loop, dus de verwachtingen zijn ook gewoon helemaal blanco. Ik ben er lekker blanco ingegaan.
1: Ben je blanco ingegaan, ook niet getraind?
2: Niet goed genoeg getraind. Nee. Ik heb een ontstoken Achillespees. Dus ik ben helemaal ingetaped.
1: Oh, laat eens zien. Even kijken. Oh ja, kijk. Ja, zwarte tape.
3: Hier helemaal door.
2: Ja. Dus het advies was rustiger aandoen. Dus dat heb ik gewoon gedaan.
1: Ja, behalve vandaag. Vandaag negeer je.
2: Vandaag. We gaan er gewoon doorheen door die pijn.
1: Ja. Hoe vind je het tot nu toe?
2: Ja, ik vind het wel heel leuk. Maar ik heb wel een beetje publiek nog nodig. Ja, maar... En een beetje muziek. En een beetje... Maar dat komt zo, heb ik me laten vertellen.
1: Dat klopt, dat komt eraan. Ja, komt eraan. Ja, ja. En bij jou, Diane?
4: Ja, het gaat hartstikke goed. Mag niet klagen. Dus het is mooi weer. En dit is even afzien, de start op het strand. Maar we gaan gewoon deze tocht volmaken natuurlijk. Ja.
1: Is het voor jou ook de eerste keer?
4: Nee, voor mij de derde keer. Maar wel ongetraind deze keer. Dus we gaan zien hoe ver we komen. Maar het doel is de eindstreep in ieder geval. Ja.
1: Is dit ook het zwaarste stuk, denk ik, hè?
4: Ja, zeker. En vooral het begin. Straks loop je wat meer langs de vloedlijn. Dus wat harder. En dan loop je gewoon wat lekkerder. Dus het is nu even doorbikkelen.
1: Ja. Zet hem op, dames.
5: Dankjewel.
1: Nou, daar gaan ze. Daar gaan ze. Eén getaped en wel. En met het advies om het rustig aan te doen. Ja, ik weet niet of 42 kilometer een wandelmarathon lopen nou rustig aan doen is, Stefan. Maar het zijn in ieder geval wat bikkels hier.
0: Hey, hoe gaat het met jou, Marieke? Want jij hebt ook al van alles meegekregen nu. Een rij bij de Dixies. Net ook een bijzonder emotioneel gesprek. Nu op in het Mullenzand. Hou jij nog een beetje vol?
1: Ja, ik zeg net, ik stap hier. Wij mogen, dat is natuurlijk super luxe voor ons. Wij werken wel hard, maar niet zo hard als die mensen hier. Wij hebben hier een terreinwagen. En ik woon hier al 25 jaar. En ik heb dit dus nog nooit meegemaakt. Dat ik met zo'n stoere terreinwagen en de cameraman en een stoere chauffeur hier over dat Mullenzand mag rijden. Dan ben je toch wel weer heel erg blij dat je hier mag werken en wonen.
0: Maar je bent net de koningin. Ga lekker zitten en dan horen wij straks weer van jou, Marieke. Elias.
6: Weet je wat ook helpt als je wandelt? Want dat heb ik een paar jaar geleden heb ik dat gedaan toen ik voor één keer meedeed. Dat is gewoon naar Omroep Zeeland luisteren. Dat stimuleerde mij toen enorm.
0: Dat is altijd een goed idee.
6: Nee, maar al die verhalen die je dan hoort, dat stimuleert je ook zelf om door te gaan. Ja, er wordt volop geappt. 011845x9. Mensen die meedoen aan de kustmarathon zijn gewoon helden. Ik kan het niet. Meldt Taco vanaf de sofa.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens.
6: En Ina, Annemiek Hendricks. Wenst haar maatje Jasper, zijn broer Jonathan en zus Sandy succes. Dit alles komt vanuit Losser. En Losser, dat is in Twente. En zij is thuis bij de kids. We kregen nog een foto binnen van een aantal heren. Adrie van der Doest en Jelle van der Doest op weg naar Zoutelanden. Ze gaan als een speer. En die hebben al heel wat kilometers in de benen van Jeannette. Is dat appje. Esmee, Jordi, veel succes vandaag tijdens de kustmarathon. Genieten van. En volgend jaar is Stijn er ook bij. Groetjes van Dick.
0: Ja, app ons vooral. Hè. Dat vinden wij leuk. En dan komt jouw reactie misschien op de radio. 018-499-999.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Deals die je niet mag missen.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
10: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Kustmarathon Zeeland met Elias den Hollander.
12: Goedemorgen, de laatste dag van het marathonweekend met vandaag de wandelaars die lopen van Burghaamstede naar Zoutelanden. Vanochtend om 7 uur was de start en ook zijn er twee nieuwe onderdelen bij Zoutelanden. De Canitrail, dat is met honden, en de Beach Challenge, dat is met obstakels. En dat is hard werken met 19 à 21 graden. We volgen alles op de voet deze hele dag via de radio, televisie en online. En op onze site staat ook een live blog met foto's, video's en verhalen. Dan kun je ook eens even lekker terugscrollen naar hoe het allemaal is begonnen vandaag. Morgen kun je trouwens ook nagenieten met een samenvatting op de televisie en ook op YouTube. Stefan, mensen kunnen nog steeds aanmoedigen, hè? Dat kan de hele dag.
13: Nou en of, dat kan via ons WhatsApp-nummer 0184999999. Anja laat van zich horen. Zij wenst collega Yvette Kolen heel veel succes. Zet hem op. En ook Aad stuurt ons een berichtje. Annemarie, Gert, Simone, veel succes. Jullie kunnen.

0: is Omroep Zeeland. De hele dag besteden we aandacht aan de wandelmarathon. En ook aan twee nieuwe onderdelen. De Carnie Trail met honden. En ook de Beach Challenge met obstakels is dat. En verslaggever Marieke Kerklaan volgt de wandelaars al vanaf vanochtend 7 uur. Jij bent nu op het strand bij Vrouwenpolder. Hangt er een beetje een feestelijke sfeer daar?
1: Ja, er hangt toch steeds wel een goede sfeer hier. Maar je ziet af en toe nog wel een beetje die hoofdjes zo naar beneden zakken. Want het zand kan wel een beetje mul zijn. Maar wat ook wel grappig is, Elias. Sommige mensen trekken zich er ook niks van aan. En hier achter me gaat gewoon een meneer. Ja, die heeft gewoon zijn zwembroek aangetrokken. En die maakt nu zijn beentjes nat en zijn armen nat. En ja, die gaat hier gewoon lekker zwemmen. En die trekt zich gewoon helemaal niks aan van al die wandelaars hier. Maar ik heb een leuke groep ontdekt. Even kijken. 2, 4, 6, 7 mensen, een vriendengroep uit Duitsland, Aken. Ja, Arne.
2: Ja, hallo.
1: Je hebt je even opgeroepen als de woordvoerder van de groep.
2: Ja, ja ik ben hier de oudste.
1: De oudste. Niet de wijste?
2: Nee, de oudste.
1: Even vertel eens, hoe komt een vriendengroep uit Aken hier op het strand bij Vrouwenpolder terecht?
2: Ja, erg goed komen we terecht. Het is een leuke loop. En, ik maak het de derde keer. De anderen maken de tweede en de eerste keer. Maar het is erg mooi en we maken het erg, ja, het is fantastisch.
1: Heeft u de anderen allemaal geïnspireerd?
2: Ja, ik denk ook. Ja, dat is wel.
1: Ja. Wel eens Gina?
3: Ja.
1: Hoe oud ben je?
3: Ik ben 25. Ja. 25?
1: Ja, 25 jaar. En hoe is het om het te doen? How, do you like it to walk?
3: Yes, of course. It's very nice. I like it. My father has said I have to go, so I did it.
1: Ja, ze vertelt dat Gina is de dochter van Arne. Ze is 25 jaar en de vader heeft gezegd, je moet dit gaan doen. Dus ik doe het en het bevalt. Ja. Dan hebben we hier, ik kan niet alle vrienden afgaan, maar ik ga Arnold nog wel even af. Arnold, hoe oud ben jij?
4: I'm 33.
1: 33?
4: Yes.
1: Dus 32. Ja, en hoe bevalt het u? How do you like it?
4: Very, very nice. We like it. It's a good community. Nice event. And we enjoy it with the good weather. Yeah.
1: So next year maybe?
4: Yes, of course. It's a fourth year. Yes, fourth time that we are here together. We enjoy it every year, yes.
1: Nou, dit is de vierde keer. En er zijn nog een hele hoop andere vrienden. Allemaal blije gezichten. Yeah. Ik zeg... Viel Spaß.
5: Ja, dankjewel.
1: Tot ziens. Dag.
5: Dag.
0: Nou, dan gaan we speciaal...
1: Dit is toch hoe je het graag wil zien.
0: Ja, precies. En dan gaan we speciaal voor deze Duitsers iets draaien uit Zeeland.
6: Muziek uit Zeeland.

0: Emily Zandé en Next to Me. 11:55 is het. Dit is Omroep Zeeland over de laatste dag van de kustmarathon met vandaag de wandelaars en ook nog de Kani Trail met honden en de Beach Challenge met obstakels. Daar ga je allemaal veel meer over horen en zien bij Omroep Zeeland. Maar die wandelmarathon, daar gaan we het nu over hebben. Want collega Roeland van Vliet is een van de wandelaars en jij bent net bij Vrouwenpolder het strand opgelopen. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen, nu begint het pas echt.
1: Ja, dat zeggen ze mij ook allemaal. Dus ik heb nu inderdaad die 20 kilometer over het asfalt erop zitten. En nou begint het strand. En je merkt misschien ook wel aan mijn bewegingen. Ik loop nou niet meer zo vast. Hè? Maar ja, dat heeft iedereen. Tempo gaat daardoor omlaag. Het aardige is, ik kwam net Floris Willeboortse tegen. Gisteren was ik verslaggever van de hardloopmarathon. De kustmarathon zelf. Floris Willeboortse werd daar zevende. Was daar de grote favoriet. En hij zei me net, ik heb eigenlijk helemaal de verkeerde route gelopen op het strand. Samen met die kopgroep, daar zat hij toen nog in, hè, een kopgroepje van 5. Hij zei van, we liepen veel te hoog. We hadden veel dieper langs de kustlijn moeten gaan lopen. Want ja, dat heeft ons zoveel energie gekost. En in het tweede gedeelte van de race had hij gewoon te weinig over. Nou had hij natuurlijk ook een moeilijke week achter de rug, hè, misschien wel bekend. Zijn haas, zijn beste vriend, die zou voor hem gaan hazen. En die kreeg een hartstilstand een week van tevoren. Dat heeft hem ook wel apart gespeeld. Die jongen ligt in het ziekenhuis. Gaat naar omstandigheden goed mee, Michael Peeman uit Sommelsdijk. Maar ja, dat was al een extra factor voor hem in die race. En dus dat strand. Dus ik ga zijn advies zo op dit opvolgen. Ik ga zo dicht mogelijk langs de kustlijn lopen.
0: Ja, ik denk dat je gewoon de stoet moet volgen. Dan komt het altijd wel goed.
1: Ga ik doen.
0: Oké. Roeland, vanaf het strand net bij Vrouwenpolder. Haalt hij de eindstreep? Dat weten we over een paar uur. Maar ik heb er wel het volste vertrouwen in. Jij ook toch ook wel, Stefan?
2: Vast wel, dat denk ik wel. Rianne Eptons Elias, 018-499-999. Zij wenst Jacco en Jacqueline heel veel succes. En stuurt ook een foto mee. Dat mag natuurlijk ook, hè. Als je een appje stuurt, mag je ook een foto daarbij sturen. Dat vinden wij leuk om te zien. Angela.
0: En die gaan we dan misschien wel vertonen op de televisie.
2: Ja, wie weet. Af en toe komen die foto's die meegestuurd worden voorbij op televisie. Dus doe dat vooral. Angela wil een opkikker sturen naar 3 nieuwelingen. Nico, Toby en Brian. Ze lopen voor de eerste keer. Vanmorgen al om 5:00 vertrokken vanuit Axel.
0: Oei.
2: En het lukt ze toch maar tot nu toe.
0: Wekker ging dus om 4:00 dan.
2: Ja, zoiets denk ik, ja. Helaas ben ik zelf ziek geworden en kan ze niet toejuichen aan de lijn. Maar ze doen het super. Trots op mijn man en zijn 2 broers. Groetjes van Angela. Lieke, die loopt dan zelf mee, denk ik, want het stuurt dan een strandfoto mee. Duizenden voetstappen op weg naar Zoutelanden. Veel succes, lieve lopers, van Annemiek uit Heinkensand en Lieke uit Breda.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy, het liedje van Stefan.
1: Het WK bedoel je?
0: Juist. Ja. Helemaal goed. U gaat door naar de volgende ronde.
1: En
0: iemand die ook doorgaat naar de volgende ronde is onze verslaggever Marieke Kerklaan op het strand. Een beetje verder dan Vrouwenpolder. En die wandelaars die willen natuurlijk lekker doorlopen. Maar jij hebt iemand gevonden die toch even is gestopt voor ons, hè?
2: Ja, maar liefst 3 Eliassen. Wat wel aardig is om te melden, we staan hier precies op het midden. Dus dit is het middelpunt van de marathon. 22 kilometer heb ik net gehoord. Nou, ik vind dat in ieder geval de helft. Nou, hier met Tijmen, Marina en Hans. Hans komt uit Westkapelle.
3: Westkapelle, ja, klopt.
2: Ja, de eerste keer, begreep ik.
3: Ja, klopt.
2: Nou, geef eens een update van de eerste helft van jouw allereerste wandelmarathon.
3: Ja, dat nog tegenvalt eigenlijk. Maar een beetje pijn aan mijn benen, maar voor de rest gaat het goed.
2: Nou, wijs eens even aan waar het vooral pijn doet.
4: Hier, mijn kuit.
2: De kuit wordt aangewezen.
3: En mijn voet.
2: En je voet, bovenkant, onderkant?
3: Onderkant.
2: De linker, rechter?
3: Linker.
2: Linkerkant, oké. Okay, dus linker, onderkant van de voet en rechter kuit. Nou ja, op de helft, dan heb je nog de andere helft over.
3: Ja, klopt. Maar mijn hand gewoon uitlopen.
2: Ja?
3: Ja, hoor.
2: Ja, op wilskracht.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Ik ga eventjes naar Marina. Marina Oudemuiden.
5: Zeker.
2: Hoe gaat het met jou?
5: Goed. Eerste keer. Ik heb alleen rechtervoet doet zeer.
2: Je rechtervoet doet
5: zeer? Onderkant.
2: En geen kuit?
5: Nee, helemaal niet. Ik had vrijdagavond ook al gelopen. De lichtjes. Dus ik had al 11 kilometer gelopen.
2: Je had je stiekem al een beetje ingelopen?
5: Zeker.
2: Ja. Als je het nou een beetje vergelijkt. Ja, het is misschien lastig te vergelijken. Want dat is in het donker en met lichtjes. Maar wat heeft de voorkeur?
5: Eigenlijk alle twee. Ik vind de avond gewoon heel gezellig met al die lampjes. En dit is ook weer iets heel moois. Als je 's ochtends al begint, dan begin je in het donker en dan zie je het licht worden. En dat is mooi.
2: Dus... Je bent hier met je zoon Tijmen ook, hè?
6: Ja. Zeker, ja. Ja.
2: Tijmen, hoe is het voor jou?
6: Wel zwaar. Ik heb niet geoefend, dus ik voel het wel aan mijn benen en aan mijn voeten.
2: Ja.
6: Ja. Het is, maar we gaan gewoon door. We gaan hem gewoon uitlopen.
2: En vertel eens, hoe zijn jullie met z'n drieën zo op het idee gekomen om te gaan lopen?
6: Nou ja, ik liep, we hadden al vorig jaar gekeken. Mijn collega's die hadden me vorig jaar uitgelopen. En toen zei ik tegen moeder, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel een keer proberen. Dus toen zijn we gelijk gaan aanmelden, toen het kon. En gaan we gewoon lekker gaan doen.
2: Je zat ertussen?
6: Ja, zeker.
2: Wat voor werk doe je?
6: Ik werk in een animatieteam. Bij een camping.
2: Kijk, en nou loop je met 1 collega. Hebben de andere collega's het laten afweten? Of?
6: Ja, die zitten ons aan te moedigen vanuit de appgroepen.
2: Ah, heel goed. En verwachten jullie ook onderweg nog wat support van mensen die er aan de kant staan?
5: Ja, ik hoop wel. Waarschijnlijk bij Westkapelle. In die omgeving dat er wel mensen zo staan.
2: Een beetje bekende.
5: Ja, dat wel. Ja,
2: iets om naar uit te kijken, ook voor jou, Hans.
3: Ja, zeker.
2: Ga je niet langer ophouden?
3: Nee.
2: Zet hem op en ik zie jullie later. Of collega's vangen je later op bij de finish. Als je de medaille krijgt. Zullen we dat afspreken?
3: Ja, is goed.
5: Ja, zeker.
2: Oké, zet hem op, hè?
0: Dankjewel,
2: nou,
0: Marieke.
2: Tijmen, Hans en Marina.
0: Ja, en ze hadden het over appgroepen, Stefan. Ik denk, de mensen die in die appgroepen zitten, die mogen ons ook wel een appje sturen. Als ze deze mensen nog even extra willen aanmoedigen.
1: Ja, natuurlijk mag dat. Connie doet dat in ieder geval. Mijn man Jos en 2 vrienden uit Maastricht lopen ook mee. Trots op euch, groeten Conny. Bas laat ook van zich horen. Terwijl bent te geen norm uit Zuid-Vlaanderen zorgt weer voor Abiance en Leuten vanmiddag in Zoutelanden. Dus mocht je vanmiddag wat horen daar in Zoutelanden, nou dan is dat terwijl bent te geen norm.
0: Gezellig.
1: Dat denk ik wel. Janneke en Marleen, heel veel succes. Jullie zijn toppers en dat wordt dan gewenst door Kees en Helma. En Davina stuurt een fotootje mee. Arno en Mila, veel succes. Zet hem op. Groetjes van jullie nichtjes Nomi en Farah.
7: Goedemorgen. Omroep Zeeland.

0: Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Phil Collins van Genesis. Het was een hele fijne plaat uit de jaren 80. En als je wil reageren op wat we hier zitten te doen, of wil je iemand aanmoedigen, stuur dan even een appje naar 0184 5 keer 9. We doen verslag van de laatste dag van het Kusmarathon weekend. Dat is afgelopen vrijdagavond is dat begonnen met de Ladies Run. En vandaag de laatste onderdelen zoals de Kani Trail en de Beach Challenge, maar ook natuurlijk de Wandelmarathon. En mijn collega Katie staat vlak voor de Hoge Hill in Domburg en ziet daar de wandelaars al voor bijkomen. Zit het tempo daar nog goed in?
1: Ja, het is hier gezellig druk. Om af en toe komt er een wandelaar aan. Er komen er ook weer twee aangelopen. Lekker bezig, dames. Succes. En ja, wandelen, dat doe je natuurlijk met heel veel support. En dat is hier ook aanwezig. Zo ook, u bent opa van wat kleinkinderen die meelopen. En u zit hier lekker te genieten.
2: Het zond ik er nou. Ik heb me nee goed ingepakt. Ik dacht, ik heb vorig jaar heel veel kou geleden hier. Ik dacht, ik pak me nee goed in. Maar ja, nou is het lekker weer, hè.
1: Ja, en u bent niet een onbekende, want u heeft heel veel marathons gedaan.
2: Marathons en nachtmarsen gelopen. Ik heb ook 4 keer rondje Goeree gelopen. Rond 10 kilometer was dat. Dus ik ben er wel bekend mee wandelen. Dus, maar ja, ik heb 6 jaar geleden een dwarsleefje opgelopen. Dus ja, wandelen en lopen is er niet meer bij. Dus ja, maar ik kom wel supporteren nou.
1: Wat vindt u ervan dat u dan al deze sport ziet, maar dat u dan zelf eigenlijk uw grootste passie nu kan beoefenen?
2: Wel erg hoor, dat ik dan zelf niet mee kan doen en ik zie ze hier allemaal voorbij komen wandelen. Dat doet wel een beetje pijn. Ja. Maar ja, het is niet anders, hè. Je kunt niet meer terugdraaien. Dus,
1: maar nu in ieder geval groot support voor kinderen en kleinkinderen.
2: Ja, 4 kleinkinderen mee en mijn dochter loopt mee en een schoonzoon. Dus daar kunnen we dan weer van genieten, hè.
1: Genoeg om van te genieten.
2: Ja, dat wel hoor. En zeker met de weer.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Kunnen jullie nog 1 keer laten zien hoe dat er dan naartoe gaat als er nu een wandelaar voorbij gaat? Hoe gaan jullie dat dan doen? Voor deze mensen komen nu mensen aangelopen. Nou, beter kan je niet aangemoedigd worden. Dat moet hier helemaal goed komen.
0: Ik denk het ook. En ik denk dat die mensen daar gewoon de hele dag moeten blijven staan. Daar bij de Hoge Hill. En dan gaan we nu even schakelen met collega Marieke Kerklaan. En op het strand ter hoogte van natuurgebied Oranjezon. Hoe is het daar?
3: Ja, het is hier heerlijk weer. Het zonnetje schijnt volop. En de eerste supporters zijn hier te vinden op het strand. We hebben er nog niet veel gezien, maar deze maakt alles wel heel erg goed. Kijk eens even. Ik zal eens even lezen wat hier op het grote spandoek staat. Esther en Loes, jullie zijn toppers. En er is ook nog Esther erbij getekend met grote wandelschoenen aan. En alle letters zijn heel mooi ingekleurd. En hier ook nog, ik denk dat dit Loes is dan. En daar staat Brr bij en Coolman en Super. En degene die dit allemaal heeft gemaakt, die houdt natuurlijk het spandoek hier vast. Dat is Vive van 9.
4: Ja, ik heb gewoon een spandoek gemaakt. Ik dacht, ik vond het wel leuk. En ja, ik vond het gewoon leuk om te doen. En ja.
3: Ja, je komt uit Sint-Anneland, vertelde je. En wie zijn Loes en Esther voor jou?
4: Dat zijn... Esther is mijn moeder en Loes is van mijn moeder haar vriendin.
3: Ja, en nou staan ze hier ook, heel toevallig. Ja, die kwamen hier net voorbij gelopen, Esther en Loes. Nou, ja. Toen zagen jullie hier dat spandoek. Wat dachten jullie?
5: Ja, superleuk. Wat een verrassing. Heel leuk gedaan.
3: Lijkt me ook, hè?
6: Bijzonder.
5: Ja, lang verwacht. We waren al aan het uitkijken waar ze stonden. We wisten wel dat er iets zou komen. Maar zo'n mooi spandoek hadden we nooit verwacht natuurlijk. Dus een kunstwerk. Prachtig.
3: En helpt dat, hè, met het moreel hoog houden?
5: Ja, zeker, zeker. Zeker. En het weer ook, hè. Alles zit mee nu vandaag.
6: Ja, alles klopt.
5: Ja, fantastisch.
6: Genieten.
5: Ja, heel leuk.
3: Ja. Genieten? Of ook nog ergens pijntjes of wat?
5: Nog niet. Maar het zal nog wel komen straks.
3: Ja, het is ook even. Is het voor jullie de eerste keer vaker meegelopen?
5: Nee, de eerste keer. Mijn man die loopt hem altijd de wandelvierdaagse. Maar nu was het de eer aan mezelf. Dus ja, goed geoefend. En
6: ja, alles top. We hebben net een heerlijk snoepje gehad van een jonge man daar. Oh, dus,
3: kijk, even hier. Dat is.
7: Hij heeft nog 1 snoepje.
3: Hij heeft nog 1 snoepje. Nou, kijk eens hier. Oh, kijk eens. Oh. Een hele, en een snoepje en een kroel. Nou, wat, kijk nou eens hier. Een hele dikke krol van mama. En heel veel belangstelling voor het ene snoepje.
8: We wilden nog meer in.
3: Nou kijk, en ik bedoel, als dit nou je support is, dan heb je verder niks nodig, toch?
8: Ja, dan loopt het wel uit hoor. Dat komt helemaal goed.
3: Nou, heel veel succes Esther en Loes. Ik zeg het ook nog een keer. Het spandoek van Vive en de snoepjes van Zoon Lief. Nou, beter wordt het niet, geloof ik.
0: Zij Marieke bij Oranjezon op het strand. En Stefan, wij zitten gewoon op de verkeerde plek. Want daar krijg je snoepjes.
9: Ja, inderdaad. En aanmoedigingen.
0: Ja.
9: Ook niet verkeerd. Aanmoedigingen op het strand. Maar aanmoedigingen worden ook volop gedaan op afstand. Claudia schrijft, zet hem op mama. Voor de 15e keer loop jij alweer de wandelmarathon. Ik ben trots op je, XXX Claudia. Goedemorgen allemaal bij de Omroep, meldt Jaap Wissel ons. Wat een heerlijke dag en uitzending vandaag. Vanuit Huikersand willen wij Johan en Wim veel succes en bovenal veel plezier wensen.
0: En over die uitzending, we gaan de hele dag door, hè, tot 6 uur.
9: Nou en of, bij ons volg je ook gewoon die marathon. Nou zag ik net nog een grappig appje. Even over Asterix en Obelix, weet je nog?
0: Ja, we kregen dus eerder deze ochtend een foto van twee deelnemers die waren uitgedost. De een als Asterix en de andere als Obelix. Ja, Obelix was niet zo, zeg maar...
9: Die was nog niet dik in de ketel gevallen.
0: Nee, precies. en we vroegen ons nog af, misschien wordt er wel toverdrank uitgedeeld ergens langs de route. Want dat kan je natuurlijk richting de finish duwen.
9: Ik ben wel benieuwd. In ieder geval stuurt Cleo daar ook een appje over. Ik wens mijn lieve vriend, en dat is dan Asterix, en die heet in het echte Marijn, en mijn zwager Obelix, en dat is dan een Thomas, en mijn schoonmoeder heel veel plezier en succes vandaag. Nou, sta je langs de kant of loop je ook mee, dan kom je misschien Asterix en Obelix wel tegen.
0: Ja, en misschien een van onze verslaggevers. Hè. We hebben deze twee heren nog niet gezien op de beelden, maar je weet maar nooit dat we ze straks toch even zien. En dan zou het leuk zijn als ze even stoppen.
9: En misschien kunnen ze volgend jaar dan Idefix meenemen. Dan kunnen ze meedoen met die Kani. Dat Kani gebeuren. Ja. Dat is ook alweer Kani.
0: Kani Trail. Kijk, dan is het cirkeltje weer helemaal rond. Dit is de nieuwe van Suzanne Freek bij Omroep Zeeland.

0: Heaven is a Place on Earth, een grote hit uit de jaren 80 van Belinda Carlisle. En wie kon je op de achtergrond mee horen zingen, Stefan? Dus even een klein popquizje.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik zeg het niet.
0: Ja, hallo. Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's.
1: Ja, dat is precies, ja.
0: Goed, we gaan er weer eens even schakelen met Katie. Katie, jij bent bij de Hoge Hill in Domburg, bij die hele hoge trap, hè?
2: Ja, het is hier inderdaad even bikkelen. Je ziet mensen een beetje bezweet hier erop komen. Want het is toch wel een klim. Maar één iemand die hier stond te genieten, dat viel me op. Want die had iets blinkends om zijn nek hangen. En dat is Frans. En die heeft gisteren de kustmarathon gelopen. En die staat hier nu. Moet je niet in bed liggen?
3: Nee, lekker nagenieten. Hè? En met zo'n mooi weertje. En zo'n mooi uitzicht hier over de zee en de duinen.
2: Lukt het dan wel met die benen? Want die hebben toch weer 42 kilometer erin zitten.
3: Dat gaat vandaag weer best goed. Ja.
2: En nu hier komen kijken ook naar de wandelaars. Is dat ook leuk om dan te supporten?
3: Zeker. Ja, dubbel nagenieten. Als je hem zelf al gelopen hebt en dan de andere lopers te zien.
2: Ja, want hoe gaat het dan in zo'n marathon? Kan je daar dan ook echt van genieten? Of hoe zit dat?
3: De eerste 30 kilometer kun je wel echt genieten. En dan was gisteren echt zwaar. Was toch wel echt afzien. De beentjes wilden niet meer. Ik wilde zelf wel, maar de benen die dachten van het is genoeg geweest.
2: Ja, en nu dus hier de wandelaars supporten. Is dat leuk?
3: Ja, zeker is dat leuk. En we zijn met ons gezin, met de familie, dus dat is dubbel genieten.
2: Is het kustmarathon weekend ook iets wat jullie vaker doen?
3: Nee, het is de eerste keer. Ik heb wel vaker marathons gelopen en ook dat de familie meegaat. Maar de kustmarathon is de eerste keer.
2: Voor herhaling vatbaar dus?
3: Oh, weet ik niet. Ik zeg iedere keer na een marathon, dit is de laatste. Dus wie weet.
2: Nou, of we Frans hier dus volgend jaar zien, dat is nog niet zeker. Maar in ieder geval, het is hier echt genieten.
0: Katie, dankjewel vanuit Domburg. En dan gaan we dan ook nog even schakelen voor 12 met collega Marieke Kerklaan. Nog steeds daar aan het genieten op het strand, ter hoogte van Oranjezon.
4: Ja. En dat kan niet anders dan dat je ook een keer even tussen de paalhoofden moet staan. Want die krijgen die wandelaars hier natuurlijk best wel te verduren. Er af en toe eventjes tussendoor. Hier is hij vrij laag. Soms zijn ze natuurlijk wat hoger. En ik heb drie dames bereid gevonden om eventjes te stoppen. Ik zie drie glimlachende gezichten. Stel je even voor, hoe heet jullie en waar kom je vandaan?
5: Ik ben Marielle en ik kom uit Sleeuwijk.
6: Ik ben Lisbeth en ik kom uit Huizen.
7: En ik ben Wanda en ik kom ook uit Huizen.
4: Kijk, dames, drie dames van buiten de provincie. Ja. Maar wel met een wandelmarathon Zeeland 2025 op de borst, op het t-shirt. Dus al eerder gelopen.
5: Zeker, dit is de vierde keer, maar bevalt goed. Dus ja, ik vind het hier heel erg leuk. En met dit weer is het natuurlijk fantastisch om hier te wandelen.
4: Ja, helemaal ja, van een heel eind weg hier naar Zeeland gekomen. Wat trekt jullie aan hier aan deze wandelmarathon?
5: Ik vind het een hele gezellige marathon. De mensen langs de route. Maar het is ook een hele afwisselende marathon. Dus je hebt het strand. Dit vind ik dan het minste stukje. Maar je hebt de kering, je hebt het platteland. Je hebt die dijken, straks naar Domburg en die trappetjes. En dus het is gewoon leuk die afwisseling. Maar vooral de mensen langs de route, ja, die maken wel echt het verschil. Dat is echt ontzettend gezellig. Het is hartverwarmend.
4: Nou, dat is mooi om te horen. Ik zie drie blije gezichten. Voor u ook?
6: Ja, zeker, zeker. Ik vind het heel leuk. Dit is voor mij de tweede keer. En we hebben nu al afgesproken. Volgend jaar zijn we er weer bij.
4: Ja. Kijk. En u?
7: Ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. Dus ik heb ze eigenlijk een beetje hiermee naartoe gesleept. En ja, ik vind het gewoon super. Het is voor mij echt thuiskomen. Ja, dus hij hoort er gewoon standaard bij. En ik had het er met mijn broertje over. Volgens mij is het de tiende keer, maar dat weet ik niet zeker. Dus we blijven gewoon zoveel mogelijk doorgaan. En gewoon terugkomen, want het is gewoon echt een leuk evenement.
4: Want u bent hier opgegroeid. Waar bent u in Zeeland opgegroeid?
7: Ik heb 9 jaar in Vlissingen gewoond en 9 jaar in Henkensand.
4: Kijk. Dus het voelt inderdaad als thuiskomen. Wat betekent dat dan voor u, thuiskomen hier?
7: Ja, dat strand, dat hebben wij. We hebben in huis wel een strandje aan het Gooimeer. Maar ja, dat is niet echt strand. Het strand en de zee, dat is wel voor mij echt, ja, dat is thuiskomen. Ja, dat mis ik ook wel.
4: Kijk, drie blije dames, drie blije gezichten. Heel veel succes, dames. Zet hem op.
0: Marieke vanaf het strand bij Oranjezon. En dat loopt alweer tegen 12. En mensen kunnen blijven reageren deze hele middag, hè, Stefan?
1: Zeker, doe dat vooral via 0118-499-999. Tona meldt ons muziekvereniging Vooruit uit Waarden verwacht vandaag van haar dirigent Patrick Geerts en zijn echtgenote Lia een glorieus slotakkoord. Bert wenst Alex en Janita heel veel succes. Wij zien jullie bij de finish. En Mieke Spijker, succes voor Anneke Rentmeester en vriendengroep. Anneke loopt deze mooie marathon voor de 21ste keer. Petje af. Dan zie ik hier ook nog een appje binnenkomen. Manuel en Teddy, go, go, go, liefs van Moeken.
0: Blijf ons bestoken met appjes 0184 5x9. Stuur ook een paar mooie foto's door, dat vinden we ook altijd leuk. We gaan nu de grote changé doen zometeen, want vanaf 12 uur hoor je op deze zender Esme en Floor-Jan. Blijf erbij.
8: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
9: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
10: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek

0: Vrijdag, Kustmarathon Zeeland, met Esme Bech.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, uur 6 van de speciale uitzending van Omroep Zeeland vanwege het Kustmarathon Weekend. Samen met Floris-Jan heb ik het stokje overgenomen van Elias en Stefan. Ja, zitten we weer, Floris-Jan?
2: Jazeker, en we volgen natuurlijk de hele dag die duizenden wandelaars die bezig zijn aan hun tocht van Burgerhaamstede naar Zoutelanden.
1: Via radio, televisie en online mis jij tot 6 uur vanavond niks van de Wandelmarathon 2026. Maar er is meer dan alleen de Kustmarathon. En daarvoor is Mirjam van Wouwen aangeschoven met het Zeeuwse nieuws.
3: Ja, goedemiddag. Bij de nieuwe semi-acute geriatriepoli van het ADRZ kunnen voortaan patiënten uit heel Zeeland terecht. De poli is voor ouderen die snel zorg nodig hebben, maar niet levensbedreigend ziek zijn. Die groep, die steeds groter wordt, komt nu vaak terecht op de spoedeisende hulp. En dat is eigenlijk geen geschikte plek voor ouderen, vertelt Deborah Leonards, klinisch geriater.
4: We zien ook wel dat de drukte op de spoedeisende hulp mensen echt een beetje kan ontregelen. Soms raken mensen daar ook echt wel een beetje in de war van. Dat is iets wat we hier op deze polikliniek eigenlijk helemaal niet zien. Voordeel is ook dat het hier gewoon heel stil is. Dus dat mensen ons ook gewoon wat beter kunnen verstaan. Er is geen of weinig achtergrondgeluid, dus dat is allemaal heel prettig.
3: De poli zit in de ruimtes van de huisartsenpost naast het ziekenhuis in Goes. Je hoort regelmatig dat dierenasiels overvol zitten. Nou, dat is in Zeeland momenteel niet het geval. Het is rustig in de asiels. Na de zomer zijn er altijd veel mensen die een huisdier nemen. Maar er is nog een reden voor de lege asiels. Volgens Marleen Franke van dierenasiel Walcheren in Vlissingen.
5: Je hebt tegenwoordig allemaal sites van verhuisdieren.nl of ikzoekeenbaas.nl. Dat mensen niet meer het dier herplaatsen via een asiel. Dat zien we toenemende mate.
3: Op de sites en in de app vind je, omdat het Dierendag is, ook nog een artikel over dieren in Zeeland die gered zijn het afgelopen jaar. Van een kat in een glasbak tot een meeuw die tussen zonnepanelen vastzat. En dan sport. Goes speelt vanmiddag thuis tegen UDI-19, dat maar 3 punten minder heeft dan Goes. Verslaggever Mark Samson blikt vooruit.
6: Goes is uitstekend begonnen aan het seizoen en wil die goede lijn vandaag maar wat graag doortrekken. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld is al 4 wedstrijden op een rij ongeslagen en krijgt vanmiddag UDI-19 op bezoek. Vorig seizoen leverde de ontmoeting in Goes een gelijkspel op, terwijl de Beverlanders op bezoek bij UDI-19 overtuigend wisten te winnen. Ook vandaag zal Goes dus met vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Een speler om daarbij in de gaten te houden is Devano Riemens. De middenvelder is dit seizoen al 4 keer trefzeker geweest en is daarmee de clubtopscorer. UDI-19 verloor vorige week ruim en zal dus iets recht willen zetten. Om 14:30 klinkt op Sportpark het Schengen het eerste fluitsignaal voor Goes tegen UDI-19.
3: En tot zover nieuws en sport.
1: Mirjam, dankjewel. Gaan we eens kijken wat het weerbericht ons nog brengt voor vandaag. En Jules Gernaert, die weet er alles van. Goedemiddag, Jules.
7: Esme, goedemiddag.
1: Ja, we hebben het al kunnen zien voor wie zijn televisie aan heeft staan. Prachtige plaatjes langs het strand, blauwe lucht. De mist is opgetrokken.

0: Boeken. Wat kunnen de wandelaars die meedoen vandaag nog meer verwachten?
1: Ja, ik was natuurlijk een van die kijkers inderdaad. Die zei het goed, inderdaad wat mist op Schouwen althans. Voor de rest zat er lichte bewolking, een paar stapelwolkjes ook. Maar inmiddels is dat bijna allemaal opgelost. Er is wat bewolking zichtbaar in het noorden, ter hoogte van Goeree een beetje. Dus het is een vrijwel onbewolkte middag die is begonnen. Met ook een vrij felle zonneschijn. De sluierbewolking van gisteren, die is vannacht al weggetrokken. Vandaar dat het dus eerst mist was. Maar het is vanmiddag goed voor een echte vrij felle zonneschijn. Voor de tijd van het jaar uiteraard. En tot aan het einde is er bijna geen bewolking. De wind is ook zeer zwak. Nog steeds trouwens uit oost tot zuidoost. Maar die wordt veranderlijk. En dan krijg je aan zee een zwak windje uit west tot noordwest later in de middag. Smeer je nog even goed in, want je loopt natuurlijk in principe tegen de zon in. En met weinig wind en de temperatuur rond de 20 graden kan het best nog eventjes een verbrand gezicht opleveren. En drink erbij ook genoeg, want je droogt er redelijk uit als je nog een beetje verbrandt. De temperatuur is ook redelijk hoog. Dat zijn adviezen. Het is natuurlijk een schitterende middag met die mooie maximumtemperaturen van 19 tot 21 graden in principe. En vanavond blijft ook vrijwel onbewolkt. Pas zondag komt er wat meer bewolking, wat sluierbewolking, en dan ontstaat er op diverse plaatsen ook weer mist.
0: En hoe zien de rest van de week er nou nog uit?
1: Ja, nog één bonusdagje zou ik zeggen. Morgen in deze mooie serie met eerst op vrij veel plaatsen nevel of mist. Dichte mist, daar is vooral kans op in Zuid-Vlaanderen. Voor de rest staat er een beetje wind. Maar voor de rest zijn er ook flinke zonnige perioden morgen overdag. Maximum temperatuur ook met een zwakke tot matige zuidwestenwind van 20 tot 22 graden. Toch heel behoorlijk voor de 5e oktober. Nou. Mooie dag dus ook weer. En dinsdag houden we het ook nog wel droog. Maar dan komt er meer bewolking. En vanaf woensdag hebben we toch wel een beetje een omslag. Dan is het vaak bewolkt. Met af en toe wat regen. En later in de week een paar vrij frisse buien. Met dan een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.
0: Nou, dan is de herfst echt begonnen, Jules. Dan gaan we nog maar extra genieten van vandaag en de komende dagen. Dankjewel, hè.

0: So Incredible van Ilse de Lange. Ja, dat zijn ook die 5000 wandelaars die vanmorgen in Burghaamsteden al vroeg vertrokken om 42 kilometer te wandelen over strand, duinen en op weg naar die finish in de Langstraat in Zoutelanden. Ja, prachtig weer in tegenstelling tot vorig jaar. En ik kan het weten dat dat nogal eens de grootste vijand kan zijn, het slechte weer. Maar die grote vijand kan natuurlijk ook gewoon het aantal kilometers zijn. Verslaggever Marieke Kerklaan, die zag de deelnemers vanmorgen vroeg ook starten. Staat op het strand in Vrouwenpolder. Marieke, hoe waren die eerste uren?
1: Ja, ik vond ze eigenlijk voorbij vliegen. En de mensen die ik hier spreek, ja, die zeggen het eigenlijk ook. Ja, lopen lekker. Ik zie af en toe wel eens iemand even zitten, even op aankomen. Maar ja, ik vind het eigenlijk tot nu toe allemaal best wel netjes verlopen. En de mensen, ja, wat ik zeg, de mensen die ik spreek ook. En ik kwam onderweg ook Ilja tegen. Ilja komt uit Heerlen, dat ligt in Brabant. En die, ik zag dat jij twee kleine stokjes in je handen had. Ja. En ik denk, ik ga eerst eens vragen, wat zijn het voor stokjes?
2: Het zijn echte wandelhoutjes, noemen ze het. En het is om dikke vingers, vooral bij lange afstanden, ja, tegen te gaan. Dus ik heb eigenlijk altijd wandelhoutjes. De een heeft een bidon, maar dit zijn precies op maat gemaakt. Zodat je eind van de rit niet van die hele dikke vingers overhoudt. Het is echt super makkelijk.
1: Ja. En je houdt ze vast of je knijpt erin?
2: Nee, ik houd ze vast en af en toe knijp je erin. En dan beweeg je vingers en je ziet het wel. Dat valt echt wel mee naar al die kilometers al en de warmte. Normaal heb ik eigenlijk al wel dikkere vingers als ik ze niet bij heb. Dus ja.
1: Dat is grappig. Ja, ik had het nog nooit gezien. Dus vandaar dat ik erop aansloeg. Maar hoe gaat het?
2: Ja, goed. Lekker weer. Lekker, zit lekker tempootje in. Ja, nee, het sfeertje zit er goed in. Hier op het strand altijd iets stiller. Maar dadelijk gaan we natuurlijk weer de herrie in, wat ook superleuk is. Dus echt hartstikke, echt weer waanzinnig. Ja, mooie editie weer.
1: Ik vertelde net, jullie doen al aan verschillende edities mee, ook verschillende onderdelen.
2: Ja, de ladies run hebben we een paar keer gedaan. 5 en 10 kilometer. We hebben een keer de lichtjes run gedaan. Nou, de derde keer deze keer de wandelmarathon. Ja, we komen gewoon ieder jaar terug. We boeken een heel weekend. Mijn zus en ik. Verwacht ik ieder moment. Ging even koffie drinken. Maar ja, wij maken er echt altijd een uitje van. Dus in nieuwjaar, oud en nieuw, zitten we om 12 uur achter de laptop. En de volgende ochtend zit ik op Airbnb om een B&B te boeken. Ja. Dus alles meteen altijd al geregeld 1 januari. Super.
1: Wat vind je er mooi aan?
2: Ja, gewoon voor jezelf. Het is, iedereen kan het. Dus dat is mooi. Het is een mooi evenement. Je doet het ook. Je loopt ook voor jezelf. Je hoort iedereen ook van, ja, red je het dan niet? Wat ik heel jammer zou vinden. Ik heb het altijd al wel gered. Maar je loopt voor jezelf. En iedereen pept je wel op. En ja, hangt gewoon een enorm fijne sfeer. Heel veel vrijwilligers die ook overal staan met allerlei eten en drinken. Ja, dat is gewoon super top geregeld altijd ieder jaar. Op alle evenementen. Op alle 10 kilometer ook. Maar ook de light run, dus echt chapeau altijd. Ja, netjes.
1: Je bent op de helft nog te gaan. Veel succes.
2: Dankjewel, jullie ook allemaal. En ik ga weer door.
1: Succes.
2: Mijn zus komt zo aan, hoop ik. Ik ga alvast lopen. Hey, bedankt hè.
0: Ja, dat is toch altijd eventjes benieuwd.
1: Gaat ze met de bidonnetjes op de rug. Bidonnen op de rug, want dat zei ze nog wel even toen net voordat we in gesprek gingen met elkaar. Het is wel warm, dus drink goed. En dat zie je ook wel. Je ziet best al wat fitte hoofdjes hier en daar. Maar de sfeer zit er nog steeds goed in. En het tempo ligt ook, vind ik, best hoog.
0: Ja, nou, dat is ook te zien inderdaad. En dan maar hopen dat haar zus er inderdaad zo aankomt. Op dat strand toch niet het meest favoriete stukje, hè, van de meeste mensen. Zelfs met dit weer.
1: Nee, dat klopt. Dat is wel. Dat hoor je inderdaad wel. Dat de mensen het hier het meeste tegenop zien. En dat ze uitzien naar straks die dijk weer omhoog. En weer wat vaste grond onder de voeten.
0: Ja, zoals we haar net hoorden zeggen. De herrie dan tegemoet. Zo richting Domburg. En dan op weg naar Zoutelanden. Marieke, dankjewel.

0: Blondie met Maria. Ja, we zijn niet alleen te volgen via de radio en televisie, waar je de meest prachtige beelden nog tot 6 uur ziet. Ook online en in de app houden we een live blog bij. Ja, Florisjan. En daar is te zien dat de eerste wandelaar al binnen is. Is toch niet te geloven?
1: Ja, en het is niet zomaar de eerste wandelaar, want 2 jaar geleden was hij ook al de eerste. Geert Verlijssen uit Lembeke, net over de grens bij Zelzaten. Ja, het is natuurlijk wel de vraag of je dan wel op je plek bent bij de wandeldag en dat je niet aan de dag van gisteren mee had moeten doen.
0: Ja, want ik denk dat hij toch ook best wel behoorlijk wat sneller is dan menig hardloper gisteren. Niks ten nadele van die hardlopers natuurlijk, maar dan met dat tempo kun je gerust meedoen met het hardloop-event gewoon.
1: Precies.
0: Benieuwd hoeveel er nog volgt. Moeten er in ieder geval nog zo'n kleine 5000 zijn die over die streep daar straks in de Langstraat in Zoutelanden komen. De rest van de dag tot 6 uur. Wordt er nog aangemoedigd via de app?
1: Tuurlijk. We hebben een foto gekregen van een ringrijder, dan zou je denken, wat heeft dat ermee te maken? Ja. Maar dat komt omdat Zoe en Evie misschien geen patentere foto van Cor Jansen konden vinden. Dus ze zeggen, hier te paard, maar vandaag loopt hij de kustmarathon. En heel veel succes. En ook nog wel even, want dat mag natuurlijk ook best wel gezegd worden, een kritische noot van Rinus, die zegt, ja, dit evenement is groot geworden door het hart- en wandelgebeuren langs de mooie Zeeuwse kust. Dat is ook de kracht en de identiteit van het evenement. En nou komen er allemaal activiteiten bij met honden en zo. Laat de marathon niet veranderen in een algemeen sportfestival, dat is mijn kritische oproep. Nou, als je ook een kritische oproep te delen hebt, of je wil gewoon iemand aanmoedigen, want dat is natuurlijk wel zo gezellig, stuur dan even een aanmoediging. En dat is leuk als je daar dan een mooie foto bij doet naar het reactienummer. En dat is 0118-499999.
0: En zo meteen hoor je weer verslag vanaf de kant van onder andere Katie en Marike.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland.

0: faith.
1: San Mieux met Have a Little Faith. En fijn dat we Joke daar een plezier mee konden doen dat we die gedraaid hebben. Ja, in de Langstraat in Zoutelanden, daar is dus de eerste wandelaar binnengekomen. Iets na 12 was dat al, maar daar maakt Jan-Jaap zich op voor de grote groep die nog binnen moet komen. Jan-Jaap, is er nog een wandelaar binnengekomen of is het bij Geert gebleven? Jan-Jaap, die hebben wij volgens mij niet. De verbinding met Jan-Jaap staat helaas niet. Dan wachten we heel eventjes af tot Jan-Jaap er zometeen wel is. Dan draaien we eerst nog even muziek. Dit is Sven Seliers. Nieuw nummer, Somebody New.

0: Ja, het is nog rustig in de Langstraat in Zoutelanden, waar straks al die wandelaars natuurlijk binnenkomen. Dat is het eindpunt van vandaag. Eigenlijk ja, van het hele weekend natuurlijk gewoon. En het hele weekend staat daar ook voor ons Jan-Jaap Corré.
1: Ja, Esme, en de wandelaars laten inderdaad nog op zich wachten. Een enkele is al binnen, maar er is nu de prijsuitreiking van de Canitrail. En ik zie hier Daphne naast me staan met de hond. Daphne, mag ik jou nog wat vragen? Want jij hebt net een prijs gekregen omdat je met je hond de Canitrail hebt gelopen. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, heel leuk. Ik vond wel, het was een hele mooie route. Heel divers, zeg maar. Qua strand, duinen, hei, een beetje bos. Was echt heel mooi.
1: Ja, hoe heet de hond?
2: Cooper.
1: Oké, en vond hij het leuk?
2: Ja, vond het heel leuk. Hij deed echt goed ook.
1: Ja, want ik denk dan is het op Dierendag nou een cadeautje dat je dat mag doen of een uitdaging.
2: Ja, het is ook nog... Oh, dat
1: was er niet aan gedacht.
2: Nee, ik heb niet aan gedacht.
1: Nee, je moet hem nog extra gaan verwennen natuurlijk de rest
2: van
1: de dag.
2: Ja. Altijd, elke dag.
1: Het was de eerste dag, of de eerste keer Canitrail dit jaar. Als het aan jou ligt vaker, vond je het zo leuk?
2: Ja, ik loop altijd met de hond. Dus ik vind het echt heel leuk dat de kustmarathon zoveel verschillende dingen racen aanbiedt, zeg maar. Ja. Het is echt heel leuk.
1: En doe je ook wel eens wedstrijden met de hond of was dat de eerste keer?
2: Nee, de eerste keer met de hond.
1: En gelijk in de prijs.
2: Ja,
1: nou, heel mooi. Leuk. En dan weet je nu ook dat Dierendag is, dus dan kun je goed voor hem gaan zorgen.
2: Ja, dank
1: je. Gefeliciteerd met je prijs.
2: Dank je wel.
1: Kijk, een stralende deelnemer aan de Canitrail. Dat is dus de honden. De mannen krijgen nu de prijzen. Die staan hier op het podium. En dan gaan we straks natuurlijk al die wandelaars hier verwachten. Geert uit België was als eerste. Ja. Die was al rond 12 uur hier. Heb ik in de afgelopen jaren ook wel eens vaker gesproken. Maar de grote groepen gaan natuurlijk in de komende uren komen, Esme.
0: We blijven dat volgen, Jan-Jaap, samen met jou voor alle luisteraars tot 6 uur. Hoef je echt helemaal niks te missen van de Wandelmarathon 2026.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Bij op het strand bij Oranjezon staat verslaggever Marieke Kerklaan. Ideaal strandweer eigenlijk. Maar Marieke, er gebeurt ook een heleboel achter jou. Wat is er allemaal aan de hand daar op het strand?
1: Ja, hoe briljant kan je zijn, hè, als ijsko- en koude drankverkoper? Om hier gewoon je auto neer te zetten, een bordje op te hangen met de prijzen erbij. En de rij van de lopers vormt zich vanzelf. Want hoe lekker is het als je op de helft of net over de helft bent van die 42 kilometer... om dan even iets kouds te pakken hier. Nou, en een van die lopers die dat heeft gedaan is Mees. Mees, hoe smaakt die cola?
2: Oh, heerlijk. Daar heb ik echt op zitten wachten.
1: Dat kan ik me voorstellen. Even tel eens, hoe oud ben je? En hoe ben je zo hier bij de wandelmarathon terechtgekomen?
2: Ik ben dus 13. En ik heb wel een keer een halve ronde hierbij meegelopen. Alleen dat was toen ook, dat vond ik toch heel leuk. Dus ik dacht, ik ga dat nog eens doen met mijn moeder. En ik heb ook wel een keer meegedaan met de Hulsterneuzen. Dat heb ik ook wel een keer meegedaan. En die, dat vond ik echt heel leuk.
1: Dus zo te horen kom je van de overkant, hè? Waar kom je vandaan?
2: Ik kom van IJsendijken.
1: Kijk. Hey, en hoe gaat het?
2: Goed, ja. Echt heel goed eigenlijk.
1: Nergens last van?
2: Ja, een klein beetje van onder aan mijn hielen en zo. Maar dat gaat voor de rest wel.
1: Is allemaal nog te doen?
2: Ja, zeker.
1: Hey, wat vind je er zo leuk aan?
2: Nou, eigenlijk gewoon... Ik kan wel goed wandelen, vind ik dan. En dan... Ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk om te wandelen. Kan je een beetje van alles rondje zien en praten... En dat vind ik eigenlijk gewoon heel leuk.
1: En toen kwam je hier een heel stuk verder, kwam hier aangelopen. Fel zonnetje, best warm. En toen zag je hier die ijskoboeren. Toen dacht je...
2: Oh ja, daar heb ik echt zin in. We wisten eerst niet wat het was. Maar toen wisten we het eigenlijk. Toen, om nu wisten we het. En toen hadden we echt zin in iets wat te drinken.
1: Nou, ik zeg proost jongen en succes met de andere helft.
2: Dankjewel.
0: Het lijkt een rij voor de wc's,
1: nou,
0: wel, Marieke.
1: Is in ieder geval een groot fan. Nee, er staat hier dus een rij voor de ijskoboer.
0: Ja, het lijkt net
1: en koude cola. En,
0: Lekker hoor, dat kunnen ze vast gebruiken met dit warme weertje. Maar ik wou zeggen, het lijkt de rij voor de wc's wel. Wel toen daar bij de Oosterscheldekering. Maar goed, ja. Die rij volgt straks dan wel weer nadat ze dat ijsje hebben genuttigd. En die

0: Babysitter Circus, everything's gonna be alright. Geen beter advies dan vandaag. Het komt hoe dan ook op enig moment allemaal weer goed. Katie van Essen die staat in Domburg, een stukje verder dus op de route. En ziet haar wandelaars daar ook voorbij komen. Katie?
1: Ja, het is een groot contrast hier. Allemaal mensen die lekker aan het lunchen zijn. Die kijken naar de wandelaars die hier binnenkomen. Ja, het is hier ontzettend gezellig. Mensen zijn hier echt speciaal naartoe gekomen om echt mensen aan te moedigen. En de sfeer zit hier er echt heel erg goed in. Ik ga gewoon even kijken. Ik ben benieuwd, meneer, hoe gaat het hier zo?
2: Best goed eigenlijk. Wonderwel. Ik heb vorig jaar ook meegedaan. Het was dus heel een stuk pittiger. Dus ik ben eigenlijk hartstikke blij hoe het nu gaat.
1: Ja, want op hoeveel kilometer zitten jullie nu ongeveer?
2: Ik denk 30 of zo, hoop ik. Want we moeten nog een stukje, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Het gaat wel goed komen.
1: En als je even om je heen kijkt, zitten mensen te lunchen, liggen mensen hier op het strand. Ben je dan niet een klein beetje jaloers? Heb je dan niet een beetje spijt? Of ben je nog vol met goede moed aan het wandelen?
2: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk om te lopen. Juist leuk om al die mensen zo te zien. Het is lekker mooi weer. Ik geniet daar ook van. Nee hoor, helemaal geen punt.
1: Nou, succes nog even. Ik ga even kijken of ik... hier gaat de boterham erin. Gaat het allemaal goed hier?
3: Zeker.
1: Nou, hier zit de haast er wat meer in. Die willen misschien een PR vestigen. Gaat het hier goed, Robert?
4: Zeker.
1: Sfeer er goed in?
4: Ja, hele goede sfeer. Ja, zeker. Ja?
1: Hoedje op, helemaal klaar voor de zon.
4: Veel beter dan vorig jaar, want echt heel veel wind. En nu staat ja, top. Dus ik ga verder. Want,
1: ja, je moet door. Ja, mensen hebben hier haast. Ze willen een PR vestigen. De benen die zijn nog niet moe. Ze moeten nog even, maar ja, de moed geef ze niet op.
0: Geen grote contrast dan daar, Katie. Zowel met de mensen die lekker door willen lopen. En zo snel mogelijk dus in Zuid-Hollanden aan willen komen. En dan ook die andere mensen die heerlijk Florisan op zo'n terrasje aan zo'n Fruit de Mer zitten. Lekker aan beuzelen.
5: En die zien iedereen zo aan ze voorbij trekken natuurlijk. Dat is ook wel weer leuk.
0: Is een goed dagje voor het terras ook eigenlijk wel.
5: Ja, maar voor alle mensen die niet op het terras zitten, die zitten natuurlijk gewoon lekker voor de televisie.
0: Dat doe je natuurlijk nog beter.
5: Daarom, want dan kan je het allerbeste volgen. En dan kan je natuurlijk ook ondertussen even met je telefoon in de hand een berichtje sturen om even iemand aan te moedigen. Bijvoorbeeld Bram Leijs uit Middelburg, die doet dat. Want zijn opa Jos Moens, die doet mee aan de kustmarathon. En hij wenst hem heel veel succes. Treineke, die wenst Arjen veel succes. En is leuk. Of nou, leuk eigenlijk helemaal niet voor Arjen, want die heeft er een hele korte nacht op zitten, want hij werkt als uitvaartverzorger.
0: Oei.
5: Moest dus nog aan het werk vannacht en nu dan toch vroeg uit de veren om aan de kustmarathon mee te doen. En Treineke zegt, je kunt het. En neem ik nog één berichtje mee. Wind tegen, wind mee, maar nooit alleen. En vandaag de zon mee. Rob en zoon Bjorn en bonusvader Rien, die lopen namelijk samen al jaren de kustmarathon. 3 mannen, 1 bijzondere traditie. Het lijkt wel een soort bioscoopfilm. Samen de Zeeuwse kust over, stap voor stap naar Zuid-Hollanden. Zet hem op, mannen, we zijn trots op jullie. Ze krijgen de hartelijke groeten van Nathalie, Rosa en de hele familie Wijnstekers.
0: Wat ontzettend mooi verwoord dit.
6: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

0: Stella Lefty. Dit was Boston bij Omroep Zeeland. Heel de dag volgen we nog de wandelmarathon. 5000 wandelaars op weg naar Zoutelanden. Ja, Florisjan, jaarlijks zien we vaak zo'n koppel uit IJzendijk dat bijzonder verkleed is. Een keer als Roodkapje en de Boze Wolf. Katie heeft andere verklede mensen volgens mij getroffen. Katie, vertel.
1: Ja, het zijn misschien wel de meest most wanted koppel hier tijdens de kustmarathon. Asterix en Obelix. Maar hun echte namen zijn Marijn en Thomas. En jullie zijn als Asterix en Obelix verkleed. Zitten nu op ongeveer 30 kilometer. Maar waarom in deze outfit?
2: Nou ja, we hadden sowieso met onze studentenvereniging hadden we gewoon... Zeiden we, ja, we gaan sowieso de kustmarathon weer lopen. Voor mij is sowieso de derde keer. Voor Marijn de eerste keer. En zeiden van, ja, eigenlijk... Moeten we gewoon een keer verkleed. Ja, je ziet, het is nu ook best wel mooi weer. Wel iets te warm om dit te doen. Maar als je nu ook een keer dat wij zeg maar heel erg op dat mensen van zoeken en zo. Dat van iedereen te horen, krijgen ze ook echt hartstikke leuk om dit te doen.
1: Ja, en Marijn de eerste keer en dan in deze outfit. Ja, hoe voelt dat?
3: Eigenlijk fantastisch. Ik bedoel, wij zijn eigenlijk de enigen die waar het aanspreekpunt zijn eigenlijk. Vooral de mensen eromheen. Die komen dan zeggen van, oh Asterix, waar is jouw toverdrankje nou gebleven, jongen? Of Obelix, waar is het gewichtje voor jou? Dus ik dacht van, ja, ik vind het wel grappig eigenlijk om dat zo te horen eigenlijk.
1: Ja, en hoe heet dat? Er is ook een kanitrail met honden. Volgend jaar misschien een hond regelen en die met de Idefix.
2: Ja, dat komt ook. Die krijgen ook de vraag, waar is de hond? Ik zei, ja, die soort toverdrank is die weg. Dus, maar ja, misschien een keer een hond regelen. Dan volgens jij dat maar doen, hè?
1: Moeten mensen gewoon dit vaker doen? Gewoon dit soort outfits?
3: Ja. Ja, tenminste dat is ook wel een beetje ter voorbereiding voor carnaval natuurlijk. Want dat is ook alweer gauw natuurlijk in Breda. Maar er was wel één iemand die ook zich had verkleed. Een beetje, leek een beetje op Sinterklaas volgens mij, maar voor mij net niet. Maar het zou wel leuk zijn als meerdere mensen dit ook gaan doen. Ik bedoel, dan flirt ook wel een beetje lekker op, hè.
1: Nou mannen, heel veel succes. Volgens mij is het aardig warm, maar moet wel goed komen. Hey Esma, als jij hem ooit gaat lopen, zou je dan ook verkleed gaan?
0: Nou, ik heb hem vorig jaar gelopen. Nee, want ik zie die mannen ook met dit weer. Ik denk ook echt, hoe is het mogelijk dat je hierin kunt lopen vandaag? Ik ben nog wel benieuwd hoe ze nou tot de keuze gekomen zijn wie is.
4: Ze mogen lopen hoor.
0: Top.
4: Ja, perfect.
0: Ze lopen alweer door.
1: Ik weet het. Ze moeten alweer door. De mannen, dat is gewoon één groot mysterie. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen. Maar het is één groot mysterie. Misschien de volgende verslaggever die kan ze nog wat vragen.
0: Ja, want ze zijn in ieder geval opvallend genoeg. Katie, dankjewel. Vanuit Domburg gaan we naar Marieke nog even toe. Die nog steeds op het strand staat.
5: Dankjewel. Ja, we zijn bij de Piraat. En hier... ja, grote dozen met stroopwafels. En volgens mij wordt er volop gebruik van gemaakt. En het leuke aan is hier, als je hier ook om je heen kijkt... hier komen echt de supporters stromen je toe. Het is leuk om te zien, want ik denk dat voor de meeste lopers... hebben zich misschien soms best een beetje eenzaam gevoeld op dit stuk. Maar hier wordt er gesupported, onder andere door u.
6: Ja, dat klopt.
5: Wie bent u?
6: Ik ben Jolanda, Deil.
5: En waar komt u vandaan?
6: Uit Waarden.
5: Uit Waarden, kijk. En u bent hier?
6: Voor mijn collega's. Er lopen een groep collega's mee.
5: Wat voor werk doet u?
6: Ik werk in het revalidatiecentrum Revant in Goes.
5: En heeft u ze al gespot?
6: Ik heb er een paar gespot. Ze lopen in groepjes. Dus er komen er nog meer aan. Dus vandaar dat ik hier sta.
5: En vertel eens, dan komen ze aanlopen. Hoe gaat u dan? Gaat u juichen? Gaat u ze omhelzen? Wat doet u?
6: Nee, dat ligt eraan. Ze zagen er net mij eerst voordat ik hun zag. Maar ze wisten dat ik hier stond. Ja. En dan vraag ik of ik iets nodig heb. Ik heb bouillon bij, ik heb bananen bij, ik heb water bij, ik heb dropjes bij. Dus wat ze nodig hebben.
5: Ah, dus je bent ook echt niet alleen voor de morele support, maar ook echt voor de energie?
6: Ja, ik heb mezelf ook gelopen. Kijk, hier komen collega's voorbij.
5: Nou, Kom er even bij.
6: Ik word
5: de collega's. Kijk, dit zijn de collega's van Revant. Ik zie het hier al.
7: Ja, dat klopt.
5: Ja, en ze heeft net verteld wat ze allemaal voor jullie bij heeft. Dropjes, je kunt er al alles bij de halen.
7: Kijk, we gaan er helemaal plunderen, joh. We hebben echt wel honger.
5: Ja,
7: heel warm ook is het.
8: Heel goed.
5: Kijk, er zijn er, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 collega's.
7: Ja, er komen er nog twee en de rest ligt al allemaal voor ons.
5: Ja. En hoe gaat het?
7: Ja, het gaat eigenlijk heel goed.
5: Dit is Lenneke van Revant.
7: Ja, dat klopt. Nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, we hebben het ook gezellig onder elkaar en moet er nog een eindje.
5: En helpt het nou dat je weet dat hier iemand op je staat te wachten die je staat te supporten?
7: Ja, zeker. Ja, we hebben al meer collega's onderweg gehad. Lekker koffie en nu dan Jo met koekjes. Ja hoor, komt goed.
5: Ja? Hey, met jullie dames.
8: Met ons gaat het ook goed. Ja, het is lekker warm, heerlijk weer, genieten van het uitzicht. Dus het is top.
5: Marleen is dat en wie ben je?
9: Ja, ik ben Nadine, maar ik ben Ellen officieel. Ja, nee, het gaat goed. Het gaat beter dan ik had gedacht. Pas één blaar, verder perfect. Gezellig met hun. Ja, ben tevreden.
10: Super gezellig, leuke sfeer. Dus komt helemaal goed.
11: Okay. We gaan het halen.
5: Ja, zet hem op. Allemaal positieve reacties. En het kan ook niet anders als je zo'n support hebt onderweg. Ik zou nog even dropjes gaan scoren.
0: Jo wordt geplunderd, Marieke. Dat was in ieder geval duidelijk. Dat hoorden wij al. Floris-Jan, komen er nog aanmoedigingen binnen?
12: Zeker, volop. Vanuit het buurtzorgpension in Zierikzee bijvoorbeeld wenst Simon, Stefanie en Esther veel succes bij de wandelmarathon. Sven wordt nog aangemoedigd. Die moet nog 15 kilometer en dat komt goed, zeggen Johan en Ineke. Veel succes bij de laatste kilometers. Marja, Frank, Anita en Kees Svinkels. De finish komt in zicht, zeggen Christ en Rina. Hoe ver mag ik nog doorgaan?
0: Ja, je mag nog wel even hoor.
12: Sam die is nog aan het wachten op opa Marcel vanaf de Zeedijk in Westkapelle. Kom op opa, Kim stuurt dat berichtje door. En Kim die is geen frequente apper met ons, maar ze stuurde ons exact een jaar geleden tijdens de kustmarathon ook een berichtje. Dus het is toch fijn dat je ook zulke contacten opbouwt. En dan hebben we nog een berichtje van Esra Lammers gekregen. Zij zegt dat we er bijna zijn tegen Annemiek, Marjan, Jacco en Remco. Heel veel plezier nog.
0: Blijf vooral die aanmoedigingen doorsturen naar 0118-499-999. Maken wij even plaats voor het NOS-journaal. Tot zo.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
16: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
25: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland. Met Esme Beg.
6: Ja, goedemiddag, welkom bij deze speciale uitzending van Omroep Zeeland. Tot 6 uur zenden we live uit vanaf de route van de wandelmarathon. Om 7 uur vanmorgen zijn de 5000 wandelaars vertrokken in Burghaamstede Florisjan om te finishen in Zoutelanden. Ja, iets voor jou, zo'n kustmarathon?
7: Nou, lijkt me toch een beetje lang.
6: Jij zit hier prima, bedoel je?
7: Ja hoor, ja, absoluut zeker.
6: Nou, dat doen we samen nog. Tot 6 uur volgen we voor jou die wandelaars in hun route naar die Langstraat in Zoutelanden. Het laatste onderdeel van deze kustmarathon, het kustmarathon weekend van 2026, volg je hier bij Omroep Zeeland.

0: Roxy Music, More Than This. Ja, de hele ochtend is collega Roeland van Vliet ook aan de wandel. Ik ben dus benieuwd. Roeland, waar ben je nu?
1: Ja, ik sta hier precies bij de strandafgang. Ik heb net 9 kilometer over het strand gelopen. En dat was best pittig, moet ik je zeggen. Ik had wel getraind op het strand, maar dan nog. Hè. Je wordt eigenlijk altijd verrast. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van de kustmarathon verrast altijd. Bij elke weersomstandigheid. Nou, dat zie je vandaag wel. Je kon best wel stukken langs de vloedlijn lopen, maar ook hele stukken niet. Dus je moest best wel stukken door rul zand. En ja, dat is echt wel pittig. Dus ik ben blij dat er nu op zit. Ik sta nu voor een tentje waar je lekker even je consumptiebon kan uitgeven. Want aan elk startnummer hangen 2 consumptiebonnen en ook nog een etensbon voor als je bij de finish bent. Nou, die consumptiebonnen die ga ik nu eens even lekker besteden. Ik ben wel toe aan een heerlijk koud colaatje, moet ik zeggen.
0: Lekker, dat kan me helemaal voorstellen. Maar dat schiet nog niet echt op als ik de rij zo achter jou zie.
1: Nou, ik ben nog 10 meter en dan ben ik er, hoor. Dus we gaan zo meteen lekker afronden. Dan ga ik lekker met 2 colaatjes halen. En dan moet ik gewoon nog lekker 12 kilometer. Ik ga het gewoon halen, hè. Dat is geen enkel probleem. Die kustmarathon, die wandelmarathon, die finish ik wel. En ik denk eigenlijk dat nu het zwaarste gedeelte er toch echt wel op zit. Dat strand was gewoon heel pittig. En nou gaan we toch wel weer over een beetje verhard terrein lopen.
0: Ja, dus niet de vraag of je het gaat halen, want je gaat het gewoon halen. Succes die laatste kilometers. En we gaan je vast nog terug horen later in deze uitzending. Roeland was dat. Ja, Floris-Jan, ik kan me herinneren op het punt waar Roeland nu staat. Dat bij mij vorig jaar letterlijk de bouillon uit mijn bekertje waaide als een soort tornado door de wind.
2: Ja, dat was natuurlijk heel andere weersomstandigheden. Maar zei jij toen ook tegen jezelf, ik ga het gewoon halen.
0: Ja, want ik had eigenlijk al na 5 kilometer een soort pijn aan de bovenkant van mijn voet. En toen dacht ik, ja, maar doei, daar gaan we natuurlijk niet door laten tegenhouden. Dus daar heb ik gewoon mee doorgelopen. Het was niet per se heel verstandig, kan ik je vertellen.
2: Dat klinkt
0: maar ja, of het nu lekker weer is of het is windkracht 7. Dat strand blijft een rotstuk, dat weten we nu ondertussen. En ook Roeland is dus blij dat hij nu weer een beetje wat vastere grond onder zijn voeten heeft. En ik geef hem echt geen ongelijk.

0: have you. Shawn Mendes met If I Can't Have You. Ja, we zijn vandaag heel de dag bij de wandelmarathon. Ja, ken je iemand die onderweg is of wil je iemand, een wandelaar, nog een extra zetje geven? Dan kan dat gewoon door een aanmoediging te sturen. Het leukste natuurlijk met een foto naar 0118-499-999. Floris-Jan, wat komt er allemaal nog binnen?
1: Zet hem op, meisje. Ik ben trots op je. Ik natuurlijk op jou, Esma, maar dit in het geval is het Kobi.
0: Het voor mij?
1: Die Danielle Nicolaas de groetjes wil doen en zegt dat ze goed bezig is. En er komen natuurlijk ook berichtjes van over de grens. Mijn man, Opie, van 6 fantastische kleinkinderen, stapt voor de 4e keer de kustmarathon. Hij doet dat vooral om onze zoon, welke 10 jaar geleden overleden is aan hersentumor, te eren. Och. Dit is zijn manier om te rouwen. Hij moet nog ongeveer 15 kilometer stappen, heeft er veel zin in. Kom aan, Opie, je kan dit. En dat is een berichtje dat Lin, Lilou, Mitte, Millie, Camille en Gaston uit Lint in België aan ons hebben gestuurd.
0: Wat mooi.
1: Ja, het gaat natuurlijk alle kanten op. Het zijn ook mensen die gewoon ronduit zeggen dat Sandra en Hetty een hele slechte voorbereiding hebben gehad, maar toch heel veel succes worden gewenst. Frans, oma, Jeffrey, Stefan en Rianne laten dat weten. Voor de eerste keer loopt Stefanie Lamper mee. En dat is de dochter van Marina Hoebeke. En ze is nu al bijna bij Domburg. Ze zijn ontzettend trots op je, Rinus en Marino. En ook je moeder. Diepe respect. Dan nog een succeswens voor broertje René van Vee, die de kustmarathon loopt. Grote zus Marie wenst hem veel succes. Complimentjes van Jan en Ria Olivier voor de mooie beelden van de kustmarathon. Een dikke pluim voor Omroep Zeeland. Ja, als je voor de televisie zit, dan zie je de kustmarathon nu van alle kanten. Het is zeg maar 3D in dat opzicht, want je ziet het van voor en van achter en ook van boven. Nog even doorzitten, Demi en Ilva. Groetjes uit Waarden van Davina. En eigenlijk zo komen er dus heel veel berichten binnen. Sommige ook met foto's die we zo ook nog zullen laten zien aan iedereen thuis. En als je dus ook nog iemand wil aanmoedigen, succes wil wensen of even wil delen dat hij een hele waardeloze voorbereiding heeft gehad, dan kan je gewoon een appje sturen naar de studio 0118 49 99 99.

0: huisje aan de zee.
1: Van Zoe Levi. Ja, de gemiddelde wandelaar zal nu zo rond de 30 kilometer of iets meer zitten. Sommigen zijn extreem snel en ze kunnen zomaar al bij Jan-Jaap daar in de Langstraat in Zoutelanden zijn. Hoeveel zijn er al binnen, Jan-Jaap?
2: Op dit moment is dit nummer 38 die binnenkomt. Dus dat betekent dat het langzaam begint binnen te druppelen. Al gaat het nog niet heel erg snel. Wat ik wel heb gehoord van de organisatie van voorzitter Chris Simons is dat het wel, als je kijkt naar het hele deelnemersveld, sneller gaat dan in andere jaren. Want om 12:15 was iedereen al op het strand. Dat betekent dat er al zo'n kleine 20 kilometer toen al door iedereen af was gelegd. En dat duurde in andere jaren duurde dat langer. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het een snelle editie gaat worden. En dat strookt ook wel een beetje met gisteren, wilde ik zeggen. Want toen waren er dus voor het eerst meer dan 2000 binnenkomsten. Nou, vrijdag hebben we al contact gehad met Diana, die hier altijd speaker is. En die haar laatste jaar doet vanwege fysieke ongemakken. Maar zij is haar opvolger al een beetje aan het inwerken. En dat is deze meneer, kijk, die Jeroen heet hij. En die is voor het eerst dit jaar speaker. Want jij gaat het dit jaar samen met Diana doen en daarna de toko overnemen, Jeroen.
3: Ja, ik ga dit jaar samen met Diana doen en spikkeren. En dan hoop ik volgend jaar in mijn eentje te mogen doen als ze me goedkeuren. Hè? Dat is ook met de vraag natuurlijk.
2: Ja, gaat je stem het redden tot 6 uur?
3: Mijn stem gaat het redden. Ik ben 2 weken niet op stap geweest, dus dat helpt ook voor mijn stem. Ik ben er echt mee bezig geweest. Ja. Ja.
2: En heb je een idee hoeveel je mensen hier binnen gaat halen? Want vanmiddag wordt het echt druk, want nu doe je nog bijna iedereen. Maar dat gaat straks niet meer, hè?
3: Nee, dat gaat straks niet meer. Ik denk dat we gaan ons best doen. Zullen we een stuk aandacht te geven voor die mooie prestatie. Vanmorgen ook met de Canyon Trail en met de Bichelin zijn wel mensen binnengehaald. Ja, het is gewoon één groot feest hier.
2: Ja, nou zeggen ze altijd tegen mij, als je mensen wil interviewen, moet je ook eigenlijk weten wat die marathon is. Ik heb hem nog nooit gelopen. Jij wel, hè?
3: Ik heb hem maar 7 keer gelopen, inderdaad. Ja, het is gewoon geweldig. De elementen, het kan mooi weer zijn, het kan wind zijn. Je ziet heel veel bekende, mooie natuur in Zeeland. Ja, mooie ga je het gewoon niet krijgen.
2: Ja, ook nog bekende onderweg van jou?
3: Ook nog bekende onderweg van mij. Mijn dochter komt eraan. Jan van Diana, die komt eraan en nog heel veel vrienden. Dus één groot feest.
2: Nou, geniet ervan vandaag en de komende jaren misschien wel. Ga ik ook nog een deel nemen, want dan gaat het natuurlijk om. Jij kijkt vrolijk.
4: Ja, tuurlijk, ik heb gehaald.
2: Hoe ging het?
4: Heel goed.
2: Wie ben je? Waar kom je vandaan?
4: Vrouw Polder, Marlies.
2: Dus je kwam eigenlijk een soort langshuis.
4: Ja, ik heb nog overwogen om af te slaan, maar ik dacht, doe ik maar niet.
2: Nee, want het ging eigenlijk makkelijk vandaag.
4: Ja.
2: Doe je al vaak mee?
4: Nee, het is de derde keer. Okay. Ja, al tussen de tweede deze en Van Hils heb ik gedaan.
2: Vindt hier heel warm, was dat onderweg ook?
4: Ja.
2: En maakte dat het extra zwaar?
4: Niet zo zwaar als vorig jaar.
2: Nee, nou, je bent hartstikke vroeg.
4: Zeker.
2: Bij de eerste 50, maakt dat nog wat uit?
4: Ja,
2: of?
4: Zeker weten.
2: Ja, nou, geniet ervan. Bij de eerste 50, vrolijke gezichten. Ja, en dat is ook net als met die hardloopmarathon op zaterdag. Hoe later het wordt, hoe moeilijker die gezichten gaan staan.
1: We gaan het zien, Jaap. Tot 6 uur.

0: Bruno Mars met On My Soul. Verslaggever de Katie van Essen is wat opgeschoven op de route. Want ja, dat doen de wandelaars tenslotte ook. Katie, waar ben je op dit moment?
1: Ik sta momenteel op de dijk in Westkapelle. En ja, het begint hier ook een beetje vol te lopen. De dijk vult zich met mensen. En ja, deze mensen die hier zitten, die zitten er eigenlijk elk jaar.
2: Ieder jaar.
1: En wat doen jullie hier?
3: De mensen supporteren, aanmoedigen, vooral de laatste.
1: Ja, want jullie zitten hier echt bijna de hele dag. En vanaf de eerste tot de laatste. Maar ja, de laatste, dat zei u net zelf, ja, die heeft het misschien wel het hardst nodig.
3: Ja, die heeft het echt het hardst nodig. En die waarderen dat ook des te meer om dan nog een applausje te krijgen en een hart onder de riem.
1: Ja, en hebben jullie zelf ook de ambitie om ooit nog een keertje mee te doen?
4: Nee hoor, niet echt. Nee. Nee, ik vind het leuk om te zien, maar om mee te lopen, nee. Homer.
1: Dat gewoon hier zitten in het zonnetje, dat is prima.
4: Ja, nu is het zonnetje, maar we hebben hier ook al alles met regen gezeten. Dus,
1: Weer of geen wind, jullie zijn aan het supporten.
4: Ja, absoluut. Absoluut. De mensen hebben dat ook gewoon nodig, ook als het regent.
1: Nou kijk, dit zijn echte supporters in hart en nieren. En ik ben ook nog wel eventjes gewoon kort benieuwd. Marco, hoe is het?
5: Goed.
1: Heb je nog lekker de pas erin?
5: Jazeker, nog een klein stukje.
1: Nog een klein stukje.
5: Het is het begin van het einde. Nog een paar van die trappen en dan zijn we er. Hè?
1: Nou, heel veel succes nog. Heb je wat aan de support?
5: Jazeker. Super evenement. Ieder jaar.
1: Nou, kijk, zie je. Het werkt, die support, mensen. Dus mocht je je vervelen, zou ik zeggen, kom lekker langs de kant staan. Ze hebben het nodig.
0: Van die support moet je het hebben. Dat is wel weer duidelijk. Katie, dankjewel.

0: Ace of Base, All That She Wants. 0118-499-999 is het nummer als jij iemand nog wil aanmoedigen, een hart onder de riem wil steken of zelfs wil feliciteren met al een vroege binnenkomst. Floris-Jan, wat komt er allemaal binnen?
1: Nog 5 kilometer en dan zijn jullie er. An en JW, toppertjes, kus van mam Miep. Niet meer fris, maar wel fruitig. Hup, Mark, Sabrien, Rob en Jetske. En het is bijvoorbeeld, we hebben gisteren al mensen besproken die aan tig onderdelen meedoen en dat gewoon allemaal maar volhouden. Nu doorzetter Maud, die is aan dag 3 bezig. Want vrijdag liep ze de 10 kilometer ladies run lachend. Volgens Injas Wichman dan tenslotte gisteren de marathon met een grote glimlach en vandaag genietend van de wandelmarathon. Ja, het kan gewoon dus, blijkbaar.
0: Ik het zijn er meer, hè?
1: Dat je dit gewoon mentaal en fysiek helemaal nooit zou trekken. Maar blijkbaar kan het wel. Wauw, alle 3 mijn neefjes lopen mee. Nico, Toby en Brian. Super trots van jullie liefst tante Marjan. En zo komen er allerlei berichtjes binnen. Bijvoorbeeld Sam, die moet volhouden van Co. Als jij ook nog wil reageren, doe dat vooral. En stuur een berichtje met een korte aanmoediging of iets anders bij de hand wat je met ons wilt delen naar 0118-499-999.
0: Floris-Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het op de route is bij verslaggever Mark Rijk. Dag Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Espen. Ja, ik sta bij Domburg. Hier, vanaf hier dit punt, de Watertoren, die staat hier in de buurt. Prachtig, het zonnetje wat schijnt. Nog 12 kilometer hebben ze op dit punt te gaan. En ik zie veel lachende gezichten. Ik zie hier, ik ga even invoegen bij Marco en bij Esther. Ik kom even tussen jullie lopen. Marco, wat een brede glimlach.
3: Ja, wij moesten net lachen dat we die camera zagen. Oh, dus ik zeg tegen haar, je moet even je haar goed doen.
2: En heb je haar goed gedaan?
4: Nee, er is niks meer aan te behalen. Het is over.
2: Maar de smile is er nog.
4: Natuurlijk, zeker wel.
2: Het gaat makkelijk.
4: Makkelijk zou ik niet zeggen. Maar we hadden natuurlijk het strand erg mee. En het is prachtig weer en het is gezellig. Dus ja, wat wil je nog meer?
2: Nou, helemaal niks meer. Ja, die smile gewoon, die blijft er nog 12 kilometer op.
3: Ik denk het wel. Ja. Het naar mijn zin, dus ga goed.
2: Hou vol.
4: Ja,
2: Marco en Esther, dat zijn er twee. Die met een smile in ieder geval, huppatee, gaan richting Zoutelanden. En hier wordt nog een fotootje. Wordt er hier genomen? Gaan jullie verder? Oh, meiden, ik wil jullie even op Roep Zeeland even wat vragen. Want jullie hebben goede support, hebben jullie hier, zie ik. In ieder geval. Jullie hebben goede support onderweg.
4: Ja, zeker.
2: Wat is jullie nummer? Oh, dit is Chantal en?
5: Emma.
2: En Emma. Chantal en Emma, wat zijn jullie van elkaar?
5: Dat is mijn schoondochter.
2: Oh. En wanneer dachten jullie, we gaan samen lopen?
5: Nou, vorig jaar. Toen kwam ik hier in Zeeland met mijn man. En toen zagen we dit evenement. En toen dacht ik, nou, dat moet ik ook een keer doen.
2: Want waar komen jullie vandaan?
5: Bodegraven. Bij Gouda.
2: Bij Gouda in de buurt, ja. En hoe is het om dit te lopen?
6: Nou, hartstikke leuk. Best wel een beetje zwaar nu, moet ik eerlijk zeggen. Even maar het is goed te doen.
2: Wat hebben jullie goed getraind?
6: Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, in Bodegraven, ga maar eens op duinen en strand oefenen.
6: Ja, dat is anders. Ja. Maar hebben we wel gedaan, hoor. Ja. Dus, ja.
2: Speciaal naar strand? Oh, ja.
6: Noordwijk.
7: Nou, speciaal in Soest nog gelopen. Twee
6: duinen hebben we gelopen.
2: Nou, jullie echt. Het is nog 12 kilometer vanaf hier. Ja, joh. Even één vraag nog. Als je je voeten een cijfer moet geven.
6: Nou, nog wel een keurige 7, denk ik.
5: Voor mij ook.
2: Dat gaat helemaal goed komen. Nou, huppatee, Bodegraven gaat weer verder. Heel veel succes. Nou, en dan kom je gewoon even één keertje langs hier zo om te kijken. En dan denk je, ik wil graag meedoen. En dan zijn ze, huppatee, onderweg richting, nou ja, eerst Domburg. Maar daarna natuurlijk Westkapelle en Zoutelanden.

0: Olivia Dean. Je luistert naar een speciale uitzending van Omroep Zeeland. Kan je denk ik niet zijn ontgaan. Het hele weekend staat hier al in het teken van de kusmarathon. Vandaag met als laatste onderdeel de wandelmarathon. Duizenden wandelaars op weg naar Zoutelanden. En die komen allemaal langs verslaggever Katie.
1: Ja, hier op de dijk in Westkapelle is het één groot feest. Komen ontzettend veel mensen langs. En er worden allemaal dingen uitgedeeld. Snoepjes, broodjes, noem het maar op. En hier zag ik een hele bijzondere. Dat zijn appeltjes. Ja, Adriaan, appeltjes uitdelen. Loopt dat een beetje storm?
2: Ja, het wil wel. Het gaat. De emmertjes gaan hard hoor.
1: Ja, jullie hebben echt een hele stelling gebouwd.
2: Ja klopt.
1: En ook kaas. Hoe komen jullie op deze combinatie?
2: Nou, een beetje... voor de boerenprotestacties ook even een goede actie doen. Dus voor de wandelaars appels uitdelen en kaas van Friesland Campina. En de appels komen ook uit de buurt van een appelboer.
1: Dus lokale producten die dachten, nou, wij gaan als boeren hier ook eventjes langs de wandelmarathon ons zichtbaar maken.
2: Ja, een zichtbare actie. Dus geen protest. Gewoon even laten zien dat wij er ook gewoon zijn. En dat van het platteland.
1: Maar, en het belangrijkste is natuurlijk appeltjes brengen aan de mensen die hier lopen en aanmoedigen. Is dat leuk om te doen zo met dit weertje?
2: Ja, het is leuk hoor. Lekker weer. En ik heb nog nooit eigenlijk echt langs de kant gestaan om te aanmoedigen. Alleen maar mijn zus aan te moedigen en even gedachten zeggen. Maar nu sta ik echt langs de kant en om die appels uit te heven.
1: Ja, je staat hier echt helemaal bij met klompen aan. Een emmertje vol met appels. Ik zou zeggen, deel er eentje uit, Adriaan. Misschien wel iemand er een.
2: Ja, ik moet een appel uitdelen. Alsjeblieft, pakken. Nu, pakken. Ja, goed zo. Van de boeren.
3: Kom op. Gisteren geplukt.
1: Vandaag voor de wandelaars hier van de kusmarathon. Ja, het is één groot feest. De appeltjes gaan als hete broodjes over de toonbank hier.
0: Katie, dankjewel. Vanaf jou moeten ze nog een kilometer of 8. Ja, en Florian, ik kan me ook herinneren, vorig jaar hebben wij zelfs een wandelaar klompen gehad.
4: Ongelooflijk.
0: Ik vind die wandelmarathon al heel wat qua afstand. Maar dat je het dan ook nog op klompen doet, zonder enige vering en houvast.
4: Ik sprak die man toen inderdaad in de voorbereidingen. En hij had ook niet getraind. Hij had helemaal niks voor gedaan. Maar hij had het al eens eerder gedaan. Dat ging wel goed.
0: U had alleen een beetje pien in zijn rik, zei hij toen aan het einde. I told myself, life is short.

0: Chef Special met Love of My Life. We volgen ook de collega's die onderweg zijn in deze wandelmarathon. Dat zijn Roeland en Sophie. Sophie, ik ben bij jou eigenlijk wel eens benieuwd. Eén, hoe is het met je? Twee, hoe is het met je BHBD?
1: Licht en donker. Licht en donker.
0: Ik hoor jou niet, Sophie. Daar gaat iets niet helemaal goed. Ik denk dat ik hoor vooral collega Mark Rijk nog, die qua geluid binnen is. En ik moet naar deze toe, dan heb ik jou wel. Excuus. Nu horen we jou wel, Sophie.
2: Ja, hoor je mij? Heel goed. Hey. Nou, om je op je vraag terug te komen. Om op je vraag terug te komen. Nummer 1, het gaat goed. En met mijn PHPD iets minder. Ik ben namelijk net eventjes gestopt met mijn vriendinnen, want er knapte in één keer een hele grote blaar op mijn voet. Dus ik ben blij dat ik twee vriendinnen bij me heb die in de zorg werken. Dus die kwamen al gelijk met de nodige blarenpleisters en dergelijke. Dus die hebben net mijn voet even ingetaped. En nu gaat het wel weer. Dus ik ben er nu proberen doorheen aan het lopen. Maar wij lopen nu net Domburg in en hier staat ontzettend veel publiek. Dus die gaan ons er ongetwijfeld wel doorheen juichen hier. Ik denk dat je het ook een beetje op de achtergrond hoort. Ja. Dus die laatste kilometer. Daar strompel ik wel doorheen. Komt vast goed.
0: 12 nog zo'n beetje dan, hè? Kleine 10, iets meer dan 10.
3: Ja, daar staan ze.
0: Ja, dan gaan we...
2: Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ik hou het niet meer bij, maar ik geloof je gelijk.
0: Moet je misschien ook maar gewoon niet doen. Gewoon lekker gaan genieten. Niet te veel aan die blaren denken. En hopelijk komt het allemaal goed. En kunnen we jou straks gewoon, of wij niet, maar... Florian en ik in ieder geval niet, maar Jan Jaap natuurlijk wel. Jou verwelkomen in de Langstraat in Zoutelanden. Succes nog, Sophie, en tot straks.

0: Jamie Cullum, Everlasting Love. Collega Mark Rijk staat op de route bij Domburg. Mark, hoe is het daar?
1: Ja, het gaat goed. Ik moet er wel even aan Sophie denken om met haar bloedbla. Want er komen hier af en toe mensen komen er ook voorbij waarvan je weet dat daar ook in die schoen op dit moment inderdaad zo'n blaar aan het vormen is. Ja, en de ene loopt weer makkelijk, de andere ja, weer even niet. Dan gaat het niet. Maar hier hebben we prachtige naam, voornaam Rijk. Dat ja. Is in ieder geval, hoe gaat het Rijk?
2: Ja, prima.
1: Ik vraag net aan de mensen hoe het is met de voetjes als u ze een cijfer moet geven.
2: Een 7.
1: Dat gaat nog hartstikke goed.
2: Ja, hartstikke goed.
1: Blaren komen er nog niet?
2: Nee, ik heb nooit last van blaren.
1: En met u, mevrouw, hoe is het met de voetjes?
3: Heel goed.
1: Ja? Een cijfer?
3: 8.
1: Echt?
3: Ja, maar ze zijn ingepakt.
1: En wat heeft u erbij gedaan?
3: Wandelwol. Zweer ik bij.
1: Ja? Dat is echt het geheim voor u?
3: Ja, dat is het geheim voor mij.
1: Wat fijn. Last van je voeten, dat is echt...
3: Nee, niks. Nou dan.
1: Nee?
3: Nee, geen blaren, helemaal niks.
1: Heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Nou, hoppatee. In ieder geval, dat zijn nog goede cijfers qua voeten. Dan gaan we het eens even, want hier wordt een beetje gebogen. Wat is uw naam?
4: Een beetje.
1: Wat is je naam?
4: Nathan.
1: Nathan. Ik vraag aan de mensen... Als je cijfer moet geven, hoe de voeten er nu voor staan?
4: Nu voor staan? Nou, het is vooral het zand dat erin zit dat een beetje vervelend is. Maar de voeten staan er denk ik misschien 6.
1: Ja, het is nog een voldoende.
4: Het is nog voldoende, dus kan nog wel.
1: Ik ga naar Mattia. Ik zie daar.
4: Toch niet die witte sok aan moeten doen.
1: Sinds wanneer was het dat je voelde, dit gaat niet goed?
5: Nou, we begonnen lekker, maar na een kilometertje of 2 of zo, toen...
1: 2?
5: Toen begon ik hem wel te voelen, ja.
1: Ja, dan heb je toch, ik denk, een minuutje of 15 genoten van je voetjes en daarna niet meer.
5: Ja, toen was het leuk. Ja, nee, het is nu pittig, maar we gaan gewoon lekker door.
1: Ik heb echt mee te doen. Zet je nou gewoon even een knopje om of je loopt er dwars doorheen? Hoe doe je dit?
5: Ja, we gaan hem gewoon weer strak veten en gaan we er gewoon lekker voor. Komt helemaal goed.
1: Ja, en het zal wel iets roder zijn als je in Zuid-Hollanden komt, maar halen ga je het gewoon doen.
5: Helemaal goed, en er wacht wijn op mij, dus het komt goed.
1: Ja?
5: Ja hoor.
1: Hartstikke mooi. Waar komen jullie eigenlijk vandaan als ik vragen mag?
6: Ik uit Zeeland, maar de rest allemaal uit Leiden.
1: Hoe krijg je als Zeeuw dan die Leidenaren naar hier toe?
6: Ik heb wijn beloofd op het einde.
1: Half flesje, heel flesje?
6: 2 pp, zoiets. Nee hoor, meneer, echt niet, helemaal niks van. Twee glazen bedoel ik dan natuurlijk.
4: Ja, absoluut.
1: Studievrienden onder elkaar, begrijp ik?
6: Een studentenvereniging.
1: Ja.
6: VGSL, Franciscus Gomares. Wordt allemaal lid.
1: Ach, nu snap ik de wijn ook inderdaad.
6: Absoluut. Het is niet alleen maar drinken.
1: Nee?
6: Nee, het is ook verbinding.
4: Je had ons wel gevraagd op een borrel of je hier aan mee wilde doen.
6: Ja, maar ook waar. Ook klopt.
1: Hoe bevalt Zeeland?
4: Nee, best wel. Nee, we hebben hier nog wel eens een keer een weekend in de zomer gedaan. Bij zijn ouders thuis. En nee, zeker. Dat bevalt echt wel. Het is zeker de zon. Het zand is af en toe wat minder. Zeker als het in je schoenen gaat zitten. Maar nee, om te zwemmen is het heerlijk. 42 kilometer is dan wat minder. Maar daar geniet je dan ondertussen van het uitzicht wel.
1: Zeker, inderdaad. En dat vooral inderdaad. Geniet van het uitzicht. Denk daar maar even niet aan de voetjes. Heel veel succes. Allemaal hier zo dag. Je wordt gedragen straks allemaal. Komt helemaal goed hier. Ja. Tot de finish. Ja, huppatee. En daar wordt ze opgetild en gedragen. Oh, die sokjes. Ja, ze zagen wat rood, maar ze moeten verder.
0: Daar gaat ze, Mark. Dankjewel, die blaren. Ja, die pijn even doorbijten en gewoon zorgen dat je in Zuid-Hollanden komt. Die wijn staat te wachten, hoorden we net.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? 2:05, Florijan. Ondanks dat de wandelaars zo'n beetje wel 2/3 van hun route al hebben afgelegd, blijven de aanmoedigingen toch binnenkomen.
1: Ja, zeker. Er zijn ook al veel mensen over de finishstreep. De eerste 100 zijn er al zeker. Maar er zijn nog steeds ook veel mensen onderweg. Je gaat echt lekker, Esmee. Finish is in zicht. Trots op je, zegt bijvoorbeeld moeder Carmen. Die geeft er nog een dikke kus ook bij met een hoofdletter X. Ik moedig Noah Linke en haar vriendin aan voor de eerste keer de marathon aan het lopen. Jullie kunnen het. Succes, meiden, namens oma Hardeman. Hoi, Henk en Kees uit Rukven en Sint-Willebrord. Jullie zijn al in Domburg, dus het gaat goed. Ik had er graag bij geweest om jullie te supporten. Groetjes van Els. Ik wil mijn papa Hans de Bot uit Baarland, die meeloopt met de kustmarathon, heel veel succes wensen. We zijn trots op je. Femke en Corrie die zeggen alvast tot in Westkapelle. We willen de lopers Leandra en Erwin Zwijgers heel veel succes wensen. De laatste 5 kilometer is al ingegaan, zeggen Michael, Nicole, Nova en Zoe. Nog 15 kilometer te gaan, dat is net ietsje meer. Alice en Joke zeggen dat tegen Jan Rijpert uit Goorlen. Sandra, heel veel succes. Je bent geweldig, zeggen Josien en Patrick. Mike de Rond is echt een topper die nog even 3 kilometer moet en dan is hij al binnen. En dan volgen er ongeveer 3 kilometer aan uitroeptekens bij dit appje. Een dikke zoen en een trotse moeder uit Tolen. Dochter Marieke en haar vriendin Josephine die zijn Domburg al gepasseerd. Toppers, zegt Adrie daarover. Monique Slappekorn, veel succes met deze kustmarathon. Je kunt het. Ton Dekkers laat dat weten. Jacob zegt nog veel succes met de laatste kilometers. Zoon Elwin wenst dat hem toe. Zo komen er nog veel meer reacties natuurlijk binnen. En kun je natuurlijk ook nog de lopers bekijken. Allemaal via ons YouTube. De livestream van de finishcamera kun je ook jouw bekende binnen zien komen.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Goedemorgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
27: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Auto's Term is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst.

0: Kustmarathon Zeeland met Esme Bech.
1: Goedemiddag, je luistert en kijkt naar uur 8 van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland, die in het teken staat van het kustmarathonweekend.
2: De hele dag volgen we via radio, televisie en natuurlijk ook online in het liveblog De Wandelaars. Maar natuurlijk ook wat er allemaal verder net buiten het parcours gebeurt. Wie staan er daar aan te moedigen? Wat krijgen de wandelaars allemaal nog uitgedeeld? Dat alles wat er zich allemaal afspeelt bij het grootste sportevenement van Zeeland.
1: Dit is De Wandelmarathon 2026.

0: De Eurythmics, Sweet Dreams. Wandelaars hebben nog vier uur. Moeten ze natuurlijk niet op gaan jagen om binnen te komen in Zoutelanden. Ja, en als ze bij Katie voorbij komen, dan moeten ze nog een kleine 10 kilometer. Volgens mij een kilometer of 8. Katie, hoe is het daar bij Westkapelle?
1: Ja, ik doe eventjes een fitcheck. Even laten zien wat mensen hier aan hebben. En er worden allemaal dingen uitgedeeld, ook door ons, Omroep Zeeland. Zonnebrilletje, die zie je hier heel veel. Kijk maar. Nou, dan hoort er natuurlijk nog wat bij. Dat is een petje. Dan heb je een petje. Kijk, dan ben je helemaal, helemaal af. En het vlaggetje. Ja, doe ik het dan goed zo?
2: Ja hoor, zeker.
1: Is dit nou een beetje de look? Want jij hebt een petje op. Heeft er iemand hier een zonnebril op?
2: Ik heb een zonnebril op.
1: Nee, ja. Shit, de zonnebril.

0: die mist.
1: Niet de Omroep Zeeland zonnebril.
0: Gekregen. Maar het vlaggetje, helpt dat dan? Ik zie dat iedereen dat heeft. Deze is van jou? Geeft dat extra moed zo tijdens het wandelen?
2: Oh, zeker wel. Ja, nog een klein uurtje en we zijn er.
0: Het is echt even aanpoten, hè?
2: Ja, we komen er wel doorheen.
0: Nou, succes. En weet je, een cadeautje van mij voor jou. Hier is de zonnebril.
2: Dankjewel.
0: Succes. Nou, het gaat hier hartstikke goed. De outfits zijn helemaal compleet. Dus ja, dat moet helemaal goed komen tot aan Zoutelanden.
1: Daar zijn ze dan toch weer blij mee. Katie, dankjewel. Gaan we eens kijken hoe het bij Mark is. Mark, jij staat nog steeds in het duingebied vlak voor Domburg.
3: Dat klopt inderdaad. 12 kilometer hebben ze hier nog te gaan. Ja, 2,5 uur lopen zo. Dus ja, we zitten net over 2, 3, 4, iets over 4:30. Gaan deze lopers gaan gewoon binnenkomen. En hier gaan de duimpjes, die gaan de lucht in. Ik ga eens even tussen jullie lopen. Even, wat zijn jullie namen? Dat is Mariska en?
4: Kira.
3: Kira en Mariska. Waarom lachen jullie nog?
4: Het is mooi weer. De tenen zitten net weer op zijn plek.
3: Oh, ja, want die waren verkeerd.
4: Ja, als je even gestopt bent en je moet weer op gang, dan is het altijd even killing. Dus we lopen weer en ja, op deze manier gaan we het gewoon lekker uitlopen.
3: Ja, en jullie hebben best nog flink de vaart erin.
4: Ja, best wel. Ja, het is beter weer dan vorig jaar, dus ik vind alles positief nu.
3: En hierachter muziek hoor ik.
4: Ja, ook lekker. Ja, dat is een beetje voor het tempo. Dat we, ja.
3: Volgens mij, Dennis, ik hoor bluff, hè?
5: Ja, dat
3: ja, water. Nou, ja, je bent geen kenner. Je hebt geen willekeurige nummers heb je gekozen.
5: Nee hoor. Gewoon willekeurig. Gewoon een beetje voor het tempo. En gewoon lekker lopen.
3: Heel veel succes.
5: Dankjewel.
3: Nou, huppatee. Bluff die ja, richting Zoutelanden. Het is natuurlijk water, dit nummer. Maar in ieder geval, het water is hier ook vlakbij. Lekker bij Domburg. Ja, als hij straks natuurlijk naar Westkapelle, dan moeten ze dat nummertje wel even opzoeken. Want Zoutelanden, ja, het is nog niet eens echt. Maar ze zijn al een eind weg.
1: Ja, dan moet hij inderdaad wel even gedraaid worden, Mark. En of wij dat dan zo meteen nog even kunnen doen, Floris-Jan, dat zal toch ook nog tussendoor wel even moeten lukken. Is ook wel een van de nummers van vandaag. Vanuit de Langstraat krijgen we te horen dat de eerste 250 wandelaars binnen zijn. Dat is toch ook keurig voor een tijdstip van bijna 2:15.
6: Ja, absoluut. Rudy Verkruijs is daar nog niet bij. Die moet nog even, maar die is er samen met Adrie de Kraker bijna. En wil jij ook nog iemand aanmoedigen? 0118-499999.
1: En mocht je dus iemand binnen willen zien komen, wij kunnen niet heel de tijd het beeld van de Langstraat laten zien. Via onze YouTube-kanaal op van Omroep Zeeland is een stream van de Langstraat te zien. Dus die kun je er lekker als tweede scherm bij pakken als jij jouw topper binnen wil zien komen vandaag. En dat absoluut niet wilt missen.

0: Shanna Spyro met Material Lover. Ik zei net al, meer dan 250 wandelaars zijn binnen in die Langstraat in Zoutelanden. Ja, dat is toch best wel aardig, hè, voor dit tijdstip.
1: Jazeker, dat gaat al best snel. En dus zei ik van, nou, kom maar weer eens naar de Langstraat. Dan kan ik een paar finishers spreken. Maar ja, zal je net zien, dan is het net even leeg. Dus dan laten we een stukje naar daar lopen. Dan komt er vanzelf heen aan en dan zoek ik die een beetje op. Gaan we gewoon een beetje langs... Hallo! Gaan we gewoon een beetje langs deze kant. En dan is deze meneer binnen. Goed gedaan. En dan loop ik gewoon even met deze heren mee. Mannen, hoe is het gegaan?
2: Fantastisch. Ja? Ja, super wandeling.
1: Het was een lekker weertje ook, hè?
2: Fantastisch weer. Beter dan vorig jaar.
1: Heel de weg samen gelopen?
2: We begonnen met een grotere groep, maar het werden minder en minder.
1: Oh, ja. Allemaal afgehaakt.
2: Allemaal afgehaakt.
1: Met hoeveel man was je?
2: Met z'n vijf.
3: En vier mannen en drie vrouwen.
2: Ja.
3: Zeven, hè?
1: Vier mannen, drie vrouwen.
2: Ja, vier mannen, drie vrouwen.
1: En jullie waren de snelste?
2: Wij waren de snelste, ja. Ja. Ah, de rest ligt niet ver achter, denk ik, hoor.
1: Okay.
2: Nee, de mannen niet.
1: En, was het nog wel ergens zwaar of vandaag helemaal niet?
2: Super. Veel beter dan vorig jaar.
4: Nee, niet zwaar. Ja. Op de dijk met
2: dat was super vandaag.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. En nu wachten op de anderen?
2: Ja.
1: En dan?
2: Een klein biertje doen.
1: Ja. Ja. Terras hier.
2: Ja, zeker.
1: Nou, geniet ervan. Loop verder. Goed gedaan. Ja, zo zie je. Dan start je met z'n zevenen en dan kom je met z'n tweeën aan. Is ook niet erg. Laten we deze ook nog even meepikken. Cindy en Helmoet, stop even als je wil.
5: Hey.
1: Hoe ging het?
5: Ja, lekker, lekker.
1: Ja, Cindy gaat er vandoor volgens mij, hè?
5: Cindy wel, ja, die is een beetje camera-vrees.
1: Ja, jij niet. Wat was het mooiste stuk?
5: Ja, toch wel het laatste stukje,
1: ja?
5: Ja, naar het strand.
1: Dan ruik je Zoutelanden en dan weet je dat je er bent.
5: Ja, ja, lekker.
1: Waar kom je vandaan?
5: Uit Goes.
1: Oké, okay, deed je voor het eerst mee?
5: Nee, nee, nee, was de zesde keer.
1: Oh, dus je bent gevorderd al?
5: We zijn gevorderd, ja.
1: En nu, wat doe je altijd na de wandelmarathon?
5: Wat, sorry?
1: Wat doe je altijd als je de wandelmarathon gefinished hebt? Wat ga je dan altijd doen?
5: We gaan eens maar even achterover hangen, denk ik.
1: Doe dat. Helmoet en Cindy met een klein beetje cameravrees. Ja, dat kan gebeuren. Maar het wordt dus nu alweer wat drukker, zoals ik al zei. Dus we gaan richting de 300 finishers.
0: Oké, Janja, dankjewel.

0: Vos. Zeeland, een ode aan onze provincie. Wat zullen een hoop mensen dat vandaag afgelopen jaar tegen elkaar hebben gezegd. Ga je met me mee naar Zeeland? Ja, om die wandelmarathon te doen, om blaren op je voeten te lopen, maar ook te genieten van die Zeeuwse kust, die Zeeuwse omgeving. Katie, hoe is het daar bij jou in Westkapelle?
1: Ja, het is super gezellig. Het is echt één groot feestje hier. De wandelaars komen voorbij. Er zijn ontzettend veel supporters langs de kant. Ja, en ik dacht, ik ga gewoon eventjes vragen hoe het er aan toe gaat hier langs de kant. Je moet dan minder lopen, maar ja, je staat toch in het zonnetje de hele dag. Jij bent aan het supporten. Lukt dat een beetje?
2: Ja hoor, zeker, ja.
1: Ben je al helemaal langs de route meegefietst met de auto? Of ben je hier voor het eerst nu?
2: Nee, ik ben hier zo geweest kijken en kwam met de auto naar hier om te supporten.
1: En wie doet er mee?
2: Vriendinnen van me.
1: Nou, dan moet je wel hard juichen. Ja. Zijn ze er bijna?
2: Ja, ze zijn al voorbij.
1: Dus je bent nu gewoon andere mensen nog eventjes aan het aanmoedigen.
2: Ja.
1: Nou, dat moet helemaal goed komen. Ik zie daar nog een hele stoep met mensen aankomen. Ja, het is op de dijk vallen een beetje gaten. We gaan richting het einde, richting Zoutelanden. U loopt met een hele zware vlag. Houdt u dat een beetje vol, meneer?
3: Ja, hij lijkt zwaarder dan die is.
1: Mag ik eens voelen?
3: Zeker.
1: Kijk, het is een hele grote soort beachvlag die ik vast heb. Ah, hij is niet super zwaar, maar ik kan me wel voorstellen dat het niet heel prettig is om mee te wandelen.
3: Maar we zijn met z'n vijven, dus...
1: Het gaat in etappes. Nou, ik ga hem weer overdragen. Je hebt bijna Zoutelanden. Kijken jullie er naar uit?
3: Ja, zeker wel. Ja, altijd wel.
1: Ja?
3: Bij de finish.
1: Ja, het biertje, dat houdt jullie op de been?
3: Zeker.
1: Nou, dan zeg, loop lekker door. Dat biertje staat vast ook koud voor jullie.
3: Ja, die staat al klaar.
1: Geniet ervan.
3: Dankjewel.
1: Succes.
4: Goedemiddag. Omroep Zeeland.

0: Shanice, hoorde je. Ja, en als we dan in Domburg gaan kijken en als je je televisie of een scherm aan hebt en meekijkt met deze uitzending, dan, Mark, was jij net een ontzettend zoekplaatje. Je verdween helemaal in de stroom mensen, man.
1: Af en toe inderdaad, hier bij de Hoge Heel waar ik nu sta. Ja, daar inderdaad komen van die kolonnes komen langs. En daar ben ik even niet te zien als je op beeld kijkt, maar nu weer wel. Ja, die Hoge Heel, hartstikke zwaar om omhoog te gaan. Maar naar beneden, als je nog 11 kilometer moet lopen, is ook niet makkelijk. Valt het mee of valt het tegen die trappen naar beneden?
2: Ik vind het eigenlijk best meevallen.
1: Ja?
2: Ja hoor, door het zand schuiven is dit best oké.
1: Wat is uw naam?
2: Sascha.
1: Sascha, voor de eerste keer doet u mee?
2: Eerste keer.
1: En?
2: Gaat goed.
1: Ja,
2: ja hoor.
1: En waar komt u vandaan?
2: Eigenlijk Middelburg, maar ik woon nu in Oosterburg.
1: Aha, maar toch een keer op de bucketlist. Jullie willen gewoon een keer lopen.
2: Moeten, hè? Eigenlijk wel, als je hier woont.
1: En dat gaat lukken.
2: Ja hoor, we gaan het gewoon doen.
1: Heel veel succes, heel veel succes. Ja. We staan dus bij na de Hoge Heel. En het is hier heel gezellig, want dat hoor je al. Daar is muziek volop, want er staat hier een DJ. Een DJ, Luc, die komt uit Utrecht. Feestje, hoor.
3: Ja, dan gaan we gewoon met twee microfoons door elkaar lopen kletsen.
1: Ja, inderdaad, DJ Luc, want jij bent echt waar iedereen aan het aanmoedigen. Maar ben jij echt, hoeveel verstand heb jij van het wandelen en van het lopen?
4: Nul. Nee, ja, ik heb hier heel veel verstand van. En slap ouwe hoeren, dat kan ik heel goed. En voor de rest is het gewoon lachen, genieten en zonnetje op je gezicht.
1: Maar jij bent een sfeermaker hier.
4: Ja, dat moet ook, toch? Ja, zeker weten. Ja.
1: Wat is er nou zo leuk aan?
4: De verschillende mensen. Het gaat van jong naar oud. En voor goede doelen, niet voor goede doelen. Het is prachtig om te zien.
1: En dat is qua muziek, doe jij dat ook? Ga je ook echt van oud naar jong, noem maar op?
4: Ja, probeer ik wel. Maar het is vooral lekker Nederlandstalig feestje bouwen. En die mensen die aankomen over die trap heen. Het is gewoon genieten. Ja, echt heel vet. Ja.
1: DJ Luc, geniet er nog van. En roep ze nog eens even. Huppatee.
4: Dat ga ik zeker weten doen.
3: Yes! Ja, natuurlijk zijn we er weer. Ja hoor, Rita. Natuurlijk moet jij daar op de foto.
4: Oh, dit gaat lekker hoor.
3: Huub, lekker bezig jongen. Neem lekker een worstenbroodje.
0: Nou, zo worden ze goed aangemoedigd. En omdat Luc daar dan een hele nieuwe nummer aan draaien is, hou ik het maar bij een gouden.

0: Uit 1966 komt die Daytripper van de Beatles. Als je bij Katie aankomt op de Westkapelse Zeedijk, dan heb je ook al Omroep Zeeland zien staan. Kun je dus inderdaad zo'n hoedje pakken of een zonnebril. Katie, hoe is het daar op een stukje verderop bij jou daar op die Zeedijk?
1: Nou ja, ik ben er maar eventjes bij gaan zitten. Want heel veel mensen nemen hun stoelen mee. Dus ik dacht, nou, ik wil eens even weten hoe dat hier zit. En ik zit naast Rona uit Middelburg. Ja, jullie hebben stoelen meegenomen. Ja, hoezo?
2: Ja, we vinden het toch altijd heel erg leuk om te gaan kijken bij de wandelmarathon. En dan met stoelen van Jolanda en Rudy is het toch wat lekkerder kijken.
1: Ja, en jouw benen die moeten ook wat uitrusten. Want je hebt al wat kilometers erin zitten.
2: Ja, klopt. Ik heb afgelopen vrijdag voor het eerst een ladies run 5 kilometer hard gelopen. Ja, nog nooit eerder gedaan. Eigenlijk ook niet zo heel veel getraind. Dus het was even ploeg over het Middelzand. Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Ja, en dan nu hier aanmoedigen. Je zei net al dat je al 2 keer de wandelmarathon hebt gedaan. Nu even niet. En vind je dat jammer?
2: Ja, ik vind het toch, als ik hier dan zit en ik mag zo naar iedereen kijken die voorbij komt, vind ik het toch wel jammer dat ik hem niet loop. Maar de ladies run was ook heel erg leuk. Dus wie weet loop ik hem volgend jaar wel weer.
1: Ja, dit is wel een groot contrast, hè? Vorig jaar deed je hem mee, nu zit je hier zo in de stoel.
2: Ja, klopt. Maar toch is het ook leuk om iedereen voorbij te zien komen. En iedereen aan te moedigen en vriendinnen langs te zien komen die het wel echt doen vandaag.
1: Nou, heel veel succes. Dit zit in ieder geval goedgekeurd. Ja, dus een stoeltje meenemen, dat kan ook altijd. Ja, ik moet snel de route weer op, want we moeten richting Zuid-Hollanden. Want daar gaan deze mensen over zo'n 10 kilometer allemaal finishen.

0: America met The Border. Ja, en op de route kom je heel wat, nou ja, zeg ik maar, obstakels tegen. Van grote trappen en natuurlijk eerder al die paaltjes op het strand. Maar als je bij Jan-Jaap in de Langstraat... America met The Border. Ja, en op de route kom je heel wat, nou ja, zeg ik maar, obstakels tegen. Van grote trappen en natuurlijk eerder al die paaltjes op het strand. Maar als je bij Jan-Jaap in de Langstraat aankomt, Jan-Jaap, ja, dan zijn er niet zoveel obstakels.
1: Nee, ik ben nu even net voor de Langstraat gaan staan. En dan moet je eigenlijk nog een bochtje om. Dan krijg je je medaille. En dan ben je er natuurlijk. Dan ga je richting die zandheuvel. Dus ik dacht, laat ik nou het laatste stukje met iemand nog even richting die medaille meelopen. Die mevrouw weet helemaal niet dat ik mee ga lopen.
2: Oh,
1: ja, toch? Wie bent u?
2: Willy.
1: En waar kom je vandaan, Willy?
2: Zoutelanden. Dus ik ben, kruik de stal.

0: Ja.
1: En hoe was het onderweg?
0: Ja, heerlijk. Ja. Top. Ja, top.
1: Al vaker meegedaan?
0: Ja, tel kwijt.
1: Ja. Zo vaak?
0: Ja, bedoel. Dus en, helemaal top.
1: En alle medailles bewaard?
0: Ja. Dat weet ik niet. Oh, hier wel.
1: Hier wel. Want nu krijg je er weer een, hè?
0: Ja.
1: Die is toch wel belangrijk?
0: Ja. Die wordt eerst een poosje opgehangen in de slaapkamer. Okay. Ja.
1: Even zwaaien naar thuis. Okay. En hier is die. De medaille voor Willy. Nog een klein stukje. Ging het goed onderweg?
2: Ja, top.
1: Ja, en jij bewaart ze dus allemaal, de medailles?
2: Ja, ze allemaal. Ja. 17e keer. Dus
1: 17e keer?
2: Ja, dus dat moet lukken.
1: Ja, nou, geniet ervan. Goed gedaan. Ja, dat zijn verwende deelnemers. 17 keer. En zoals je hoort hebben ze hier ook speakers ophangen, waardoor je muziek en hard gepraat hoort. Ik hoor mezelf niet meer. Ik hoop dat jullie mij nog wel verstaan. Maar ik ga het even hier maar laten, want ik tetter er bijna uit hier.
2: Nou, hoor je luid en duidelijk nog hoor, Jan-Jaap. Dankjewel. Dan ga inderdaad maar terug naar je vertrouwde plekje. Dan horen we je daar nog net iets beter. Tot zometeen weer, hè.

0: We Pray van Coldplay en nog een heleboel anderen bij elkaar. Jan-Jaap, ik wil niet naar Jan-Jaap toe. Ik wilde eventjes bij Mark Rijk gaan kijken, want die staat volgens mij nog steeds in Domburg. Sorry Mark, ik verward je bijna met een van onze andere collega's.
1: Ik lijk zoveel op Jan-Jaap Esme. Ik snap je helemaal. Nou, ik ben net even over de Hoge Heel. Dat was de inspiratiebron van onder andere Torop. Die maakte hier schilderijen. Maar het is ook een bron voor wat ergernissen. Want hier moet je de trap op. De trappen moet je hierop. Stapje voor stapje naar je drankje. En dat is voor Lisa.
2: Voor mij, of een Aperol of een lekker blondbiertje.
1: Maar je moet eerst deze trap op.
2: Ja, maar dat is makkelijk. Dat gaat wel lukken. Ja.
1: Ben je een goede trappenloper?
2: Ja, het moet wel lukken.
1: Dan gaan we nu even testen. Want ze is over 15 meter is ze erbij. Dan gaan we eens, Lisa, gaan we eens kijken hoe jij die trappen opgaat. Dan gaat de eerste, tweede. Oh, je gaat al rennen.
2: Ik kan wel rennen hoor.
1: Jij denkt gewoon aan die Aperol zeker. Ja. Die wacht gewoon op je.
2: Al sinds 6:00 AM, geloof ik.
1: Echt waar? Nou, hij komt eraan. Ik ga even naar hier achter toe. Dan gaan we naar Herman toe. Eens even kijken, Herman. Oh, vlekkeloos.
3: Nou, mijn knie is niet helemaal blij mee, maar voor de rest gaat het goed.
1: Je knie, als je die een cijfer moet geven, hoe is het dan mee?
3: 5,5.
1: Dat is een onvoldoende bijna. Ah,
3: komt goed.
1: Zet hem op. Nog een paar trappetjes. Daar gaat Herman weg. En eigenlijk als je hier de mensen bekijkt inderdaad. Toch wel met een smile. Oeh, daar is iemand die het niet... Dat is niet makkelijk hè, zo'n trappetje.
4: Nee, dat is ook niet gemakkelijk. Nee, maar het is gelukt.
1: Strakjes naar beneden en dan komen er nog een paar trappetjes aan.
4: Komt helemaal goed.
1: Heel veel succes. Ja. Dat was Katrien. Die gaat de top van de Hoge Heel gehaald. En dan gaat ze naar het trappetje naar beneden. En dan richting Westkapelle.
0: Ja, en dan vind ik eigenlijk dat jij ook wel geslaagd bent door Mark voor de conditietest. Want als jij al interviewend die trap op kan rennen en je nog zo kan klinken, dan zeg ik, dan kan je volgend jaar ook wel een keertje mee gaan doen.
1: Ik heb 4 keer meegedaan en ik doe het nooit meer. Okay. Dus dan weet je dat, Esben, je kan het proberen, maar ik doe het echt niet meer.
0: Dat is duidelijk.

0: van Shakira. En Sophie is vanmorgen om 7 uur, collega van ons, vertrokken ook voor diezelfde wandelmarathon. We hoorden net een heel verhaal over de blaren bij Sophie. Maar Sophie, we zien, je wandelt nog.
1: Ik wandel nog, ja. En het gaat eigenlijk nog steeds best wel prima, moet ik zeggen. Wij zien nu in de verte Westkapelle. Dus wij moeten nog zo'n kleine 8, 9 kilometer, vermoed ik. Hmm. Dus dat moeten we sowieso gaan redden.
0: En zo niet, dan kruip je.
1: Ik loop dus met in totaal... Dan, ja, dat sowieso. Dan kruip ik. Ik ga sowieso die finish over. Want nu ben ik, dan ben ik er bijna. Dan ga ik ook niet meer stoppen natuurlijk. En nou, dan komt ons aanhang. Wordt hier naar ons toe gegild. Dat is altijd leuk natuurlijk. Hey Emmylou, jij loopt natuurlijk vandaag voor het eerst.
2: Ja.
1: Wat vind je ervan tot nu toe? Want je doet natuurlijk voor het eerst mee.
2: Ja, het valt me alles mee eigenlijk. En vooral heel gezellig omdat ik het samen met jullie kan doen. Met de vriendinnen. Dus dat maakt het dan een hele leuke editie. En zeker met het weer nu. Dus gaat verrassend goed.
1: En is de man met de hamer al langs geweest?
2: Nog niet. Maar ja, moet er nog zo'n 8 kilometer zijn net. Dus wie weet komt hij nog. Maar ik denk dat we elkaar er doorheen slepen wel, hè?
1: Dat sowieso. Ik ga ook even naar de aanhang, want er komen hier twee mannen van ons. Toevallig mijn eigen man. Zeg, ben je me helemaal achterna gefietst?
3: Helemaal. Vanaf het begin al.
1: Nou, ik zie je nu voor het eerst, dus ik weet niet of je nou liegt of dat ik je gewoon niet gezien heb.
3: Het stond daar in die bosjes kijken. Net bij de kering.
1: Nou, dat is hartstikke fijn natuurlijk dat jullie ons gewoon helemaal volgen. Want die support die kunnen we natuurlijk goed gebruiken. Wij moeten nog een eindje. Zij hebben een elektrische fiets. Dus die kunnen ons gewoon achtervolgen. Dat is natuurlijk prettig. Om ons even door die laatste kilometers heen te loodsen, Esme.
0: Succes, Sophie. En hou dan je ogen even wat beter open, die laatste kilometers. Want ze staan er natuurlijk niet voor niks voor jou en je vriendin.

0: Climie Fisher, Love Changes Everything. Sophie moet dus nog heel even, voordat ze daar in Zoutelanden aankomt, liep nu bij Westkapelle, ja, van de ene dijk naar de andere dijk. Want ja, voordat je het Zoutelanden dorp inloopt, kom je nog over een dijkje terecht. En kun je dus eigenlijk die finishstraat al zien en ruiken, Jan-Jaap.
1: Ja, klopt. En dan moet je nog een klein stukje. Kees loopt hier. Mag ik een stukje meelopen, Kees?
2: Tuurlijk.
1: Hoe is het ermee?
2: Goed hoor. Goed. Ja? Alleen het warme weer op het strand, dat is wat te erg geweest. Ja. Maar ik hou het wel vol.
1: Oké, zullen we langzaam doorlopen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Want de cameraman die kan achteruit lopen, die is heel lenig. Was het de eerste keer dat je meedeed?
2: Dit was als goed op de 9e of de 10e keer.
1: Oh, kijk eens aan. Dus echt een doorzetter.
2: Ja, ja.
1: En waar kom je vandaan?
2: Uit Maden, in de buurt van Oosterhout, Breda.
1: Ja, we hebben veel Brabanders gisteren ook bij de hardloopmarathon al. Wat trekt Zeeland zo aan voor die Brabanders?
2: Misschien de gezelligheid hier.
1: Ja, hè? Gezellig is die wel, hè?
2: Dat is het, denk ik.
1: Ja. Ja, ja. En straks nog even om de medaille en dan die zandheuvel op. Is dat het mooiste moment van de dag eigenlijk?
2: Nou, het mooiste moment is denk ik dat ik, wanneer ik thuis ben en op bed lig. Ik denk dat dat het mooiste moment is.
1: Ja, maar je bent toch wel vrijwillig hier naartoe gekomen vandaag, Kees?
2: Ja, maar ik wist niet dat het, nogmaals, de warmte. Ja. Dat heeft me een klein beetje mijn nek gekost. Maar ik wil wel positief aan. Vorig jaar ben ik om 3 uur hier aangekomen en nu iets voor 3 uur. Dus ik ben wel tevreden.
1: Kijk eens aan. Nou, hou vol. Straks het bochtje nog even om en dan naar de medailles, hè, Kees? Het mooiste moment is als die vandaag in zijn bed ligt. Ja. Nou, dat is nog eens that's the spirit, zou ik zeggen.
0: Ja, ik wou zeggen, je moet hem ook niet te lang ophouden. Anders is hij straks nog steeds na 3 uur binnen. En heeft hij dat voordeeltje ook niet meer te pakken.
1: Ik zei nog, loop door, maar hij ging steeds stilstaan. Ja, dat is goed.
0: Dat heb je dan net weer. Hey, Jaap, dankjewel. Florisjan, worden er nog mensen aangemoedigd? Ook al zijn er al toch een hoop richtingen de finish aan het gaan.
3: Zeker. De zus van Co en Ellen, die de laatste loodjes nog moeten lopen, zij stuurt groetjes vanuit Gouda. Ikke die wenst nog maar gewoon even alle wandelaars een hart onder de riem toe. Stapje voor stapje kom je er. Martin en Loek, zet hem op. De laatste kilometer stoppers. Groeten uit Limburg van Carla en Milou. Danielle moet nog een flink stuk. Ik weet niet wat voor flink stuk dat dan moet zijn, want dan moet ze toch wel gaan opschieten. Maar nog even doorzetten. Het einde komt in zicht. Groetjes Kobi en een dikke kus. En Silt met nummer 10918, die is er bijna. Opa en oma zijn super trots. Respect.
0: Dat waren de reacties. Wil je nog iemand aanmoedigen of feliciteren, dan mag dat naar 0118 499 999. Nog 3 uur voor de wandelaars om binnen te komen in Zoutelanden. Wij blijven dat natuurlijk voor jou volgen tot zo om en nabij 6 uur. Wij maken even plaats voor de reclame en het NOS-journaal en dan zijn we zo weer bij je terug.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3:00.
13: Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
16: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
19: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
18: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
21: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland met Esme Beg.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, met een zonnetje worden de wandelaars begroet in Zoutelanden. Het is 3:05, je luistert naar de 9e uur.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En zo rustig als het anderhalf uur geleden nog was, zo druk is het ondertussen in die Langstraat, waar we nu ook net Asterix en Obelix zien finishen, Jan-Jaap. Jan-Jaap, hoor jij mij? Er is op dit moment nog even geen contact met Jan-Jaap. Dan gaan wij gewoon nog even muziek draaien en hopen we hem zo meteen te spreken.

0: De Koers met All Town. Ja, voordat je bij Jan Jaap in Zoutelanden aankomt, dan moet je eerst nog even zo'n venijnig stukje strand over. Ik weet dat ik daar vorig jaar even door teleurgesteld was toen ik zelf meedeed. Katie, hoe reageren ze bij jou daarop?
1: Hier is er eigenlijk niet heel veel van te merken. Want deze meneer hier naast mij is jarig. Wat is... 54 geworden uit Koudekerken. Loopt u maar voor, hoor. Ja, ze zijn er bijna. Ze kunnen de finish bijna ruiken. Maar het is ook niet de eerste keer dat dit jarig wordt gelopen. Deze hoe heet dat, wandelmarathon.
2: Nee, vorig jaar heb ik hem gefietst en gelopen. En toen het fietsen was ook op mijn verjaardag.
1: Nou, ik moet zeggen, volgens mij, we kunnen de finish bijna zien. We zien de vlaggen. Ja. Maar de energie is er wel een beetje uit.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Helemaal leeg.
2: Ja.
1: Volgens mij zag ik jullie in het begin en toen was er weer iets meer feeststemming.
2: Ja, dat klopt, ja. Maar nu is het ver op.
1: En wat houdt u dan nog op de been?
2: Nou, vooral de mensen en heel veel felicitaties. Met mijn nicht dit ding omdeed. Bij vrouw Polder. Dus ja.
1: Ja, en als u eventjes een beetje draait. Kijk, niet alleen dat. Ook een heel leuk hoedje. Die is ook nog even op geweest. Maar die
2: schitterende
1: foto's. Die hangt nu inmiddels wel weer aan de rugzak. Maar ja, nog heel eventjes. Volgens mij nog zo'n kilometer tot de finish.
2: Ja, ik denk het ook wel, ja. Dat moet goed komen.
1: Lekker eten aan een drankje?
2: Ja, lekker koude klets.
1: Nou, dat moet helemaal goed komen dus. Nou, fijne verjaardag nog.
2: Ja, dankjewel.
1: En geniet ervan. Nog even de laatste meters.
2: Succes.
1: Ja, jullie succes.
0: Dan merk je dus toch een beetje, Katie, dat strand nog wel eventjes pittig is. Maar goed, Jan-Jaap heeft een zwart shirt aan, een witte sjerp om. Kun je nog even een liedje voor hem zingen? Want we hebben weer een jarige die meedoet vandaag.
3: Ja, als ik ga zingen is wel een heel slecht idee, Esmer. Dus ik weet nog niet of ik dat ga doen.
0: Okay.
3: Wie heel opvallend zijn als deelnemers, dat zijn twee mannen die we eerder deze week ook al op de radio bij ons hebben gehad. Ze zijn net over de finish gekomen. Want Marijn en Thomas, die liepen als Asterix en Obelix.
0: Hebben ze net bij Katie ook gezien?
3: Jullie waren net onderweg ook al aan het woord.
4: Zeker.
3: Begreep ik. Maar nu zijn jullie er. Hoeveel reacties krijg je onderweg, Thomas?
4: Echt te veel. Want toen we begon bij de kering was van... dat is Asterix en Obelix, waar is je toverdrank en zo. En wanneer je richting Westerpelle gaat en Domburg... ik heb jullie op tv gezien, dus dat is wel echt heel gezellig, ja. Echt top.
3: Want jullie hebben veel aandacht gehad. Is dat ook wel leuk bij aan deelnemen van zo'n wandelmarathon?
5: Nou, ik vind het wel geweldig. Echt ongelooflijk veel mensen die zeiden gewoon... dat is een Asterix en Obelix. Die hebben we via tv gezien of bij de radio gehoord. Ja, dat is gewoon geweldig om te horen.
3: Ja. Hey, en nu is het natuurlijk bij de echte Asterix en Obelix zo dat Asterix de kleine is.
4: En die wel dikker ben, ja.
3: Ja, maar jullie hebben het zo uitgekozen.
4: Ja, zeker.
5: Moet ik het even corrigeren anders, want dan kan ik even zo erbij.
3: Hey, en ik hoorde jullie op de radio in deze week zeggen dat net zo goed buurman en buurman kunnen zijn. Gaan jullie nou voor volgend jaar wat nieuws bedenken?
4: Ja, wie weet, denk het wel. Ik denk dan wel buurman en buurman, ja.
5: Het zal wel lachen zijn.
3: Okay. Dan
5: wel gewoon alleen maar Ayato roepen, dan onthouden ze het wel, denk ik.
3: Oké, we zien jullie volgend jaar weer. Goed gedaan, mannen. Ze hebben het gehaald. Lijkt me wel ontzettend warm trouwens in van die Asterix en Obelix shirts. Lopen we nog even iets hier.
0: Ja, is
3: want,
0: goed.
3: Dit is Maureen al 17 jaar van de organisatie. En je gaat ermee stoppen, hè, Maureen?
6: Ik ga ermee stoppen, dat klopt.
3: Hoe voelt zo'n laatste weekend?
6: Ik probeer vooral nu gewoon lekker te genieten van alles. De deelnemers, het mooie weer. Dat iedereen weer een super fantastisch weekend heeft gehad.
3: Ja, en dat lukt goed volgens mij, hè?
6: Ja, absoluut. En het mooie is natuurlijk, iedereen komt lachend over de finish. We hebben vanochtend twee nieuwe onderdelen gehad. Dat was echt heel leuk. Die deelnemers die waren enthousiast over de route, over de zwaarte van de Beach Challenge. Dus ja, dat is een mooie editie toch om zo af te sluiten.
3: Ja, en mooi om achter te laten, want wat is het veranderd in die 17 jaar, hè?
6: Ja, zeker. Maar alleen maar meer, nog meer mensen in beweging en plezier. Dus super om op die manier terug te kunnen kijken.
3: Ja, volgens mij ben je ook hartstikke fit, dus volgend jaar doe je dan mee, denk ik.
6: Ja.
3: Echt?
6: Ja.
3: Oh, oké, nou, dan zie ik je weer bij de finish. Ja, ja, het is nu vastgelegd, dus dan kom je niet meer onderuit.
6: Helemaal goed.
3: Op zaterdag of op zondag?
6: Zaterdag.
3: Oh, heel goed. Oké. Nou, bedankt voor al die jaren organiseren, want het is een geweldig evenement.
6: Dankjewel, graag gedaan.
3: Dat is Maureen en die zien we volgend jaar dus ook als deelnemer. Want ja, als je dat op camera zegt, dan weet je, dan ligt het vast, hè?
0: Dan ligt het vast, en ja. Op zaterdag dus tijdens het hardlopenwedstrijd zullen we Maureen Jansen dan terugzien. Dankjewel weer vanuit Zoutelanden en tot zo.

0: Shocking Blue met Venus. Gaan we nog eens kijken hoe het op de Langstraat in Zoutelanden is. Ja, ja.
1: Het is drukker en drukker. En het is natuurlijk steeds zo dat ik iemand uitkies om te interviewen. Maar we hebben nu de rol eens omgedraaid. Dus cameraman Melvin loopt nu met een groepje mee. En dan is de bedoeling dat ik die dan opvang, zeg maar. Dat is een beetje wisseling van de wacht. Die weten dus ook nog niet wat er nu gaat gebeuren. Daar zijn jullie mannen. Even stoppen, want de cameraman liep niet voor niks met jullie mee. Okay. Hoe was het onderweg?
2: Appeltjeitje.
1: Ja?
2: Nee. Zo. Want ja, goed te doen. Beter vorig jaar.
1: Oh, want vorig jaar was het afzien?
2: Wow, meer in ieder geval. Ja.
1: En waren jullie toen ook al met z'n drieën?
3: Nee, ik was er niet bij. Ik was ziek.
1: Oh.
3: Helaas. Ja.
1: En nu dacht je, ik ga weer meedoen.
3: Prima. Ja, lekker weer. Dus ja, fantastisch. Ja. Echt leuk wandelingetje eigenlijk wel.
1: Jawel, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: sommige mensen klagen dat het zwaar is, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
3: Nou ja, ik denk dat we ons goed hebben voorbereid. En leuk gezelschap. Dus nou ja, dan ben je er wel heel end.
1: Ja, zeker. Waar komen jullie vandaan?
2: Rijpskerken.
1: Rijpskerken. Oh, dus, bijna een thuiswedstrijd.
2: Tuurlijk.
1: Ja. En nu op de voet naar huis?
2: Nee. We worden gewoon opgehaald. Dus helemaal prima.
1: Ja, en gelijk? Of gaan jullie nog even iets doen nu?
2: We gaan nu even genieten van een lekker welverdiend biertje. En dan gaan we lekker naar huis.
1: Kijk, nou, ga dat doen, man. Goed gedaan. Grijpskerken is er ook. Die hebben het ook gehaald. Hoe is het gegaan? Ja?
4: Ja, heel goed.
1: Je ziet er ook nog alsof je nog moet beginnen uit het boek, zeg.
4: Ja, dat viel mee. Ja.
1: En hebben jullie samen gelopen?
4: Ja.
1: En hoe vond jij het gaan?
5: Sorry?
1: Hoe vond jij het gaan?
5: Ja, eigenlijk best goed. Ja, ja, goede omstandigheden ook, hè. Dus,
1: ja, sommige mensen vinden het te warm.
5: Ja, maar ja, het is nooit goed eigenlijk, hè. Eigenlijk is het nooit goed.
1: Heb je al vaker meegedaan?
4: Ja, vorig jaar was de eerste keer.
1: Oké, okay, toen was het afzien, hè?
4: Ja, klopt, ja.
1: En dan denk je ook wel eens, ik ga nu ook eens een keer op zaterdag meedoen, lekker hardlopen?
4: We hebben het er wel over gehad, maar ik denk dat het nog wel een beetje te heftig is.
1: Ik denk dat ik jullie volgend jaar op zaterdag zie. Goed gedaan, ja, wie weet. Ja, dat is natuurlijk een mooie stap, hè. Als je die wandeling hebt geoefend, dan kun je het jaar daarna gaan hardlopen. Ik heb makkelijk praten, want ik sta altijd gewoon bij de finish en ik ben er dan al, dus ja. Hè?
0: Ja, dat is helemaal waar. Ja, ik weet ook niet of dat zo is. Had ik dit jaar ook moeten hardlopen. Dat trek ik dan toch nog even niet. Misschien was jouw eerste die je interviewde wel beter. Want die noemde dit maar liefst een wandelingetje. Ik denk niet dat iedereen er daar bij Katie zo over denkt. Die moeten nog een klein stukje voordat ze dan bij Jan-Jaap zijn. Eerst nog zo'n hoge trap af, Katie.
6: Ja, dit is de trap naar het strand toe. Vanaf Westkapelle zijn ze zo hier naartoe gelopen. En gaan ze zo het strand bij Zoutelanden op om eindelijk die vlaggen in de verte te zien van de finish. Ja, en je merkt dat het hier toch een beetje pittig wordt. De support is hier minder. Heel veel mensen staan bij de finish te wachten. Bij Jan-Jaap in de buurt. En hier is het nog echt eventjes, die laatste kilometers, echt even bikkelen. En dat merk je ook wel heel erg aan de stemming. U heeft het volgens mij een beetje zwaar, hè?
7: Ja, ik ben blij dat ik er ben zometeen.
6: Ja, het is echt eventjes de laatste loodjes hier.
7: Het is echt pittig. Het is mijn allereerste. Ik weet niet of ik het volgend jaar nog zal doen. Ik weet het niet.
6: Maar misschien de magie van de finish, die betovert u misschien weer helemaal. En dan gaat het helemaal goed komen.
7: We gaan het zien.
6: Heel veel succes nog even.
7: Dankjewel.
0: Ja, die mevrouw moet nog even afzien. Cindy zo te zien op haar rugnummer. Of ja, buiknummer, zoals zij hem had opgeplakt. Ja, nog eventjes inderdaad, voordat ze daar bij Jan-Jaap zijn, nog wat obstakels van de paalhoofden onderweg. En dan is toch echt Zoutelanden in zicht. En kunnen ze genieten van het welverdiende feit dat ze die 42 kilometer en een beetje erop hebben zitten.
8: Muziek uit Zeeland.

0: Compton hoorde je. Florisjan, wat komt er nog binnen aan reacties?
1: Succes wensen van Paul aan Robert van der Linden en Milan Duinkerker. Veel succes. Dat zijn spelers van de tweede van RCS. Sam die is inmiddels bij Westkapelle. Die moet nog even volhouden met je korte benen, wordt er zo gezegd.
0: Okay.
1: Dan Koen en Simon, geweldig. Wat een prestatie. Nog even volhouden van Rob en Mary of Marie. En dan, Esme, we hebben het natuurlijk eerder deze uitzending al even gehad over de man die vorig jaar meedeed op Klompen. Lijkt me al een uitdaging.
0: Verschrikkelijk.
1: Maar wat dacht je van Patrick van Iersel? Want ja, ik wou zeggen, dan moet jij eens even raden hoe die loopt. Maar die heeft geen schoenen en geen klompen aan. Hij heeft namelijk helemaal niks aan zijn voeten. De rest gelukkig wel trouwens. Maar hij blote voeten loopt hij op.
0: Okay.
1: Ja, hij is lid van de Marathonlopers Zeeland. Dus het is wel een getrainde loper. Maar helemaal op blote voeten.
0: Oeh, dat vind ik ook wel spannend. Op het strand dan denk ik nog, mooi, zal best lekker kunnen zijn.
1: Ja, maar je moet ook op stukken asfalt lopen natuurlijk.
0: 42 kilometer. Ik ben heel benieuwd of we hem nog kunnen vangen bij een van de verslaggevers.
1: Absoluut.
0: Om zijn beweegredenen daarover te horen. Dat was het tot zover. Hè?
1: Ja, mocht er natuurlijk al iemand over de finish zijn gekomen die je wil feliciteren met zijn prachtige prestatie, dan mag dat natuurlijk ook. Hoe dan ook, stuur even een appje naar 0118 499999.
0: Goed, dan gaan we eens kijken bij Mark Rijk. Jij bent ondertussen verkast, staat op het strand. Volgens mij, als ik het zo zie, het laatste stukje.
2: Ja, dat klopt. Je hebt goed geraden, Esme. Ik sta op het laatste stuk strand. Ze kunnen vanaf hier kunnen ze Zoutelanden zien en zelfs ook al ruiken. Ja, en het is heerlijk wat hier allemaal voorbij komt. Ik zag bijvoorbeeld Jan de Wilde. Een naam zegt niet allemaal, maar dat is iemand die op zaterdag heel veel mensen traint bij de hardloopwedstrijd. En ook in die voorbereidingen, die kwam zojuist langs. Die doet vandaag ook gewoon lopend mee. Ze komen hier met stokken voorbij. En hier, een mevrouw... U had een dag eerder moeten lopen, want u bent aan het hardlopen.
3: Ja.
2: Waarom?
3: I want to finish.
2: Oh, you want to finish?
3: Yeah.
2: Where you come from?
3: I live in Leiden.
2: But
3: I'm from America.
2: Oh, you're from America. Yeah. Oh, great to see you. Good luck.
3: Thank you.
2: Nou, iemand van Amerika gewoon die hier zo loopt. En dan, jawel, it's my birthday. Lang zal die leven, lang zal die leven. Wat is uw naam?
4: Wim.
2: Wim.
4: Ja.
2: Hoe oud bent u geworden?
4: 59.
2: Oh, wat een prachtige leeftijd. En waarom dacht u, weet je, ik ga lekker op mijn verjaardag, dan ga ik dit doen?
4: Ja, je moet wat?
2: Ja, je kan een feestje geven thuis. In de tuin, het is lekker weer.
4: Ik geef nou een feestje met 5000 mensen om me. Ja. Dat is me in mijn tuin nog nooit gelukt.
2: Nee, dat is waar. ja, mooi om je verjaardag zo te vieren.
4: Zo is dat.
2: En Zoutelanden wacht, het biertje op je verjaardag kan je zo klinken.
4: Dat denk ik wel. En de bitterballen, die zullen er ook bij zijn.
2: Kijk, daar komt nog meer aan. Bitterballen, geniet er ontzettend van. Birthday, ja, dat kan gewoon. Hè. Op de dag dat je jarig bent en lekker makkelijk en goedkoop eigenlijk zitten te denken. Je hoeft geen feestje thuis te geven. Maar toch komt iedereen langs.
0: Dat dacht ik hetzelfde, Mark. En ik ben me nog even terugkomen op die mevrouw die in het Engels doorrende. Zou die dan denken dat ze voor vierde binnen moest zijn?
2: Ik weet het ook niet. Ze zat er in ieder geval nog even de gang erin. Zo, nou ja, wat is het? Nog een kilometertje vanaf hier zo. Nou ja, misschien moest ze de trein nog halen vanuit Zoutelanden. Ik weet niet welke, maar geen idee. Nee,
0: maar zeg, ik weet niet welke, want die rijden volgens mij dit weekend niet richting Leiden. Maar Mark, dankjewel. We horen je zo meteen weer.

0: Nou, Horen, hoorde je. Je luistert naar een speciale uitzending van Omroep Zeeland. In het teken van de kusmarathon. Wel te verstaan, de wandelmarathon vandaag. Waarin we ook al de hele dag onze collega Sophie volgen. Sophie, hoe gaat het met je?
1: Nou, ik ben nog een beetje buiten adem. Want ik heb nu zojuist, echt net 2 seconden geleden, de terrortrap van de KNRM bij Westkapelle gehad. En dat is altijd even afzien.
0: Moet je ook
1: dus
0: nog
1: ik
0: mij
1: moet er even op adem komen. Maar goed, en met jou praten, dat ook nog. Maar ja, dan kijk je om je heen en dan weet je weer waarom je in Zeeland woont. Want dat blijft toch wel echt een prachtig zicht hier.
0: Ja.
1: En ik zie hier in de verte, nou ja, het hoogste punt van de marathon. Dat is natuurlijk een prachtig stuk. En daarna is Zoutelanden al. Dus we zijn er bijna. En ik moet zeggen dat het me echt alles is, tot nu toe alles is meegevallen, Esme. Dus ik ben heel erg tevreden.
0: En hoe is het met de vriendinnen? Lopen die naar voren of achter je?
1: Die lopen voor mij. Die lopen nog steeds ook goed in de pas. We hebben net een muziekje aangezet. Een van mijn heeft een boxje meegenomen. Dus we draaien ook verzoeknummertjes voor iedereen hier. Dus de sfeer zit er goed in.
0: Heerlijk, gezellig om achter jullie te lopen. Uurtje nog ongeveer?
1: Ja, max. Max een uurtje. Nou. Dan hoop ik dat het bier koud staat in de Langstraat.
0: Ik denk het wel. Er waren al support was onderweg op de bakfiets. Die moeten ongetwijfeld dat biertje al besteld hebben voordat jullie een stap over die finishlijn zetten. Sophie, dankjewel. We horen je straks weer.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. George Michael met Faith. Florisjan, er was een nieuwe update over het aantal mensen dat binnen was, hè?
1: Ja, zeker. Esma, dat zeg je heel goed. En je hebt die update ook gehad en iets weer voor de pak. Nee, ik heb hem erbij, hoor. 1500 finishers zijn er inmiddels over de streep gekomen.
0: En dat is ook te zien als je naar de beelden kijkt bij Jan-Jaap in de Langstraat in Zoutelanden. Want ja, groepen mensen die komen binnen achter jou.
2: Ja, dus zie ik het aantal nu al op 1650 springen. Zo snel gaat het dus nu. En ja, dat moet ook wel, want over 2,5 uur minder zelfs moet iedereen hier zijn. Er zijn er door de 4000 gestart. Dus ja, het duurt hier nog wel even voordat iedereen er is. Maar allemaal blije gezichten van mensen die het dan gehaald hebben. En ja, die het toch weer gedaan hebben. Kijk, supporters langs de lijn, high fives, zwaaien, iedereen blij. Mag ik jullie wat vragen? Hoe ging het, Saskia?
3: Heel goed.
2: Ja?
3: Ja.
2: Zo zie je er ook uit, moet ik zeggen. Heel vrolijk.
3: Ja, dat was heel leuk.
2: Was het een makkie vandaag?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja? Na vorig jaar zaterdag was dit een makkie.
2: Oh, vorig jaar heb je hard gelopen. Oh, en hoe ging dat?
3: Ja, dat was heel zwaar, maar dat was heel vet.
2: Ja.
3: Dat was echt leuk.
2: Was dat eenmalig?
3: Nee, zeker niet.
2: Oh, al vaker gedaan?
3: Nee, dat was de eerste keer wel voor mij. Ja, ja. Maar die gaat nog wel een keer komen, maar niet vandaag.
2: En waarom dit jaar dan wandelen?
3: Omdat het vorig jaar zo zwaar was. Ja, ja. Ja, voor de zekerheid.
2: Ja, eigenlijk had het weer...
3: Ook leuk.
2: Ja?
3: Ja, dit is ook leuk.
2: Ja, wat is leuk, hè? Dat is een hele andere beleving toch wel?
3: Anders. Dan kan je niet zeggen wat leuker is.
2: Nee. Nee. En met wie heb je vandaag gelopen?
3: Met Jan.
2: Met Jan. En hoe ging het bij Jan?
4: Lekker.
2: Ja? Ja, heel tevreden. Vorig jaar hard gelopen?
4: Nee, dat zat er niet meer in. Nee. Nee.
2: Wel eens gedaan?
4: Wel een marathon, maar deze jammer genoeg niet. Nee.
2: Deze is al heel pittig, hè?
3: Deze is, ja, maar hij is echt zo bijzonder. Ja, hij is echt
2: en
3: leuk.
2: Dan wordt het natuurlijk de vraag, zien we Saskia volgend jaar op zaterdag of op zondag?
3: Ja, daar ga ik nog even over nadenken.
2: Waar komen jullie vandaan?
3: Uit Rijen.
2: Oh ja, bij Tilburg in de buurt.
3: Ja.
2: Ja, ja. Dus dan ga je nu weer terug naartoe?
3: Nee, we blijven vannacht nog hier slapen.
2: Oh, gezellig, lekker in Zeeland. Nou, geniet ervan. Goed gedaan. Ja, dus een beetje afwisselen tussen hardlopen en wandelen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, dan zat ik net op te scheppen dat hier zo druk was. Maar nu duurt het toch nog eventjes. Laten we een beetje die kant op lopen. Dan kunnen we misschien nog eentje meepikken. Want dan komen we zelf, tenminste ik, ook nog een beetje in beweging. Dat is ook nooit weg natuurlijk. Dames, hoe is het gegaan?
5: Ja, zeker.
2: Heb je haast of...
5: Ze willen
2: bier, ze hebben haast. Oké. Okay. Mats, mag ik jou wat vragen?
6: Ja.
2: Hoe ging het?
6: Perfect. Ja. En voor de eerste keer, hè, dit.
2: Heb je voor het eerst gedaan?
6: Ja, maar heel leuk.
2: En waarom dacht je, ik ga nu eens die wandelmarathon lopen?
6: Oh, dat was wel in januari al, hè?
2: Ja, ja.
6: 5 over 12 stond ik me al in te schrijven.
2: Ja.
6: Ja, en gelukt.
2: Ja, en nog spijt van gehad de afgelopen maanden?
6: Absoluut niet. Nee. En goed weer. En langs het strand lopen was perfect.
2: En weer een Brabander hoor ik wel.
6: En een Brabander weer.
2: Waar vandaan?
6: Wauw.
2: Wauw. Ah, oké. Okay. Nou, geniet ervan. Goed gedaan. Ja, veel Brabanders. En ook Ad heeft het gehaald. En er komen er dus nog honderden. Maar er zijn er ook nog honderden.
0: Ja, niet duizenden misschien dan Jan-Jaap. Florisjan, je hebt nieuws over onze blote voetenloper, hè?
1: Jazeker, Patrick van Iersel hadden we het natuurlijk net even over, hè, die de marathon op blote voeten loopt. Net zo achter Jan-Jaap is die binnengekomen. Dus ook die heeft het gewoon zonder schoeisel gered vandaag.
0: Nou, vind ik echt ontzettend knap. Petje af voor iedereen die vandaag het haalt. Maar zeker dan ook voor Patrick. En misschien kan Jan-Jaap hem nog net even vinden in de tent achter de finish. Zou leuk zijn.

0: Michael Bublé met It's a Beautiful Day. Nou, krap de helft is dus zo'n beetje binnen over de finish. Betekent dat er nog heel wat wandelaars langs verslaggever Mark moeten. Mark, hoe is daar op het strand voor Zuid-Hollanden?
1: Ja, wat je nu al ziet komen van die mensen die nog echt nog lachen, die helemaal zwaaien, die het nog gewoon prima hebben, maar ook mensen die het moeilijk hebben. Je moet bedenken, die gisteren hebben gelopen, die hebben vandaag een rustdag, maar er zijn erbij die gewoon morgen weer gewoon aan het werk moeten. Die gewoon lekker naar kantoor, je steekt een man zijn vinger op, die zegt, ik moet morgen werken. Wie bent u?
2: Taco.
1: En Taco, wat moet u morgen werken?
2: Ja, het is wel kantoorwerk.
1: Dus maar koffie, dat moeten de collega's even gaan
2: juist,
1: halen.
2: Ja? Juist.
1: Want hoe voelen de beentjes?
2: Goed.
1: Goed?
2: Ja, nog wel.
1: Nou, nog een kilometer.
2: Dank u.
1: Taco in ieder geval, huppatee. Ja. Oh, echt? Edwin! Ik hoor geen Edwin, maar ik heb nog wat anders. Want wij... Petje op, Edwin!
3: Edwin?
1: Nou... Ik ga even wat anders. Want ik sta hier al een paar minuten en hier staan drie mannen. En die zijn alleen maar aan het applaudisseren en aan het aanmoedigen. En
3: hoor dat.
1: Mannen, waar komen jullie vandaan?
4: Wij komen uit Els, bij Nijmegen.
1: Ja, en als ik Els zeg, dan ken ik het. Je hebt de dag van Elst in de Vierdaagse natuurlijk. Lopen jullie dan mee? Supporteren jullie dan?
4: Wij supporteren alles. Ja. Maar we lopen niet.
1: Maar waarom doen jullie, wat doen jullie hier?
5: Gewoon aanmoedigen. De vrouwen komen binnen en mijn zoon. En we zijn gewoon iedereen aan het aanmoedigen.
6: Dan doe je jezelf wel tekort. Wij hebben gisteren de marathon gedaan, hè?
1: Oh, ja, oké. Okay.
6: Gesleut. Okay. Ja, ja, zeker.
1: Maar waarom doen jullie mee?
6: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk wel. Hoe is het zo ontstaan? Dat weet ik eigenlijk niet.
5: Eigenlijk gewoon via. En we hoorden hoe mooi het hier was. En het hele weekend staat een thema van sport. En allemaal mogelijkheden om mee te doen met sport of aanmoedigen. En dat maakt het weekend zo fantastisch hier.
1: Nou, dat vind ik echt gewoon lekker uit Els gewoon hier komend. En ze hebben een muziekje. En daarachter, want ja, ze zijn zichzelf al aan het verwennen. Want ze hebben daar lekker fres bieren hebben ze staan. Wachtend op die vrouwen. Maar laat even zien hoe jullie nou constant bezig zijn. Huppatee. Daar komt het geklap.
5: Kom, zet hem op. Connie, nog even.
1: Gewoon uit Elst. Kan je eigen bedenken, gewoon Nijmegen. Dan komen ze hier naartoe. Ik vind het echt opvallen hoeveel mensen van buiten de provincie ook die kustmarathon kunnen vinden.
0: Ja, dat is inderdaad opvallend, vind ik ook. En zo mooi om te zien dat er zoveel mensen deze kant op komen. Betekent dus gewoon dat het een geliefde plek is om naartoe te komen. Ja, en wij weten er alles van, Mark. Zeeland is gewoon prachtig.
7: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle Laat het licht aan. Floris-Jan, wat komt er nog binnen aan aanmoedigingen?
1: Nou, drie heel verschillende reacties. Eentje is inderdaad een aanmoediging. Ik wens mijn lieve neef Jordi Smit heel veel succes met de laatste kilometers vanaf Westkapelle. Wim van der Linden laat dat weten. Het andere is een felicitatie van Jacqueline Fransen. Wat een enorme prestatie en vooral de grote overwinning na alles. Petra uit Zierikzee laat dat weten. En tot besluit nog een compliment voor de afscheidnemende omroepster van de Kustmarathon. Dianne die stopt ermee en Joey zegt bedankt voor alle vele jaren omroepen.
0: Ja, dan weten we van Jan-Jaap ondertussen. Je hebt je best gedaan om onze blote voetenman te vinden, maar volgens mij is hij er als een haas vandoor gegaan.
2: Nee, maar het wordt hier ook zo ontzettend druk na die finish. Als je hier kijkt, hier is dus de tent waar je door moet om naar de tent te gaan waar je dan uit kan puffen. En hier kun je ook nog een broodje rookworst krijgen. Nou, dat is bij veel mensen natuurlijk ook populair. Laten we gewoon eens even doorlopen, dan kun je een beetje zien hoe dat dan gaat. Kijk, je hebt links voor de Vega en rechts voor de gewone tussen aanhalingstekens rookworsten. Ook op dierendag zijn die nog wel iets populairder. Maar goed, laten we gewoon even doorlopen. Dan kunnen we hier zien dat ze uitgedeeld worden. Wij lopen gewoon een beetje achteruit. Kijk, deze mannen staan er ook elk jaar. Die delen dat allemaal uit en ze vinden ze allemaal hartstikke lekker. Maar wat mij is opgevallen, is dat er hier al heel de dag twee jongens staan met twee potten met saus. En jullie hebben het ongelooflijk druk vandaag, of niet?
3: Ja.
2: Want jij hebt de mayonaise.
3: Ja.
2: En jij hebt de mosterd.
3: Ja.
2: En hoe heet jij?
4: Luca de Visser.
2: En jij bent?
5: Kik.
2: Ah, en jullie dachten van, we gaan hier ook eens even helpen vandaag.
5: Ja.
2: En wat is meer populair, de mosterd of de mayonaise?
5: Een beetje gelijk op.
2: Ja, want mensen willen wel graag saus op hun broodjes, denk ik, hè?
5: Ja. Ja, ja, ja.
2: Nou, gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Kijk, hier, mosterd of mayonaise is dan de keuze. Mosterd, nou, de meesten willen mayonaise, hebben we net begrepen. Maar jij hebt het ook best druk, zie je. Ja. Mayo, kijk. En zo doen die jongens dat dus al heel de dag. En ook dat is dus de kustmarathon. Dat je gewoon helpt als er gewerkt moet worden. Nou, lopen we nog even verder.
6: Ja, lichte vorm van kinderarbeid, maar dat mag hier.
2: Ja. Lichte vorm van kinderarbeid.
6: Dat hoort erbij, hè?
2: We vertellen het niet door.
6: Het is van jong en oud, dus...
2: Precies. We lopen nog eventjes door. En dan... oh ja, aan die kant staan er trouwens ook nog twee. Hé, dat is wel even leuk. Maak het Melvin een beetje moeilijk. Maar hier staan de dames aan die kant. Kijk eens, en die doen dus ook mayo en mosterd. Hoe heet jij?
7: Siva.
2: En jij?
7: Reisa.
2: Kijk, en jullie hebben het ook heel druk, kijk. Mayonaise en mosterd, zo hebben we de kinderarbeid ook in beeld gebracht. Wel heel grappig. Gaan we nog even door naar de tent. Want dan kom je dus hier door een stukje buiten. En dan kom je hier dus in de tent waar je kan uitpuffen. En ja, daar is het. Hallo! En daar is het dus steeds drukker aan het worden, want er zijn er al honderden. Laat ik nog één meneer erbij pakken. Kom er eens even bij, die kijkt zo vrolijk.
8: Met mijn zwager samen.
2: Hebben jullie het zwaar?
8: Met mijn zwager samen.
2: Oh, ik dacht, we hebben het zwaar.
8: Voor oma, die zit te kijken, denk ik.
2: Oh,
8: ja.
2: Oma?
9: Oma is zitten kijken, ja.
2: Veren. En in?
8: In Veren.
2: In Veren, oké. Okay. En hoe heet oma?
8: De Noot.
2: De Noot. Oma de Noot, zo even zwaaien.
8: Ina de Noot.
2: Zo even zwaaien naar oma de Noot in Veren.
8: Oh, het is weer gelukt.
2: Het is weer gelukt.
9: We hebben het gehaald.
2: Ja, want jullie hebben het al vaker gedaan?
9: Ja, ja.
2: Hoe vaak?
9: 12.
8: En ik 15 keer.
2: Zeetje. Ja. Dus jullie zijn echt ervaren lopers. En nu dat broodje, dat is dan ook wel lekker.
8: Ja, die gaat naar mijn dochter. Ja.
2: nou, ze hebben het gehaald. Loop lekker verder. Ik ben bloedfanatiek, staat op zijn shirt. Nou, dat is gebleken. Oma de Noot, leuk dat u kijkt. Hou dat vol. En wij gaan nog heel veel wandelaars binnenhalen.
0: Gaan wij zeker doen, Jaap. Tot 6 uur doen we dat. En gaan we ook nog even bij Mark Rij kijken. Mark, hoe is het op het strand nog?
10: Nou, dus, ja, het blijft fascinerend. De ene loopt heel makkelijk, maar de andere, onze is het volgens mij.
11: Ja.
10: U loopt niet heel makkelijk meer.
11: Nee, dat klopt.
10: Waar voelt het? Waar heb je pijn?
11: Ja, mijn been en mijn voet.
10: Maar?
11: Het is wel lekker. Ik moet niet klagen in ieder geval.
10: Nee, je gaat gewoon halen, hè?
11: Ja.
10: Het is gewoon in beeld de finish, dus je gaat gewoon halen.
11: Zeker weten.
10: Ja. Zet hem op die laatste meters. Kijk, ja, het is echt hier zo, als je op het strand kijkt. Je ziet soms mensen waar je van denkt, oh, die moeten morgen misschien inderdaad weer gaan werken. En dan zijn er ook mensen en die staan te wachten. En daar zit een bakje en daar zitten 5 glaasjes zitten daarin. En wat zit erin?
12: Schrobbelaar.
10: Want wie u opwacht, die wilde 1 ding hebben en dat dat de schrobbelaar?
3: Nee, hij krijgt het nekschot.
10: Het nekschot, pardon?
3: Dat soms aan ons ook. Als wij uitgaan en dan spreken ze af. Het is nou het moment om het te geven, dus hij krijgt dat nou van mij. Dat is mijn neef.
10: En hoe heet uw neef?
3: Nico.
10: En waar komen jullie vandaan?
3: Wustwezel, Goreind.
10: Waarom? Ja, zeker. Maar, en waarom dan naar hier toe?
3: Omdat we hier al heel ons leven op vakantie komen. Met heel jullie, de familie. Heel
10: en
3: de familie.
10: Toen werd er gedacht, we gaan ook met die kustmarathon gaan we meedoen.
4: Ja. We doen al een paar jaar mee. Ja.
3: Al meer dan 10 jaar of zo, denk ik.
4: Het is al begonnen met de marathon. Ja. Al lang, hè. Chris is al lang, hè. En we hebben het zelf gedaan in 2016. En sindsdien wel iedereen. Daar zijn ze.
10: Daar zijn ze.
4: Nico,
10: Nico daar komt het nekschot van Nico. Komt daar aan. Is die al door de palen heen? Ja, waar is hem al? Waar is? Is dat
3: met de groeten van Ko en Rinko?
10: Wat de?
3: De groeten van Ko en Rinko van de branding.
10: Oké. Okay, oh kijk. En waar is? Oh daar is hij. Daar is Nico. Nico. Nico. Staat Wendy, maar het is Nico.
7: Ja, het is Nico.
10: Kijk eens, het nekschot staat te wachten op u.
7: Het nekschot?
10: Ja.
7: Ah, schrobbelen.
10: U weet het al.
7: Dat lust ik wel.
10: Ja?
3: Maar? En de rinkel.
10: Gaat u hem... ja, dan willen we het wel even zien, inderdaad. Wordt een atje?
7: Denk het wel.
10: Ja? Dan gaat hij aan de lippen en hoppatee. In één keer binnen.
7: En nu dan ver.
10: En daar is Isabelle. Ja, deze schrobbelij die gaat er makkelijk in.
7: Ja, dat wel.
10: Ja. Gaan er vanavond nog meer volgen?
7: Waarschijnlijk wel.
10: Ja? Nou, Wustwezel, geniet er nog even van in deze laatste kilometer. Ja, lekker. Een nekschotje. Ik, Esme.
0: Die had ik nog niet eerder gehoord op deze manier.
10: Er ook nog eentje nemen, toch? Nee, inderdaad. Het nekschot is er op een kilometer voor de finish.
0: Goed, Mark, dankjewel. Hoor jou straks natuurlijk nog terug in deze uitzending van Omroep Zeeland. Met in de hoofdrol de wandelmarathon vandaag. Nog 2 uurtjes tot de finishlijn wordt afgesloten en het kustmarathonweekend erop zit. Wij zijn zo bij je terug.
12: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep
24: Zeeland. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
1: Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland. In de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
25: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
27: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken.

0: krijgen. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland met Esme Beg.
3: Omroep Zeeland. Ja, goedemiddag. Welkom bij het tiende uur, moet ik goed zeggen, van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland. In het teken van de Kustmarathon.
4: Meer dan de helft van de 5000 deelnemers heeft de finish in Zoutelanden al gehaald. Jan-Jaap die vangt ze op bij de finishlijn. En verslaggever Mark Rijk die doet verslag van langs de route.
3: Ja, want ook al zijn er al vele wandelaars binnen, we volgen iedereen tot 6 uur vanavond. Tot de bezemwagen de Langstraat inrijdt. Houd je radio of televisie daarom lekker aan als je niks wilt missen van de Wandelmarathon 2026.

0: Alphaville. Big in Japan. In de Langstraat is het een drukte van belang. Heel veel wandelaars passeren daar nu met nog minder dan 2 uur op de klok de finishlijn. En voor iedereen die dat niet weet, Jan Jaap, dat is niet voor niks geschreven met een korte ei, hè?
1: Nee, klopt, Esmer. Dat is een verwijzing naar Lijn Lievensen, de bedenker van dit evenement.

0: president die in 2019 is overleden. En ja, een blijvend eerbetoon aan hem door de startlijn en de finishlijn niet met lange ei, maar met korte ei te schrijven. En dat is wel goed om af en toe te blijven herhalen, want er zijn ook altijd nog mensen die het denken dat het een spelfout is. Maar dat is dus allerminst het geval. Ja, 2003 is dit evenement dus begonnen. Niet het wandelen, maar het hardlopen. En de familie van Sparretak is daar al sinds het begin bij betrokken. Want Wim van Sparretak is een van de uurtlopers. De snelste van allemaal. En ik zag hem net deze twee bloemen uitdelen. Meiden, mag ik jullie wat vragen? Jullie kregen net bloemen van Wim van Sparretak, de snelste uurtloper. Dat moet familie zijn.
1: Ja, dat is mijn vader.
0: En van jou ook?
2: Nee, ik ben een vriendin.
0: Maar jij kreeg ook bloemen. Hoe bijzonder is die koersmarathon dan ook voor jou als jouw vader ja, vanaf het begin altijd heeft meegedaan en nu wandel je hem zelf?
1: Ja, heel bijzonder. Ja, ik ga ook elke keer altijd aanmoedigen natuurlijk. Dus het is heel mooi om zelf een keer te lopen. Ja.
0: En ben je dan ook van plan om ooit nog eens op zaterdag mee te gaan doen?
1: Misschien ooit, maar voorlopig nog niet hoor.
0: Is mijn papa Wim je een beetje aan het pushen of niet?
1: Nou, dat nog niet hoor.
0: Papa, ja. Hoe ging het vandaag?
1: Ja, goed. Zeker. Ja hoor.
0: Was het niet een beetje warm?
1: Nou, viel wel mee. Dat is prima.
0: En bij jou, hoe ging het?
2: Ja, ging wel goed. Wel warm en een beetje last van mijn voeten. Maar dat, ja, dat hoort erbij.
0: Het zou raar zijn als je nu geen last van je voeten had.
2: Daarom, ja.
0: Precies. Nou, goed gedaan. Geniet van de bloemen. En ik zal eens kijken of ik Wim ook nog zie staan. Want ik heb hem gisteren niet gesproken. Maar volgens mij is hij net weer weggelopen na het uitreiken van de bloemen. Dus dat gaan we niet doen. We gaan nog een finisher opvangen. Hoi, hoe is het?
2: Moe, lastig.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je alleen gelopen?
2: Ja.
0: Kom je uit Vlaanderen?
2: Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Oh, Zeeuws-Vlaanderen.
2: Ja. Ja. Maar ik ben Belg.
0: Ja, ja, je klopt wel een beetje Vlaams.
2: Het moet maar zo leuk niet zijn.
0: Waar uit Zeeuws-Vlaanderen kom je vandaan?
2: Schondijke.
0: Oké. Okay. Ja. En nu dacht je, ik ga die kustmarathon eens wandelen.
2: Ja, zeker. Voor het tweede jaar op rij. Veel beter weer dan vorig jaar. Ja.
0: Gisteren hadden we hier ook een Vlaamse winnaar bij de mannen. Dus het wordt bij de Vlamingen ook wel een beetje populair.
2: Worden we stemd.
0: Ja. Nou, goed gedaan. Ja, van Schoondijk naar Oost-Soeburg. Ze zal vanmorgen niet naar Burgerhaamstede te voet zijn gegaan, neem ik aan. Want dan ben je wel heel lang onderweg. Ik kijk nog even op het bord. 2700 gefinishte mensen en 6 op dit moment. Dus ja, het grootste deel is hier over de finish gekomen.
3: Ja, dat betekent maximaal nog 2300 te gaan. Maar dan moeten ze wel echt allemaal gestart zijn. Betekent wel dat het bij Mark Rijk dan toch nog wel een beetje druk is, denk ik. En Mark, als ze bij jou zijn geweest, ja, dan heb je die zandbak wel gehad, hè?
4: Ja, ik sta echt nu op de laatste korrel zand. En die zijn speciaal, want hier krijgen ze dat felbegeerde cadeautje. Op de finishlijn natuurlijk die medaille. Maar hier krijgen ze een prachtig shirt. En die is dit jaar fluoriserend geel. Dus als je nog een keer als verkeersregelaar aan het werk wil, dan kan je dat shirt dan doen. Maar het hoofdshirt, ja eigenlijk de chef shirt, Johan Capello. Ja, jullie zorgen voor deze shirts. En dan is altijd de eerste vraag, hoeveel zijn het er dan dit jaar?
5: 5000 shirts.
4: Ja, dat is eigenlijk iets meer als deelnemers?
5: Nee, ja. In principe mogen er 5000 deelnemers meedoen.
4: Ja.
5: Dus exact genoeg.
4: En laat het me zien, want dan ben ik wel, jullie zorgen voor die opdruk en alles. Wat staat er? Het is lopende voeten erop. Het is een prachtig design. Hebben jullie die gemaakt?
5: De bedrukkingen wel, we hebben de shirts geleverd, maar het design zelf is een externe partij die dat ontwerpt.
4: Ja, want het is ieder jaar is het natuurlijk weer wat anders.
5: Ieder jaar moet het anders zijn, maar wel met een Zeeuws tintje. Ja.
4: Ja, maar en zoveel shirts, daar ben je nogal wat weken mee bezig om dat te drukken?
5: Ja, daar zijn we ongeveer 3 weken mee bezig, maar we hebben ook nog 2000 hardloopshirts.
4: Ja, dat kan, ja, had ik nog niet eens aan gedacht.
5: Nee, die hebben we ook nog, ja.
4: Leuk werk, hè, want we hier zo...
5: Ja? Ja.
4: Waarom?
5: Ja, het is mijn vak, het is mijn passie. Alle mensen vinden het mooi. Je maakt iets mooi van een standaard shirtje. Ja.
4: En dat is ook dit jaar is dat weer gelukt. Ja, prachtig. Johan Capello, hartstikke bedankt. Ja, zo... ik zie weer allemaal deelnemers zie ik dan binnenkomen. Hier komt ook weer iemand met een hond komt binnen. Deelnemer? Ja? Mevrouw, hoe heet die?
6: Rio.
4: En heeft Rio vanaf de start meegelopen?
6: Ja. Ja.
4: En hoe gaat het met Rio?
6: Beter met hem dan met mij.
4: Ja? Echt? Want hoe is het met u?
6: Ik ben moe.
4: Ja?
6: Mag komen.
4: Ja. Voetjes pijn?
6: Ja.
4: Als u voeten een cijfer mag geven?
6: 0.
4: Nul. Het is toch een kilometer?
6: Dat gaat lukken. Dat
4: en ja, Rio, ja, die kan nog wel een marathon.
6: Ik trek mij ook voor.
4: Ja, dat is dus, heel veel succes.
6: Ja, okay.
4: Ja, echt, je komt hier echt van alles kom je tegen. Een prachtige hond die het baasje echt dus die laatste kilometer in en over moet trekken. Ze heeft dat shirt in ieder geval aan. Ja, misschien voor volgend jaar een hondenshirtje. Dat zou wel leuk wezen. Voor honden die deze marathon ook uitlopen. Zo'n lekker fluoriserend shirt. Nou ja, dat is lekker straks het wordt donker. Kan je zo'n shirt je hond aandoen en dan kan je de straat op.
3: Zo is dat, Mark. En je zei het al begin al een felbegeerd shirt. Dus het was een mooie woordspeling van jouw kant. Ja, en Rio een witte herderachtige uitziend. Als hij nou gewoon het kleinste maatje shirt krijgt, Florisjan, dan heeft die hond toch ook gewoon een mooi aandenken.
7: Ja, dat is toch prachtig. Hartstikke leuk.
3: Op dierendag moet je dan 42 kilometer lopen van je baasje. Het is wat. Volgens mij vond die hond het helemaal niet erg. Vinden wij dat erger dan de hond zelf.
7: Ik had ook de indruk dat hij er nog patent uitzag.
3: Ja, die zag er nog fris uit, die hond ook. Een kilometertje nog en dan zijn ze bij die finishstraat in Zoutelanden.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. We gaan voor, denk ik zomaar, de laatste keer eens kijken bij collega Sophie. Volgens mij op het laatste stukje strand. Valt dat mee of valt het tegen, Sophie? Even kijken, Sophie, je bent voor mij niet te horen. Nee, helaas valt jouw geluid nu eventjes weg. We gaan kijken of we dat op kunnen lossen en dan zo bij je terug kunnen komen. Floris-Jan?
1: Ik heb nog wat reacties voor jou.
0: Nou, leuk.
1: Maar eens even beginnen met een kritische noot van Alex. Want die is uitgevallen, halverwege, na het strand. Maar hij heeft daar een kritische noot bij hem dat hij zegt... ja, het was wel een hele lange rij voor het eten en drinken toen ik het strand afkwam. En er hadden ook echt wel wat meer waterpunten moeten zijn vanwege de warmte. Waarvan acte Alex. Maar het is natuurlijk inderdaad ook voor de organisatie... kan ik mij voorstellen een beetje wennen dat het zo warm is. Andere reacties die er nog binnen zijn gekomen is... Hup, oma, Kaas en Dini. Wij doen jullie het niet na, zegt Marije. Yes, Sven en vrienden, die hebben het gehaald zonder training. Wauw, Johan en Ineke zijn trots op jullie. Ja, dat is misschien ook wel knap. Het is ook misschien wel een beetje oenig om zomaar zonder training een marathon te gaan lopen. Maar goed, ze hebben het gehaald, dus het is er gelukt.
0: Superknap.
1: Nou. Kom op, mama, je kunt het. Love you en Marleen, jullie kunnen het. Groetjes van Sam de Groot. En Helma van Meer stuurt dat berichtje samen met Sam door.
0: Leuk dat er nog zoveel reacties binnenkomen. En dat kunnen ze blijven doen tot 6 uur op 0118-499-999. Sophie, de geluid viel net even uit, maar onze collega volgen wij al de hele dag. En we zagen dat Sophie op het laatste stukje strand is. Sophie, valt dat al mee of valt het tegen, dat laatste stukje?
2: Nou, voor ons, als ik in ieder geval voor mezelf spreek, valt dat heel erg mee. Ga ik toch ook even aan mijn vriendinnen vragen, want we zijn met z'n vijven gestart. We lopen ook nog steeds met z'n vijven, dus dat is een goed teken. Maar ja, ik kan niet voor hun oordelen, dus ik ga even achter me lopen. Ga ik ze even allemaal vragen. Meiden, valt het mee of valt het tegen?
3: Valt mee vandaag.
2: Ja, het valt enorm mee eigenlijk.
3: Ja, het valt heel erg mee. Het is warm, maar goed te doen.
2: En de laatste?
4: Niks aan toe te voegen.
2: Nou, je hoort het. Ze zijn allemaal nog steeds goed gemist en het gaat goed. We hebben een paar blaartjes. We hebben een beetje last van onze heupen, last van onze knieën. Last van nou ja, alles wat je last van kan hebben. Maar dat mag de pret niet drukken. We zien de Langstraat al langzaam verschijnen achter ons. Of voor ons moet ik zeggen. Ik zie de punt van de kerk al. Dus dat betekent, we zijn er bijna nog een kilometertje. En dan mogen we Jan-Jaap gaan begroeten.
0: De vlaggen die kun je dus al zien. Het strand nog even af dan, Sophie. Dat shirt ophalen en dan die dijk over de Langstraat in. En dan ben je er gewoon. Dus dit gaat niet meer mislukken. Het komt helemaal goed met jullie.

0: ABC. We gaan kijken weer in de Langstraat hoe het er dan toe gaat bij al die wandelaars die finishen en die het vandaag dus gehaald hebben. Jan-Jaap.
1: 3100 Espen, dus het gaat echt weer een heel groot aantal worden van mensen die het vandaag hebben gehaald. En ja, sommige mensen hebben een boodschap, anderen hebben vlaggetjes bij. Iedereen zwaait naar mensen die op ze staan te wachten. En ik probeer ze dan ook maar allemaal te spreken. Mooi met de vlaggetjes op pad geweest.
2: Ja.
1: En dat is de vlag van?
2: De Molukken.
1: Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Hebben jullie een speciale boodschap of nemen jullie hem gewoon graag mee?
2: Wees lief voor elkaar en geef ons die vrije Molukken zoals beloofd.
1: Kijk, en hoe was het onderweg?
2: Top!
1: Mooi, kijk. Nou, een boodschap van onderweg is ook altijd natuurlijk goed. Laten we de volgende nog even pakken. Daar, met hele mooie roze bloemen. Die vind ik wel leuk. Die moeten nog even op de foto. Lopen wij even naartoe. Komt de cameraman zo wel? Kom ik anders wel zo met jou naar haar toe? Even op de foto, even op de foto. Wie gaat hem nou nemen? Wie gaat de foto nou daar? Ja, ja, ja. Oké, ze staan erop. Even allemaal lachen. Van wie hebben jullie al die mooie bloemen gekregen?
3: Van onze kinderen en mannen.
1: Wat lief. En waarom liepen die niet mee? Die mannen vooral.
3: Geen idee.
1: Zijn die een beetje lui?
3: Ja. Soms.
1: Ja. Ook mooie bloemen gekregen?
3: Ja.
1: Hoe was het onderweg?
3: Ja, leuk. Ja? Mooie tocht.
1: Ja. Ik hoor overal Brabantse accenten. Bij jullie ook, hè?
3: Ja, ook wel Brabant.
1: Waar vandaan?
3: Uit Bernau, uit Bernau te Zundert.
1: Okay. Zijn er ook nog mensen in Brabant of zijn die gewoon allemaal in Zeeland vandaan?
3: Ja.
1: Ja, hè? Iedereen is hier. Ja. Nou, goed gedaan. Gefeliciteerd. Olga, hoe ging het?
4: Zwaar.
1: Ja?
4: Ja.
1: Waar vooral?
4: Laatste snoekje van naar Zottenlanden.
1: Ah, en je komt een beetje uit Duitsland, of niet?
4: Nee, Litouwen.
1: Oh, Litouwen. Wat kun je ontzettend goed Nederlands dan. Want ik kan niks, geen Litouwen. Nee. Deed je voor het eerst mee?
4: Vijfde keer mijn.
1: Echt? Ja. Goed zeg. En waar heb je nou het meeste pijn? Aan welk lichaamsdeel?
4: Voeten. Ja. Zit vol blaren.
1: Sterkte ermee. Olga uit Litouwen. En ja, die heeft voor de vijfde keer meegedaan. Dus die is hier al een tijdje. Knappe prestatie. Nou, en zo blijven ze hier komen. Nog ongeveer anderhalf uur.
0: Zeker, Jan-Jaap. En als het goed is, zal collega Roeland ook zo jouw kant op komen. Die hebben wij net al gespot hier in de studio op de beelden. Die pakte een laatste stukje duingebied. Hij heeft ons heel de dag natuurlijk op de hoogte gehouden via zijn mobiele telefoon waar die was en hoe het hem verging. Dus ik hoop dat jij hem straks nog even kan vangen, zodat we kunnen horen hoe Roeland zijn tocht is geweest. Dat hij de finish haalt of heeft gehaald, dat is in ieder geval een feit.

0: Belong Together van Mark Amber. Welke reacties komen er nog binnen, Floris-Jan?
1: Ja, ik zat ondertussen eigenlijk even met de speaker op de finishcamera die je kan vinden op ons YouTube-kanaal.
0: Oh,
1: daar
0: ja?
1: kun je namelijk altijd de hele tijd gewoon zien wie er over de finish lopen. Dan is het niet zo dat de breedgeschouderde Jan-Jaap in de weg staat of wij toevallig net in beeld zijn of Mark. Maar daar kun je dus de hele tijd kijken of een van je bekenden daar al over de streep komt. Ondertussen kun je natuurlijk dan ons via tv of natuurlijk via de radio nog wel gewoon volgen. En dan is er een update van tante Marjan binnengekomen. Eerder was nog haar trotse nieuws dat drie van haar familieleden, het waren neefjes volgens mij, even spieken. Ja, drie neefjes, dat die vol trots aan de kustmarathon meededen. Inmiddels is Brian uitgevallen. Ze laat ook weten dat Nico veel pijn heeft aan zijn voet, maar nog wel doorzet samen met Toby. Dus in dat opzicht worden we goed op de hoogte gehouden door tante Marjan. En net al natuurlijk de felicitaties voor oma Kaas en Dini, die het gehaald hadden, van Marije. Toen zei Marije er al bij, we doen het jullie nu niet na. En ze heeft nu wel nog even laten weten dat ze ook een hele nuttige dag heeft gehad. Want ze heeft hard geleerd voor haar proefwerkweek.
0: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dan valt een kustmarathon lopen misschien ook wel in het niet, als je zo hard aan het studeren bent.
1: Absoluut.
0: Sam Fender en Olivia Dean, dit is Rain Me In.

0: Drukker en drukker wordt het in de Langstraat. Hoe is het dan langs de route? Mark Rijk, is het bij jou nog druk?
1: Ja, zeker. Hier zo een kilometertje waar ze het strand afkomen. Daar lopen nog heel wat mensen, hoor. Bijvoorbeeld, ik ga eens even kijken. Petra, ik wil even een stukje meelopen.
2: Je wil een stukje meelopen?
1: Ja, hoe gaat het?
2: Nou, het gaat met mij prima.
1: Ja?
2: Dus, bijna hier hele marathon in mijn benen. Dus,
1: waar komt Petra vandaan?
2: Noord-Holland.
1: En waarom maar vanuit Noord-Holland dan weer richting Zeeland?
2: Ja, weet je, bij ons heb je ook kust. Maar ja, dit is de Zeeuwse kust, de Zeeuwse Riviera. Hè.
1: Dus, en de mooiste eigenlijk, toch? Of niet?
2: Nou, het Heemskerken strand is ook mooi.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
2: absoluut.
1: Petra, heel veel succes. Noord-Holland en echt, ik ga nu even mensen ook voorstellen. Die komen gewoon uit Teteringen. In de buurt van Breda. Ik zou het niet weten, heten ze. Ze maken hier al een hele dag, maken ze al een leven. Wij ze kijken. Ik ga eens even bij de saxofonisten. Want waarom komen jullie nou vanuit Teteringen om hier muziek te maken?
3: Omdat het gezellig is.
1: Ja?
3: Ja, dat is zeker. Dat is leuk.
1: Want jullie weten al waarom het gezellig is. Jullie zijn er meer geweest.
3: We zijn meer geweest. 2 jaar geleden zijn we ook geweest.
1: En hoe was dat toen?
3: Heel gezellig.
1: Ja?
3: Ja.
1: En vandaag?
3: Maar ook heel gezellig.
1: Wat spelen jullie nu in die laatste kilometers? Wat voor nummers komen er allemaal langs?
4: Nou, we gaan direct de Blikkendag spelen.
1: Oh, die wil ik wel horen.
4: Wel, hè? Ja, daarom. Ja. Ja.
1: Dus,
4: waar gaan we nou aan beginnen?
1: Nou, dat is goed. Dan gaan deze, ik zou het niet weten, uit Teteringen, die gaan de Blikkendag gaan ze inzetten. En dat gebeurt natuurlijk met hier zo met de trom, hè, volgens mij. Daar ga ik even bij staan.
4: Ja, zeker.
1: Ja, u bent degene, hè, die hem inzet, hè?
4: Nee, hij doet dat.
1: Oh, hij doet dat.
4: Nee, hier, deze.
1: Oh, wie?
4: Kijk, deze.
1: Oh, dat is een aap
4: die
1: bovenop.
4: En, de rest luistert ernaar.
1: En de rest luistert ernaar? Ja. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij.
4: Nee, even. Ja.
1: Ja?
4: Hoor je het? Ja, nou. Oh.
1: Mag ik meezingen, Esmer?
0: Wat mij betreft wel, hoor.
1: Ja! Het is weer de blik. Ah, ik zit een compleetje de vrijtje zit ik mis. Heerlijk, sorry hoor. Maar ik weet niet, ze maken er echt een feestje van. En ik heb ze net al gesproken. Ze maken er gewoon een paar dagen van. Ze zijn hier eigenlijk gewoon een paar dagen op vakantie. Als ik zo naar de grijze haartjes kijk, dan denk ik dat ze ook wel gepensioneerd zijn. Dus ze zullen wel de tijd hebben. Maar ze een paar dagen nemen ze Zeeland. En dan komen ze hier zo op de zondag staan ze bij de kustmarathon. En lekker kunnen ze spelen, hoor. Oh, nu ken ik het, hoor. Ja. En daar komt hij even. Ja.

0: van Florian naar, nou, wat is het? ABBA!
1: Oh, ja, nee, dat is echt precies hetzelfde niveau.

0: ABBA, Head Over Heels. En daarvoor hoorde je nog vanuit Teteringen een mooie dwelband. Ja, Jan-Jaap, er wordt toch gewoon meegezongen, hè, door de collega's. Je kan het ook gewoon wel doen.
1: Ja. Ja, je kan het wel doen, maar ik ga het nog steeds niet doen. En dat gaat de komende uren ook niet meer gebeuren. Okay. 3712 als ik op het, het scorebord kijk. En collega Roeland is er ook bijna, begreep ik. Die
0: Klopt.
1: Zal nu in de Langstraat ongeveer lopen. Maar laten we tot die tijd nog even naar iemand gaan die afscheid neemt en er laatste uurtje in gaat. Daar staat ze, Diana Schuit, al jaren speaker op de zondag en ook al op de vrijdag. En ik kijk even of ik er even kan lenen, want eigenlijk verdient hij ook nog wel een soort eerbetoontje. Diana, kan ik jou even lenen? Want het is jouw laatste zondag.
2: Ja.
1: Je gaat je laatste uurtje in.
2: Ik ga mijn laatste...
1: Ja, figuurlijk, hè?
2: Ja, figuurlijk, hoop ik wel, ja.
1: Hoe heb je het al die jaren gevonden?
2: Ja, alleen maar leuk. Alleen maar. Het is echt, als je dit mag doen, dat is zo'n cadeau. Ik weet niet waarom, waar ik het aan had verdiend, maar ik mocht het doen en het was echt geweldig.
1: Want hoeveel jaar heb je het gedaan, weet je dat?
2: 2011 begonnen. En twee keer ladies run toen. En dat jaar daarna, dus 12 ook. En 13 en mocht de wandel erbij.
1: Ja.
2: Want ik wilde hem eigenlijk gaan wandelen, na twee keer hardlopen. Maar toen zei Lijn, of toen vroeg Lijn, Diana, wil je hem omroepen? Ja, en tegen Lijn zei je geen nee.
1: Lijn Lieve is de organisator van dit spektakel.
2: Lieve Lijn.
1: Ja, die missen we wel, hè?
2: Ja, nog steeds.
1: Hoe ga je dat laatste uurtje in? Ga je nog iets speciaals uithalen wat wij nog in beeld kunnen? Of blijf je gewoon jezelf?
2: Ik blijf vooral mezelf. Dat is het mooiste wat de mensen, denk ik, kunnen bieden. Zichzelf blijven.
1: Ja, en heb je opvolger een beetje in kunnen werken vandaag?
2: Ja, hij is eigenlijk... Ja, het is natuurlijk een maat van je. Dus als ik nu ga zeggen hij is geweldig, dan wil hij zich niet meer verbeteren. Hij is fantastisch eigenlijk.
1: Jeroen, hè, die gaat het nu van je overnemen na vandaag.
2: Ja, ik moet zijn stagebeoordeling nog schrijven. Maar ik denk echt een flinke positieve.
1: Kijk, nou, dank aan alle mensen die, namens alle mensen die al die jaren in de Langstraat hebben gestaan voor jouw speakerwerk. En doe nog een uurtje je best, hè?
2: Ja, ga ik doen. Ik ga ervan genieten.
1: Nou, dat gaat vast lukken. Heel goed. Diana, nog een uurtje. Ik zat eigenlijk te kijken of collega Roeland er al zou zijn. Want die zou dus de Langstraat inlopen. Maar ja, wij kennen hem als een best wel snelle jongen. Maar vandaag even niet, denk ik.
0: Nee, maar misschien wel goed.
1: Zullen we gewoon straks nog even proberen?
0: Ja, dat lijkt me ook goed. Maar ook goed om nog even te zeggen dat collega Sophia wel binnen is. Maar die is zo snel langs jou gelopen. Die hebben nog niet teruggehoord. Maar daar hopen we nog wel even contact mee te krijgen zo. Om overal even terug te blikken.
1: Die zit in de tent.
0: Ja, maar dat is een beetje ver voor jou om te lopen.
1: Ik hou het in de gaten.
0: Dat is goed. Hou jij het in de gaten? Gaan wij hier gewoon...
1: Dat kan ook, maar nu in deze... In deze bijdrage is dat wat ver, want dat duurt dan wel een paar minuten. Dus ik zal zorgen dat ik straks Roeland of Sophie bij me heb.
0: Helemaal goed. Tot straks, Jan-Jaap.

0: Beneath Your Beautiful Labyrinth samen met Emily Sunday. We gaan naar Markrijk. Mark, hoe is het daar bij jou?
1: Ja, stapje voor stapje kom je in Zoutelanden, maar ook trapje voor trapje, want je moet er zoveel nemen deze dag. Oeh, er valt iemand, mevrouw. Gaat het? Ja, oké, al gelukkig. De trap, de laatste trap die ze op moeten, en die is, mevrouw, ik denk eventjes afzien. U bent blij, denk ik, dat de laatste trap genomen wordt.
2: Ja.
1: Hoe is het ermee?
2: Ik ben kapot.
1: Ja.
2: Ik ben helemaal kapot.
1: Al lang?
2: Ja, ik heb kramp in mijn been. In mijn heup.
1: Maar u heeft hem wel gehad, hè?
2: Nog een stukje, hè?
1: Ja, en genieten, hè, vanaf deze dijk.
2: Ja, ga ik doen.
1: Moet u echt doen.
2: Ga ik doen.
1: Zet hem op. Kramp of niet? Morgen rustdag?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ga ervan genieten. Lekker op de bank, inderdaad, morgen. Dat komt allemaal goed. Ja, het is echt... Ik zie heel veel mensen die echt aan het afzien zijn. Hier komt ook nog een mevrouw hier komt aan... Oeh, het is de laatste, gelukkig maar, hè? Alle trappen gehad.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, huppatee, die gaan ook weer lekker door. En hier zo, Kees, u staat te wachten op...
4: Oh ja. Nee, we blijven bij elkaar.
1: Oh, je blijven bij elkaar, inderdaad. Ja, het is echt, als je hier zo de mensen op dit moment de trap op ziet komen... steeds meer die het echt zo ontzettend zwaar hebben. Die laatste trappen naar boven toe en dan, ja, dan kan je die dijk kan je op... en dan kan je die Langstraat in en is het allemaal vergeten. Maar het is wel even een dingetje. Mevrouw, blij dat alle trappen erop zitten.
0: Ik ben heel blij.
1: Heel blij, ja, ze lopen snel door. Dat krijgen we ook op dit moment natuurlijk. Het is het moment van, ja, dat je op zijn slechts bent misschien wel vandaag, zeg maar. Ah joh, straks als ze over die finish zijn gegaan en ze genieten ervan... dan is het echt één groot feest. En dan morgen misschien wat stijve spiertjes. Maar ach, dat hebben ze er echt wel voor over, Espen.
0: Dat denk ik ook. Ja, wie misschien stijve spieren heeft, maar dat in ieder geval gaat redden... en gevonden is door Jan Jaap, ja, is collega Roland. Jaap, het is je gelukt.
5: Ja, wij dachten als Roland hier naar ons komt... gaan wij gewoon naar Roland toe voor de laatste paar honderd meter. Roland, hoe is het?
6: Ja, nu gaat het wel weer aardig. Maar ik heb toch een taaie tijd gehad tussen Domburg en Westkapelle. Dat was niet normaal. Dus dat was wel echt moeilijk. Gelukkig heb ik een tweede adem gevonden.
5: Ja, onze cameraman moet achteruit lopen. Maar jij zei, dat kan hij waarschijnlijk sneller dan ik nu nog vooruit.
6: Ja, ik voel wel een paar blaren. Ik ben heel benieuwd als ik straks mijn schoenen uittrek wat ik dan aantref. Dus... Dit was mijn eerste wandelmarathon. Ik wilde het gewoon echt een keertje meemaken. Hoe is dat nou? Nou, hij is echt fantastisch hoor. Alleen niet voor mij.
5: Nee, dat was de laatste keer gelijk.
6: Dat was gelijk ook de laatste keer wat mij betreft.
5: Want gisteren zat je op de motor voor de wedstrijdmarathon.
6: Ja, heb ik het parcours kunnen verkennen. Hè? Dus dat was natuurlijk wel lekker. En ja, ik wist ook dat het een hele mooie dag zou worden dit vandaag. Maar ja, ik was ook wel goed getraind. Maar ik vond het toch echt vies tegenvallen een stukje.
5: Ja, dus die verslag onderweg, dat was steeds... schijn dat jij nog de moed erin had. Dat was eigenlijk helemaal niet zo.
6: Nou, aan het begin wel. De eerste 20 kilometer, die zijn dan nog echt wel goed te doen. Maar dat strand, jongen. Waarom hebben ze dat daar in het parcours gelegd? Ik snap er niks van. Nee, zonder dolle. Het is een fantastische marathon. Alleen, ja, ik denk niet helemaal dat ik daar geschikt voor ben.
5: Kunnen jullie morgen voor de ochtendvergadering gewoon opschrijven? Of,
6: Ja, dat denk ik wel. Nachtje rust en dan gaat het wel weer, hoor.
5: Oké, nog een paar honderd meter. Roeland loopt lekker verder. Ja, Roeland heeft het ook gehaald. Hij heeft zijn medaille om zijn nek. Dus alle Omroep Zeeland deelnemers dit weekend hebben het volgens mij gehaald. Dus dan kunnen we toch wel trots op zijn wat mij betreft.
0: Helemaal met jou eens, Jan-Jaap. Dat is zeker zo. Sophie, die is ook binnen. Die hoop ik zo meteen nog heel eventjes te spreken, Floris-Jan. Heb jij nog reacties binnenkomen?
7: Nou, en zo nog wel even een hele belangrijke oproep. Maar ik begin nog even met een heel goed gedaan. Bouw en Nicole, gefeliciteerd. Groetjes van Krijn en Levina, Vivian, René en opa en oma. Ilse van Loos stuurt dat berichtje door. Gefeliciteerd, Wout. Hopelijk zijn ze trouwens al binnen of bijna Marion en Nicky. Dat willen ze laten weten van Jeannette. En Marion en Nicky zijn van de theeschinkerij in Koudekerken. Maar de man van Rennie van Kruijsen is zijn bril verloren op het strand. Dan zijn er natuurlijk onderweg op het strand gelukkig heel veel mensen die bril misschien hebben gevonden. En dan zou het heel fijn zijn voor Rennie als die mensen dan even contact met ons opnemen. Want dan kunnen wij zorgen dat de bril weer bij de man terechtkomt. Hoe je trouwens je bril verliest tijdens het lopen van een wandelmarathon weet ik niet zo goed.
0: Ja, misschien is het een zonnebril?
7: Ja, dat zou nog kunnen natuurlijk.
0: Of is het een bril zoals ik, die wel een beetje zonder kan, maar niet helemaal?
7: Of was het een gewone bril bij het opzetten van de zonnebril? Zou natuurlijk ook kunnen.
0: Theorieën genoeg.
7: een hoop opties. Maar als je dus ergens een bril hebt gevonden op het strand, meld je dan even bij ons, want dan kunnen wij zorgen dat die bril weer bij de juiste eigenaar terechtkomt.
0: Goed, dat tot zover die mededeling. En hopelijk, als het niet via ons lukt, via de organisatie van de Kustmarathon, in ieder geval wel. We gaan langzaam maar zeker richting het laatste uur van deze wandelmarathon 2026. Ja, zo na vijf zijn we bij je terug met het laatste uur van deze speciale uitzending van Omroep Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Goedemiddag, Kustmarathon Zeeland met Esme Bech.
19: Ja, goedemiddag, je luistert naar het laatste uur van deze speciale uitzending alweer van Omroep Zeeland. Het hele weekend volgden we 13.000 sportievelingen tijdens een van de 9 onderdelen van de kustmarathon.
20: En in dit laatste uurtje willen we natuurlijk weten of al die wandelaars ook echt de finish in Zoutelanden gaan bereiken. Meer dan 4.000 deelnemers zijn er al binnen. Dat betekent dus dat er nog zo'n 1.000 deelnemers die finish moeten halen. Maar dat gaan ze natuurlijk lang niet allemaal doen. Want we hebben bijvoorbeeld al gehoord van Toby, die onderweg is uitgevallen en hij is zeker niet de enige.
19: Gisteren kwam al een record aantal gestarte hardlopers over de finish in Zoutelanden. Ja, breekt de wandelmarathon dan ook weer een record. Tot 6 uur houden we je op de hoogte via radio, televisie. En dat is de wandelmarathon van 2026.

0: Silence, You Can't Hurry Love. Het laatste uur van deze wandelmarathon-uitzending. Jan-Jaap Coree in de Langstraat van Zuidelanden. Heb je Sophie ondertussen gevonden?
1: Ik heb Sophie gevonden. Ik ga zo even vragen hoe het was. Maar eerst even de details. 4847 lopers zijn er blijkbaar gestart in Burghausstede vanmorgen. En er zijn er al meer dan 4300 binnen. Dat betekent dat er nog maar een kleine 600 moeten komen. Misschien gaat iedereen het wel halen. Is het al zo makkelijk geweest onderweg, vraag ik me af, Sophie.
2: Nou, makkelijk, dat zeker niet.
1: Dat is nooit, hè?
2: Dat is het nooit, maar ik moet wel zeggen, ik heb heel erg op die man met de hamer gewacht. Die kwam niet.
1: Nee,
2: ik liep hierboven, ik dacht, nou, wat was nou mijn zwaarste punt? Toen dacht ik, ja, misschien een beetje het strand, want toen voelde ik een blaar opkomen. Maar dat was dan ook het enige. Voor de rest heb ik echt heel lekker gelopen. Dus.
1: Nee, ja, er zijn altijd mensen die hier komen en die heel stoer zeggen, ik heb niet getraind. Dat is wel, moet je altijd wezen. Maar jij hebt goed getraind, hè?
2: Ja, zeker. Wij hebben echt vanaf mei al elke zondag die hard een duurloopje gedaan. Nou, duurloop, neem je dat zo bij wandelen. Lekker lang gelopen, dus dat merk ik wel aan mijn lichaam nu, dat goed gaat.
1: En is het dan ook een voldoening, nou, want na al die maanden trainen, dat denk ik wel toch, dat je het dan haalt?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ik ben gisteren natuurlijk hier zo even in de Langstraat gaan kijken bij de hardlopers. Dan denk je, oeh, ik moet morgen nog. En als je dan zelf over die finish mag lopen, dan is dat wel echt even een voldoening, ja, zeker.
1: En het strand was zwaar, denk ik, hè?
2: Het strand was zwaar, ja. Ja, zeker als er wat mensen voor je zijn geweest, dan moet je toch door die voetstappen heen. Dus dat was wel het zwaarste punt, maar de rest viel me echt heel erg mee. Dus.
1: Ja, was het ook leuk om verslag te doen onderweg eigenlijk?
2: Ja, dat was heel erg leuk. Ja, mensen die vinden het natuurlijk ook leuk als ze op Zeeland overal zien en worden er vrolijk van. En het is even een, je kan er even naartoe werken, want je bent natuurlijk heel erg in je hoofd bezig. En als je dan eventjes verslag kan doen van wat er gebeurt, ja, dan ben je toch wel even bezig. Dus ik vond het wel leuk, ja.
1: Nou, jij bent je vriendinnen gelopen, ga er lekker naartoe. Nog even wat drinken met z'n allen. Goed gedaan. Sophie heeft het ook gehaald. En bijna iedereen gaat het dus halen, want we hebben nog zo'n 3 kwartier en dan moeten er nog een kleine 600 komen.
0: We gaan het blijven volgen, Jan-Jaap. Komen zo bij jou terug, want jij gelooft het of niet?

0: namelijk nog meer in de provincie. En om je dat te vertellen is Mirjam van Wouwen aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de Oosterscheldekering bestaat vandaag precies 40 jaar. Op 4 oktober 1986 sprak koningin Beatrix de woorden: de stormvloedkering is gesloten, de deltawerken zijn voltooid, Zeeland is veilig. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt de hele maand stilgestaan bij dat jubileum. En het was ook het weekend van de wetenschap, dus 1 en 1 is 2, dachten ze bij het museum. Barbara Ome.
2: Als er één wonder van de wetenschap ook is, dan is het die stormvloedkering die open en dicht kan. Daar zit zo ontzettend veel kennis in, dat het leuk is om dat in het weekend van de wetenschap te delen.
1: Er werden onder andere workshops gegeven waar je zinkstukjes kon maken. Die zijn ook in het groot gebruikt bij de bouw van de Oosterscheldekering. In de Vleeshal in Middelburg is dit weekend een nieuwe tentoonstelling geopend met werk van Dong Andrew Nguyen. Deze wereldberoemde kunstenaar maakt kunst met granaathulzen en andere oorlogsresten uit de Vietnamoorlog. Tegelijkertijd toont de Vleeshal ook een collectie granaathulzen van mensen uit Zeeland. Die combinatie is erg aangrijpend, laat de kunstenaar weten via zijn assistente Ti Nguyen.
3: Displaying our work along with the UXLs here in Middelburg really, really strikes us. It moves me to see that somewhere along the world somebody has the same experience like us.
1: Ja, dus ze zegt: het is ontroerend om te zien dat mensen hier dezelfde ervaring hebben als wij. De expositie met granaathulzen in de Vleeshal is te zien tot en met 13 december. Een wielrenner is vanmorgen geschept door een busje. De wielrenner kwam er relatief goed vanaf, maar zijn fiets lag in tweeën. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg tussen Groede en Breskens. Het busje reed vanaf de uitrit van een vakantiebestemming de weg op en zag de wielrenner over het hoofd. Voetbal. Derde divisionist Goes speelde een thuiswedstrijd vanmiddag. De verwachtingen waren hoog gespannen na een reeks overwinningen. Verslaggever Mark Samson was bij de wedstrijd.
4: Goes speelde een degelijke eerste helft, maar ging toch met een 0-2 achterstand de rust in. Louis van Zundert zette de bezoekers op voorsprong. En niet veel later leek Goes juist recht te hebben op een

0: penalty, maar die werd niet gegeven. Niet veel later ging aan de andere kant de bal wel op de stip. Jonas Klein bleef cool vanaf 11 meter en schoot de 0-2 feilloos binnen. Ook in de tweede helft bleef Goes aardig meevoetballen, maar lukte het de Beverlandse formatie niet om te scoren. Udi deed dat wel. Robin Geraerts en Juul Bongers maakten er uiteindelijk 0-4 van, waardoor Goes een harde nederlaag moest slikken. Voor het eerst sinds 4 wedstrijden verliest Goes weer eens.
1: Ja, reacties vind je later vandaag op onze sportsite. Ivar Engels uit Middelburg heeft een Zeeuws record gelopen op de 5 kilometer voor atleten tot 20 jaar. Hij deed dat vandaag tijdens de singelloop in Utrecht. Engels, die morgen 19 wordt, liep de 5 kilometer in een tijd van 14 minuten en 53 seconden. Dat is 12 seconden onder het oude record uit 2017. Het weer in Zeeland. Vannacht en ook morgenochtend is er landinwaarts op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen, na die mistige start, flinke zonnige periode. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Ook op dinsdag blijft het nog droog. Daarna wordt het wisselvallig met perioden met regen en het wordt ook kouder. Tot zover nieuws, weer en sport.
2: Mirjam, dankjewel voor de update.

0: Van Dikhout, de Puma's en Snelle, op jou heb ik gewacht. Ja, Mark Rijk, op wie sta jij nog te wachten langs de kant daar?
1: Op die mensen die nu nog binnen moeten komen. Want ja, je ziet het inderdaad, met de 10 minuten zie je het veranderen. Het wordt echt rustiger. Ik heb hier een blik over het laatste strand, zeg maar. Dan heb je prachtig die paalhoofden. Maar daar zag je een half uur, drie kwartier geleden echt een sliert zag je daar doorheen. En nu zijn het plukjes geworden. Je ziet soms enkelingen zie je lopen. Er lopen er soms kleine groepjes bij elkaar. Maar soms is het ook wel gewoon 100 meter. Ja, dat er tussen zit, tussen de volgende deelnemers. Ik sta boven aan de trap en dan komen ze aan die trap en dan gaan ze ja, richting die Langstraat, dat laatste moment, die laatste plek. En oh, mevrouw, bent u blij dat het einde in zicht is?
2: Zeker weten.
1: Ja. Hoe heet u en waar komt u vandaan?
2: Ik ben Jolanda en ik kom uit Zeewolde.
1: Zeewolde. En Saampjes naar Zeeland. Ja, Flevoland, zeker, inderdaad. Saampjes naar hier toe gekomen om te lopen.
2: Ja, het hele weekend. Mooi weekendje Zeeland.
1: Geen spijt van?
2: Zeker geen spijt.
1: Geniet van de laatste meter.
2: Dankjewel.
1: Ja, het is inderdaad afzien. Net als Jolanda, gewoon uit Zeewolde, uit Flevoland. Dan ga ik nog even terugrijden, want ik zie nog iemand. Oh, meneer Klaas. Daar is het, er is de finish.
3: Ja, we zijn er bijna.
1: Zou u nog een paar kilometer kunnen?
3: Zeker.
1: Ja? Ja, of bent u het beu?
3: Zal moeten, hè?
1: Ja?
3: Ja, ja. Zeker.
1: Ja. Maar hoe zwaar was het?
3: Ja, ik weet niet. Mensen zeggen dat het zwaarder was dan vorig jaar, maar ik weet niet. Mijn energie was op een gegeven moment. Zo.
1: Nou ja, de laatste meters genieten ervan.
3: Ja, dat zal ik zeker doen. Dank u wel. Bedankt voor het organiseren.
1: Ja, nou, dat doen wij niet hoor. Maar Klaas, inderdaad, een hulde voor de organisatie. Nee, wij zijn maar, wij leggen het vast. Wij zijn er onderdeel van. En hier staan nog wat mensen. Ja, jullie even te wachten inderdaad.
0: Maar we zijn trots hoor. Okay.
1: Op wie staan jullie te wachten?
0: Ja, we zijn in etappes zijn ze uit elkaar gevallen. Mijn vader heeft met mijn dochter gelopen. Die waren al lang binnen, maar die zijn nu iemand anders van het strand halen. Die komt nu. Oh. En we zijn één iemand verloren.
1: Nee, pardon. Jullie... Okay, maar jullie weten wel, die is wel getraceerd, zeg maar.
0: Zoiets? Die moet nog een kilometer of vier nu. Oh, dus, okay.
1: Maar bloemetjes in ieder geval.
0: Ja, die hebben ze gewoon laten liggen, hoor. Die hadden ze al gekregen. Maar maakt niet uit.
1: Maar ja, het is zwaar bij sommigen, maar bij jullie, het is een beetje familieaangelegenheid.
0: Ja, mijn vader is de grote aanjager en hij krijgt ieder jaar meer mensen mee. Dus het is, ja...
1: En hoe is dat dan? Want een vader die...
4: Mijn man, die nooit gewandeld. Die 4 jaar geleden liep voor de eerste keer mee. Want dan moest hij toch een keer gelopen hebben. En nou, dit helemaal de smaak te pakken. En Zeeland vindt hij mooi, dus vooruit. Daar gaat hij.
1: Het is gelukt in ieder geval. Heel de families die dan meedoen. Ja, fantastisch. En dit zijn de verhalen die je hier nog allemaal tegenkomt. De laatste lopers, ze komen eraan. Ja, die plukjes in de verte, ze worden steeds kleiner.
0: We blijven het volgen. En we hebben Jan-Jaap al eerder horen zeggen. Jan-Jaap, hoe verder op de dag, hoe dichter tegen 6 uur... hoe groter die verbeterde gezichten, hoe vaker jij die tegenkomt daar bij jou.
5: Zeker, zeker. Wat wel opvallend is dat we natuurlijk afgelopen jaren altijd steeds naar de tijd hebben gekeken. Hoe lang hebben de deelnemers nog? Nu kijk ik steeds meer naar hoeveel moeten er eigenlijk nog komen. Want het zijn er nog maar iets meer dan 300. En dan is iedereen gewoon binnen. Ik zie hier 2 dames staan met op hun shirt niet piepen, gewoon doen. En die lijken nog op iemand te wachten. Ze staan ook te wijzen. Komt ze al of hij?
6: Ja, het is een hele groep. Ze zijn met z'n 10.
5: Oh.
6: Dus, maar ze komen er bijna aan.
5: En niet piepen, gewoon doen is de leus.
6: Dat klopt, dat heeft mijn moeder verzonnen.
5: Oh, en zelf doet u niet mee?
7: Nee, ik doe niet mee, nee.
5: Hoeveel mensen wachten jullie?
7: 10.
5: 10?
7: Ja.
5: Oh, en waar, nu, ze komen er zo aan, denk je?
7: Ze komen er zo aan.
5: Oké, en waarom hebben zij samen gelopen? Zijn bekenden van elkaar? Of?
6: We zijn allemaal familie. Kleinkinderen.
5: Allemaal familie? Oh, okay.
7: Kleinkinderen met aanhang.
5: Dan hebben jullie vast onderweg ook nog op een paar plekken gestaan.
7: Ja, zeker.
5: En hoe zagen ze er toen uit?
7: Oh, best wel fris. Best wel fris. Ja.
5: En hebben jullie toen ook dit naar ze geroepen?
7: Ja, ze hebben ook zo'n shirt aan.
5: Oh,
7: ja.
5: We gaan ze in de gaten houden. Hou nog even vol. Ze komen er zo aan. Niet piepen, gewoon doen. Hoe ging het, meneer?
8: Lekker.
5: Ja?
8: Ja, de eerste keer. Mooi weer. Iedereen zei dat het zwaar was. Ze komen met 2.0. Dat was fantastisch.
5: En u dacht op 1 januari, nu ga ik eens meedoen aan die wandelmarathon.
8: Zeker. Mijn schoonouders komen hier elk jaar om te kijken. Dus ja, dan moet ik weer meedoen, hè.
5: Kom je zelf vandaan?
8: Veenendaal.
5: Oké, dat is een
8: eindje. Dus thuisweg, ja.
5: Ja. En was voor herhaling vatbaar, of?
8: Zeker, ja.
5: Nou, mooi. Dus, geen last?
8: Nergens last van.
5: Nergens last van. Kijk eens aan. Veenendaal, Gelderland, denk ik. Ja, Utrecht op het randje. Zijn ze er? Oh, ze zijn er. Ja, we hebben ze gemist. Zullen we nog even naartoe gaan? De niet piepen, gewoon doen clan is binnen. Allemaal nog een drankje. Is het niet piepen, gewoon doen bij iedereen gelukt vandaag?
8: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel.
5: Want we spraken net, ik denk oma dat was die het initiatief een beetje heeft genomen.
8: Ja, zeker. Ja,
5: en die riep onderweg ook tegen jullie niet piepen, gewoon doen.
8: Ja, zij wel, ja.
5: En heeft dat geholpen?
8: Ja, tuurlijk.
5: Wat was het zwaarste stuk?
8: Het laatste stuk? Ja, toch wel.
5: En nu, wat ga je doen met z'n tienen?
8: Niet zoveel.
5: Nee?
8: Lekker eten.
5: Uitrusten.
6: Ja, precies.
5: Goed gedaan. Nou, ze hebben het gered. Niet piepen, gewoon doen. Dat is de leus van vandaag. En zij zijn ook binnen. Dat waren de 10 tegelijk. Dus ja, dan zal het richting de 250 nu gaan, Esme.
0: Ja, dat is nu niet veel meer tot 6 uur. Ik ben wel heel erg benieuwd wie dan vandaag weer die laatste loper gaat zijn. Dat is toch elk jaar weer spannend. Wie is diegene die als laatste over die finishlijn wil komen? En gebeurt het dan strompelend of eigenlijk best nog wel fris? Ja, meestal weten we het antwoord wel.

0: Bas Keks, Lido Shuffle.
1: Er is verkeersinformatie, melding van de Westerschelde-tunnel. Er staat namelijk een auto met pech in de westbuis van de Westerschelde-tunnel. In de richting van Terneuzen is dat en daarom is de westbuis afgesloten. Een minuut of 15 nog ongeveer is hij afgesloten. Je moet dus ook rekening houden met vertraging. Zorg dus voor wat hinder in de richting van Terneuzen, omdat er een pechgeval staat in de westbuis van de Westerschelde-tunnel. En ondertussen komen er een hele hoop berichtjes binnen. We worden nog steeds door tante Marjan op de hoogte gehouden, van haar drie neefjes. Brian die was al uitgevallen, maar Nico is inmiddels binnen. Dat is fijn. Toby is nog niet binnen, dus daar wacht tante Marjan nog op. En wij natuurlijk ook. De laatste kilometer voor Niek en Gerda uit het Brabantse Goorle, geboren in Zeeland. Het is hun eerste keer en dochter Carlijn en kleinzoon Koos zijn hartstikke trots op ze. Esmee en Jordi zijn over de finish. Groetjes van Dick en die is super trots op ze. Dan nog een opvallend verhaal van de topper Ellen Hendriksen. Want die is vrijdagmiddag geland vanuit Nieuw-Zeeland. En die heeft nu onder de naam Emily een wandelmarathon gelopen. Marja wilde dat toch even met ons delen.
0: Terwijl het voor haar gevoel midden in de nacht is.
1: Waarschijnlijk, dat denk ik ook. En dan nog een berichtje van Annette van Toor. Die zegt, ja, we komen uit Noorderloos, maar we doen mee altijd al aan deze. Omdat het de mooiste wandeling van Nederland is. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet vaak genoeg horen.
0: En dat wordt ook heel veel gezegd dit weekend. En daar kunnen we ook helemaal niks van ontkennen, want dat is ook gewoon zo. We gaan nog even kijken bij Mark Rijk, die langs de kant staat, vlakbij Zoutelanden.
2: Ja, zeker. Ik sta op de dijk bij het monument. En ook ja, de tegeltjes voor de winnaars. Ja, dat liggen natuurlijk altijd waar de mannen en vrouwen natuurlijk twee tegels. Maar ja, het is een inkoppertje. Eigenlijk verdient iedereen een tegeltje ook vandaag weer. Want oh jee, mensen hebben afgezien. Maar ze zijn eindelijk op de dijk. Ja, je bent er bijna.
3: Bijna.
4: Hey.
2: Hallo.
5: Van de Filipijnen.
2: Van de
3: Filipijnen. Ja. En al een half uurtje lopen, maar ze heeft helemaal gelopen, een uppie.
2: En waarom van de Filipijnen hier lopen?
3: Ze woont nu in Nederland, maar daar is gebruikelijk.
2: Was het nice?
4: Goed, ja, very good, very good.
2: Ah, great.
3: Ja.
2: Good luck!
3: Dank je.
2: Nou, gewoon uit de Filipijnen, huppatee, dat ze gewoon komen lopen. Natuurlijk nu woonachtig, Jonas. Sorry?
3: Ze komen overal vandaan.
2: Ja, ze komen echt overal vandaan. Nou, en dat is wel echt opvallend. Andere jaren, ik doe dit natuurlijk al heel vaak. En het valt mij op dat steeds meer mensen van buiten de provincie ook de kustmarathon gaan vinden. Hele families die naar hier toe komen en die aanmoedigen. En ja, tot het laatste moment. En dan zijn er mensen, dan zijn er gewoon die keihard weglopen daar, mevrouw. Dan kom ik even naast u zitten. Oh jee, ze duikt weg. Nee, maar jullie supporten er nog iemand?
6: Nee, wij zijn klaar met supporteren.
2: Ja?
6: En we hebben binnengehaald wie we binnen wilden halen. En nu zijn we gewoon nog even aan het kijken.
2: Nou, wat lief, wat leuk.
6: Lieve.
2: Ja, want bijna iedereen gaat naar huis toe als iedereen binnen hebben. Jullie niet?
6: Nee, wij niet.
2: Nee.
6: Wij zijn echte diehard supporters.
2: Hoe is het gegaan met de deelnemers die je supporteren?
6: Goed, maar ze hadden enorm zere voeten. En andere jaren hadden ze dat niet. Dus misschien de warmte.
2: Ja, misschien inderdaad.
6: Kan,
2: nou ja, en die warmte, daar kunnen wij nog lekker even van genieten, het zonnetje.
6: Zo is het.
2: Daarom ook.
6: Bedankt.
2: Ja. U bedankt. Heerlijk inderdaad, want ja, die supporters allemaal. Het worden er ook steeds minder hier zo op de dijk, hier zo bij Zoutelanden. Maar die er nog zijn, die geven in ieder geval nog even flinke aanmoedigingen voor die laatste die hier zo Zoutelanden binnenkomen.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen ondertussen zijn verkast naar die Langstraat in Zoutelanden, als ze iemand nog verwachten daar waar Janja Poré staat.
7: 4588. We komen echt in de buurt van die 4800, hoor. Ongelooflijk blijf ik dat vinden. En sommigen die kijken dus wat moeilijker. Maar deze mevrouw is nog lekker aan het zwaaien. Het is gelukt.
8: Ja hoor, helemaal goed hoor. Geweldig.
7: Was het zwaar?
8: Ja, het was wel heel zwaar.
7: Maar u kijkt zo vrolijk nog.
8: Ja, daar hoort het ook bij zeker.
7: Waar komt u vandaan?
8: Van Wernhout.
7: Ah, dat is Brabant denk ik, hè?
8: Ja, dat is Brabant.
7: West-Brabant.
8: Ja, West-Brabant. Ja.
7: Heeft u al vaker de kustmarathon gedaan?
8: Ja, dit was de tweede keer. De andere keer was 8 jaar geleden.
7: Oh, en waarom dacht u, ik ga weer eens terug?
8: Ja, weer eens meemaken, hè?
7: Ja.
8: En de Nijmeegse Vierdaagse, nu deze.
7: Oh, die doet u ook?
8: Ja, die had ik ook gedaan.
7: Ja. En dit is qua negende keer.
8: Ja.
7: En dit is qua parcours natuurlijk zwaarder, maar dat andere is veel langer.
8: Ja, dat klopt. Maar toch ging het goed. Ja.
7: Okay.
8: Ja,
7: volgend jaar weer of over 8 jaar?
8: Ja, wie weet. Nou, nee, zo lang wacht ik niet.
7: Zo lang wacht ik niet. Heel goed gedaan. Wernhout is ook binnen. Ja, zo is het langzaam maar zeker aftellen. Ja, die moet toch wachten op de man die geïnterviewd wordt. Dus kan ik net zo goed u wat vragen.
5: Dat is mijn broer.
7: Oh, dat is uw broer. Ja, ik kon dat natuurlijk niet weten. Hoe was het om met de broer te lopen?
5: Ja, top. Ja, echt om nooit meer te vergeten.
7: Was dat voor het eerst dat jullie samen liepen?
5: Ja, samen wel. Maar hij heeft hem vorig jaar gedaan.
7: En u voor het eerst?
5: Ja, ik voor het eerst.
7: En u komt ook uit Brabant, of niet?
5: Nee, uit Limburg.
7: Oh, Limburg. Ja, ik hoorde al een klein zacht geetje. Die hebben ze daar natuurlijk ook. Komt u nog een keer terug?
5: Ja, maar niet meer om te lopen. Om hun aan te moedigen nu, denk ik.
7: Lopen was 1 keer?
5: Ja, eenmalig. Maar het was wel te gek.
7: Het was te gek. Nou, heel goed gedaan. U komt volgend jaar wel weer lopen, denk ik.
9: Ja, even over nadenken nog, maar kans is er wezen.
7: Mensen die erover na moeten denken, komen meestal wel.
9: Ja, daarom.
7: Goed gedaan. Ja, zo zie je, de een komt elk jaar terug en de ander slaat 8 jaar over. En weer een ander zegt eens en nooit meer. Dat zijn de verhalen hier bij de finish.
0: En nog een ander heeft nog nooit meegedaan, maar daar zullen we het voor de rest niet over hebben, Jan-Jaap.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 5:30, betekent dat de lopers in principe nog een klein half uurtje hebben om daar binnen te komen in Zoutelanden. Mark, jij staat op een van de laatste plekken richting die dijk naar Zoutelanden. Hoeveel lopers zie je, of lopers, wandelaars zie je eigenlijk nog?
1: Nou, het is echt zo. Ja, jullie staan te zwaaien. Ja. Ik zie er echt heel weinig, maar hier komen er nog twee. Stellen jullie jezelf eens even voor.
2: Ik ben Imke.
1: Ja, en?
2: Marjolein.
1: Wat zijn jullie van elkaar?
2: Moeder en dochter.
1: Ja.
2: Moeder en...
1: Wie zijn idee was het? Wie zijn idee was
2: ik
1: het?
2: Doe al een paar jaar mee, maar zij wilde ook een keer meelopen. Een hele marathon, dus vandaar.
1: En was ze fanatiek vooraf?
2: Ja, nee. Nee, ik was niet fanatiek. Ik heb niet getraind. 4 maanden in Spanje gewoond, genoten van het leven. En... ja, nu, ik heb het de hele tijd uitgesteld, oktober, dat komt wel, dat komt later wel, maar ja, nu is het hier. Maar goed, ik heb
1: het gehaald.
2: Ja, ik heb het bijna gehaald.
1: Hoe zwaar was het?
2: Nee, het ging wel.
3: Ja? Ik denk dat je moeder zwaarder was.
1: Ja. Echt waar?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Je moeders moeten duwen af en toe?
3: Nee,
2: maar wel even wachten. Nee, gaat het, hè? Weet je? Dus, maar nee,
1: nou ja.
2: Het hoort erbij, hè?
1: Het is die laatste trap die jullie op kunnen en dan zit hij erop.
2: Ja, daarom. Dankjewel.
3: Super, hè? Dankjewel.
1: Heel veel succes nog. Dankjewel. Nou, dan gaan ze de trap op. Doe je. Ja, hier... Huppatee, de laatste stappen die ze naar boven gaan. Ja, en hier ook nog mensen die ik hier... hoe is het met jullie?
4: Ja, goed.
1: Zwaar. Ja? Ja. Zwaar hoor ik iemand zeggen, dan kom ik even... Wat is uw naam?
5: Jonna.
1: Jonna, afgezien?
5: Ja, een beetje wel. Het was zwaarder dan andere jaren.
1: Want hoeveelste keer doe je mee?
5: Vijfde.
1: Ja. En dit is dus de zwaarste als ik het goed begrijp?
5: Nou ja... Ja, denk het wel.
1: Ja. Maar hé, de Langstraat wacht, hè?
5: Ja, dat klopt.
1: Staat er nog iemand te wachten?
5: Als het goed is, mijn opa en oma.
1: Oh,
5: dus,
1: dat zou een leuke ontmoeting zijn. Heel veel plezier, succes. Jonna en Justin die hier zo de trappen op komen. En richting die Langstraat, waar opa en oma ook nog gewoon... Misschien wel als een van de laatste supporters daar nog staan. Maar volgens mij, Jan-Jaap, is het daar nog steeds hartstikke gezellig. Ja, het is echt, als ik zo rond me kijk, kleine plukjes. Nou, eigenlijk kan je niet meer over plukjes kan je spreken. Eén voor één komen ze op dit moment binnen. Nog zo'n klein half uurtje. En dan zit het erop.
0: En de bezemwagen is ook nog niet in zicht. Maar als ze daar bij jou zijn, dan gaan ze het in ieder geval zeker weten nog redden binnen de tijd. Mark, dankjewel en tot zo nog even.

0: Redbox met For America. Voordat we naar de Langstraat in Zoutelanden gaan, Florjan.
1: Ja, alleen maar goed nieuws. Ik wilde even melden dat de Westerschelde-tunnel weer open is in beide richtingen. En dat de Westerschelde-tunnel je dus een goede reis wenst.
0: Nou, dat is altijd weer goed om te weten. Gaan we gauw naar Jan-Jaap, die in de hele middag al in de Langstraat in Zoutelanden staat bij de finishlijn.
2: Het is natuurlijk een utopie om te denken dat iedereen het gaat halen. Maar er kunnen er nog maximaal 175 komen.
0: Okay.
2: Dus dat zijn er echt heel weinig. Ik zie daar Jeroen, die heeft het best wel taai gehad. Denk ik. Op het oog, hè? Op het oog. Nee, Jeroen heeft er geen tijd. Die wil ook de speaker van dienst hier in de straat niet. Dus die gaan we even met rust laten. Die heeft het heel taai gehad. Er gaat daar wel iemand de heuvel de verkeerde kant over. Nog even voor de foto. En die moet er nog wel in. Dan heb je 42 kilometer gelopen, Jan, en dan moet je nog even terug voor de foto. Ook
3: ja,
2: nog.
3: Ja, ja, ook nog door het losse zand ook nog eens, hè. Dus dubbel op.
2: Hoe was het?
3: Het was wel heel erg zwaar, maar ik heb er wel van genoten, hoor.
2: Ja.
3: Ja, je moet er toch van genieten, toch?
2: Ja, als je nou eerlijk bent, hè, hoe vaak tijdens die 42 kilometer en 195 meter denk je nou bij jezelf, bekijk het allemaal maar lekker, ik ga naar huis?
3: Als ik vanavond dat denk, dan denk ik van, bekijk het maar. Maar over 2 weken vind ik het wel leuk.
2: Ja. Het geeft ook een goed gevoel, toch, als je het hebt gedaan?
3: Ja, goed gevoel, ja, ja.
2: Hoeveelste keer was het voor jou?
3: Allereerste keer.
2: Oh, echt?
3: Ja, ja.
2: En waarom dacht je, ik ga die kustmarathon eens wandelen?
3: Omdat ik altijd wel de 4-8 van haar mee gelopen. Ik denk, nou, dan moet dit ook wel kennen, toch?
2: Ja, en wat is zwaarder?
3: Deze.
2: Ja, ja, ja. De 4-8 is natuurlijk langer, maar dit is pittig parcours, hè?
3: Ja, zeker. Klimmen, dalen, zand. Ja, je maakt het allemaal mee.
2: Ja,
3: nou, nu wel prachtig weer, dus dat is prachtig.
2: Dan lag het niet aan. En nu denk je dus, ik doe het nooit meer. En op 1 januari ga je waarschijnlijk weer inschrijven.
3: Ja, om 10 over 12, denk ik al.
2: Ja, dan moet je snel bij zijn.
3: Ja, dat is waar.
2: Nou, geniet van de prestatie. Goed gedaan. En hij kan nog lachen, Jan. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, en de foto op die zandheuvel hier, die blijft natuurlijk populair. Want die blijft iconisch voor de wandelmarathon en het hele kustmarathonweekend.
0: Ja, vanuit de Langstraat in Zoutelanden, dankjewel.

0: Amber met Undressed. Ja, als je nu nog op het strand loopt, dat stukje voor Zoutelanden, gaat de tijd wel dringen. Mark Rijk, heb jij daar nog iemand in het vizier?
1: Ja, er zijn er eigenlijk nog wel een aantal die aan het lopen zijn. Ik ga deze mevrouw... ga je rennen? Oh, die willen niet in beeld. Nou, wat mij opvalt in ieder geval, we kunnen iets verder, kunnen we het strand opkijken. En daar zien we in ieder geval de strandbrigade die meestal bij de laatste lopers lopen. Maar hier zo hebben we nog... twee lopers, hoe gaat het?
2: Sorry.
1: Engels?
2: Ja. Oder Deutsch?
1: Oder Deutsch, ein bisschen. Und wie geht's?
2: Ist okay.
1: Ja?
2: Ist ja gleich geschafft.
1: Ja, sehr schwer geweest?
3: Was okay. Ja. Was okay.
1: Goede vaart voor die laatste kilometer. Zo, dan moet je even mijn knop Duits. Ik kan Duits,
0: maar begrijp
1: ik
0: helemaal.
1: Even niet voelen aankomen. Ja, sorry. In de vertes dus, daar zien we de laatste lopers als het goed is. Want je hebt nu nog een minuut of 15, 14 natuurlijk om binnen te komen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is vanaf hier wandelend. Maar heb je echt wel nog 10 minuten zeker heb je nog nodig. Dus die laatste wandelaars die hier zo langskomen. Het wordt toch een beetje dringen.
0: Daar moet de pas dan zeker nog in. Ja, het kustmarathon weekend van 2026 zit er dan alweer bijna op. Nog niet helemaal natuurlijk, maar we blikken wel alvast eventjes terug op dit weekend. Jan-Jaap Coré vanuit de Langstraat in Zoutelanden.
4: Ja, en bij mij de voorzitter van de organisatie, Chris Simons. Na een lang weekend, Chris, met ontzettend veel onderdelen, ontzettend veel deelnemers. Hoe kijk jij er allemaal op terug?
5: Ja, het is een fantastisch weekend. Heel goed qua weer, maar nog fantastischer met alle deelnemers. Lachende gezichten, ook pijnlijke gezichten, want het was toch zwaar, ondanks het weer. En alle onderdelen waren fantastisch gelopen.
4: En mensen die zich afvragen, hoeveel mensen zijn dat dan die er meedoen? Ja, het zijn er ongeveer 13.000 geweest dit weekend, hè?
5: Ja, 13.000 en ontzettend veel finishers. Nee, bij de marathon hadden we een record aantal finishers, meer dan 2.000. Nou, dat is echt mooi.
4: Ja, en nu vandaag 4847 gestart, begreep ik van de mannen van uitslagen.nl. En er zijn er al meer dan 4600 binnen. Ook eigenlijk ongelooflijk, hè?
5: Ik denk dat we rond de 4700 binnenkomen. Dat is fantastisch.
4: Ja, ligt het aan het weer, denk jij?
5: Nou, gedeeltelijk aan het weer. En ik hoop ook dat de mensen wat meer geoefend zijn, hè? Dat, ze hebben lang een tijd gehad om te trainen, want alles was op 1 januari bijna vol. Dus dat wijst dat dat goed gaat.
4: Ja, dat is ook jullie oproep altijd wel. Hij komt goed getraind aan de start.
5: Ja, zeker op het strand, de duinen, de bossen. Het is een lange afstand. Dat kan je niet zonder training doen.
4: Voor het eerst deden er ook dieren mee aan het kustmarathon weekend in de Kani Trail. Er zijn wat mensen die ook bij ons hebben aangeslagen op die honden die meedoen. Is dat allemaal wel veilig? En worden die ook goed gekeurd, om het zo maar te zeggen? Dat is het geval, hè?
5: Ja, er is een dier bij. Die keurt in wezen de honden, de gezondheid, ook de tuigjes, want dat is ook heel belangrijk. En is er ook tijdens heel de Kani Trail bij. Maar de honden zijn allemaal getraind. Er zijn getrainde Kani Trailers, noem ik dan maar de honden. En ja, het was vandaag dierendag, hè? Dus ze hadden alle feesten.
4: Ja, en ik heb ook drinkbakken zien staan. Ook dat is allemaal geregeld door jullie, hè?
5: Ja, drinkbakken en kleine zwembaadjes, zodat ze gelijk kunnen afkoelen. Dus dat was hartstikke goed.
4: Dit was editie 23. Weer een record aantal deelnemers. De ladies run voor het eerst uitverkocht. Nieuwe onderdelen dus. Ja, dan denk je weer, waar gaat dit eindigen en eindigt het ooit?
5: Ja, nee, we gaan gewoon door. En met die nieuwe onderdelen, wat gewoon een pilot was. Kijken of dat een mooie aanvulling is. Nou, dan gaan we gewoon goed evalueren. En gaan we kijken hoe we dat nog kunnen verbeteren. De onderdelen waren op zichzelf heel fantastisch. Alleen het moet er mooi in passen.
4: Ja, en het is allemaal de vraag, krijg je het georganiseerd? We hebben afscheid zien nemen van Maureen Jansen, die een belangrijk onderdeel was van jullie organisatie. Ja, het moet ook altijd maar weer opgevuld en gedaan worden allemaal, hè?
5: Ja, maar dat is het lekkere van zo'n evenement, zo'n sportevenement. Daar zijn altijd mensen die ons willen helpen, ook intensief willen helpen. En ja, soms ben je ook aan verjonging toe. En gelukkig zijn de mensen die zeggen, nou, ik ga stoppen, niet gelijk weg. Want ze blijven altijd een onderdeel of dat soort dingen, blijven ze betrokken.
4: En jullie worden gesteund door verenigingen?
5: Ja, alle onderdelen worden zeg maar door de atletiekvereniging of de mountainbikevereniging of de wandelvereniging. Ja, die ondersteunen ons allemaal. Niet alleen met deelnemers, want die zijn heel belangrijk, maar ook met vrijwilligers.
4: Nou, we kijken terug op een geweldig weekend met heerlijk weer. Dus niks in de weg om dit een hoog cijfer te geven, denk ik.
5: Ja, daar komen we altijd met een cijfer. En ik zit altijd aan de hoge kant, omdat ik zelf ook enorm geniet van de deelnemers. Maar dit is wel een 9+.
4: Een 9+, zegt organisator Chris Simons. En ik sluit me daar graag bij aan, want die blije gezichten, maar ook verbeterde gezichten, hebben we inderdaad bij de finish gezien dit weekend.
0: Wat zal het ook een teleurstelling zijn als je zo hard getraind hebt, Jan-Jaap, en het dus uiteindelijk niet gelukt is om vandaag over die finish te komen. Maar ook dan ben je gewoon nog een topper. Floris Jan, wat komen er aan laatste reacties nog binnen?
6: Felicitaties van Ida voor haar line dance dames Heidi en Inge. Ja, line dansen lijkt me toch wel weer iets heel anders dan een kusmarathon lopen. En ik hoop dan niet dat ze dat van die cowboylaarzen gedaan hebben. Maar goed, dat terzijde. En nog even het einde aan de soap van de tante Marjan. We willen natuurlijk allemaal weten hoe het is afgelopen. Want Nico was gefinished, een van haar drie neefjes. Brian was uitgevallen. En Toby die was helemaal leeg op het strand. Moest er doorheen gesleurd worden. Maar ook die heeft de eindstreep gehaald. Nou. Al met al dus twee van de drie neefjes van tante Marjan over de finish.
0: Heel goed. Fijn om dat in ieder geval te weten. Het is langzaam maar zeker 6:00 richting 6:00 aan het kruipen.

0: met Gijke Arnaert. Zoutelanden, onlosmakelijk verbonden met dat dorp. Het is bijna 6 uur. Mark Rijk, ben jij bij de laatste loper?
1: Ja, daar ben ik inderdaad bij. Ze loopt hierachter. Alleen, ja, ik sprak eraan. Tranen, emotie. Ze zei, ik wil niet. Ik heb het de mensen daarvoor, die als voorlaatste heb ik gevraagd. En die wilden ook absoluut niet in beeld. Dus ja, de laatste loper, dat moeten we respecteren. Als iemand niet in beeld wil, gaan we natuurlijk niet dwingen. Dus de laatste loper loopt hierachter, naar beneden zo meteen. En dan de Langstraat tegen. Gaat zij onderweg naar de laatste kilometers.
0: Ja, dat moet misschien nog net gaan lukken. Al zit de pas er niet meer heel erg in. Maar Jan-Jaap kan haar denk ik zo meteen nog wel verwachten. Jan-Jaap, ja, bij jou ook erg rustig denk ik nu in die Langstraat. Zoveel zijn het er dus niet meer die bij jou daar aan moeten komen.
2: Nee, zeker. Dus is het misschien tijd om ook nog even vanuit hier wat statistieken op te halen. Daar houden wij natuurlijk van, hè, bij de sport. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de deelnemers, dan is de oudste deelnemer van heel dit weekend een deelnemer aan de wandelmarathon geweest van 87 jaar.
0: Zo.
2: En de jongste was natuurlijk in de mini-marathon in de categorie 7 tot 9, dus 7 jaar. Maar als je kijkt naar alle andere onderdelen en de mini-marathon even niet meetelt, dan is de jongste deelnemer ook bij de wandelmarathon marathon van allemaal 10 jaar. Dus dat betekent dus dat je kan zeggen dat de kustmarathon er is voor sporters van 7 tot 87 jaar. Nou, dat is toch ook wel iets om als evenement trots op te zijn. 13.000 hadden we dus net al over. Mensen die in actie zijn gekomen. En gewoon lachend over de finish komen. Marleen, hoe is het met je?
3: Nou, goed.
2: Ja.
3: veel heuvels en veel trappen.
2: Dat... Ja, hè? Die zouden ze eens uit moeten halen eigenlijk, hè?
3: Ja, dan een paar wel.
2: Deed u voor het eerst mee?
3: Tweede keer.
2: Oh, vorig jaar ook?
3: Ja, maar tot Domburg vorig jaar.
2: Oh, toen heeft u het niet gehaald.
3: Nee.
2: En nu de medaille binnen.
3: Ja, precies.
2: En waar komt u vandaan?
3: Uit Zevenbergen.
2: Uit Zevenbergen. Nou, draag hem met trots, want hij is meer dan verdiend.
3: Ga ik helemaal doen.
0: Fantastisch.
2: Ja, zo zie je maar weer. Vorig jaar niet gehaald vanwege die wind. En nu wel. Dus Marleen heeft hem ook. Er komen er nog een paar. Maar eigenlijk zit het er hier wel een heel eind op. Kijk nog even. Ja, de 4700 finishers is gepasseerd. Marleen uit Zevenbergen was nummer 4702. En nu komen er nog twee binnen. En dan zitten we op 4704. Een ongekend aantal na een ongekend weekend.
0: Ja, dank je. Dankjewel vanuit Zoutelanden. Genoten van jouw verslag heel de tijd daar aan die finishlijn. Genoten van alle verslaggevers langs de kant. Zoals Sofia Roeland, collega's Floris-Jan die vandaag gewandeld hebben voor ons en live verslag hebben gedaan. Maar ook grote dank aan Marieke, Katie en Mark vandaag die verslag deden. Ja, dit was hem, de Kustmarathon 2026. Die zit erop.
4: Ja, kun je er nou geen genoeg van krijgen, dan lees je op onze website en in de app natuurlijk nog ons liveblog terug. Op Instagram en YouTube kun je de hoogtepunten van dit weekend natuurlijk ook nog zien. Morgenavond vanaf 4:50 kun je nog eens rustig kijken naar een uitgebreid sfeerverslag van de wedstrijd marathon.
0: Ja, voor nu bedankt voor het luisteren, kijken en lezen. En ja, ook alle reacties natuurlijk die binnen zijn gekomen. Ook vandaag waren dat er weer een heleboel. Gefeliciteerd natuurlijk aan iedereen vandaag die gefinished is of die het afgelopen weekend in actie is gekomen natuurlijk op een van die 9 onderdelen van de Kustmarathon 2026.
4: Ja, nou, ik krijg de kijkers al bedankt. Ik zat niet op te letten.
0: Ja, volgens mij wel. Voor nu bedankt voor het luisteren, kijken
4: wat mij
0: en
4: betreft
0: lezen.
4: Ook, ja. Het is natuurlijk allemaal prachtig dat iedereen dit weer met ons heeft mogen meemaken. En ook deelt wat ze allemaal ervan vinden als ze naar ons zitten te kijken en te luisteren. Daardoor worden natuurlijk een prachtige uitzending die we kunnen maken. Hartelijk dank voor nu en een heel fijne avond.
0: Een hele fijne avond en heel graag tot volgend jaar.
4: Zeker weten.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je auto toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: kleed dat echt bij je past. Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrix en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op de

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.